50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. 50 jaar topmuziek. 50 jaar topmuziek. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar topmuziek. Meer radio. Meer radio. Meer nieuws, meer muziek.

0: Camping en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstratie begon met een lichtjestocht en verliep...

dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump,

0: buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Scholing en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben...

zijn opgepakt. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon.

0: buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. Take these broken wings.

Wat dacht je van deze? Meer radio. Meer nieuws. Meer muziek.

0: Bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou

Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar op Saba gaat vandaag verder.

ware wandelaar zijn. De politie heeft opnieuw ingegrepen bij een asielprotest in Apeldoorn. De demonstratie begon volgens de

verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. De acteur is momenteel...

is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. 50 jaar. Topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal maid has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het?
2: Same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
3: Vismigratiedag bij Boezemgemaal Sparendam en advies volledige nachtsluiting Schiphol. De Maatschappelijke Raad Schiphol, afgekort MRS, heeft minister Vincent Karremans geadviseerd om Amsterdam Schiphol Airport tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends volledig te sluiten voor nachtvluchten en privévliegtuigen. Volgens de raad is dit nodig om de gezondheid en leefbaarheid van omwonenden beter te beschermen. Op Schiphol vinden jaarlijks ongeveer 25.000 nachtvluchten plaats, gemiddeld 70 per nacht. Meer dan 220.000 Nederlanders ervaren hierdoor ernstige slaapverstoring. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat langdurige verstoring kan leiden tot vermoeidheid, stress en andere gezondheidsproblemen. De MRS wil voorkomen dat vluchten verschuiven naar de late avond of vroege ochtend en pleit daarom voor aanvullende beperkingen. Alleen maatschappelijk noodzakelijke vluchten zouden volgens de raad nog uitgezonderd mogen worden. Hoogheemraadschap Rijnland organiseert 23 mei een vismigratiedag bij het historische boezemgemaal Sparendam. Het wordt een dag vol activiteiten en informatie over de vismigratie in de waterwegen van het waterschap, voor wie wil weten welke vissen er zoal leven in het boezemwater, hoe een vispassage werkt en hoe Rijnland vissen helpt om hun weg te vinden. Zo is er een demonstratie kruisnetvissen. Vrijwilligers van Ravon laten zien hoe kruisnetvissen werkt en bezoekers kunnen zien welke verschillende soorten vissen het gemaal voorbij komen. Bij het gemaal is een vispassage. Via een camera is te zien welke soorten die passeren. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
0: Non-stop muziek.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een Irakees die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse doelen in Europa zat, is opgepakt in Turkije op verzoek van de VS. Zo zou hij onder meer opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Iraanse militie en had hij ook plannen voor aanslagen in de VS. Het fragiele staakt het vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks huizen en infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël.

Heidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de... ...gaat vandaag de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar verder. De afgelopen dagen is uitgebreid naar de man gezocht, maar hij is niet gevonden. Vandaag gaan grondteams met speciale gidsen verder met de zoektocht.

0: staat op 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. 50 jaar topmuziek. Vijftig jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio. Meer nieuws. Meer muziek.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben het Cilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Caroline Geven.
7: Demi van Heiningen maakt kans op titel Queen Zomercarnaval en twee verdachten van overval aangehouden. De politie heeft woensdag 13 mei twee aanhoudingen verricht voor betrokkenheid bij een overval op een tabakzaak in winkelcentrum Het Paradijs aan het Muiderbos in Hoofddorp. Op zaterdag 4 april vond hier een overval plaats. De verdachten zijn een 17-jarige jongen uit Amsterdam en een 15-jarige jongen uit gemeente Haarlemmermeer. Hun rol is verder in onderzoek. De overval op de winkel vond plaats rond 9 uur. Na de overval zijn de verdachten gevlucht op een scooter. In de omgeving werd er door de politie gezocht naar de verdachten. Dit heeft toen niet geresulteerd in aanhoudingen. De politie heeft veel camerabeelden ontvangen. Dankzij uw hulp en het rechercheonderzoek konden de verdachten uiteindelijk worden aangehouden. De 23-jarige Demi van Heiningen doet mee aan de Royalty Elections 2026 en maakt kans op de titel Queen Zomercarnaval 2026. Namens carnavalgroep The Shining Stars wil zij met dans, muziek en performance mensen verbinden en inspireren. Het thema van haar groep, La vida es un carnaval, staat centraal in haar boodschap. Zelfs in moeilijke tijden blijft er ruimte voor vreugde, muziek en saamhorigheid. Naast haar deelname werkt ze als verpleegkundige met Huntington-patiënten in verpleeghuis Overduin in Katwijk. Daar ervaart ze dagelijks hoe muziek en beweging mensen kunnen raken en verbinden. Op 28 juni staat zij op het podium van Theater Zuidplein in Rotterdam voor de finale van de verkiezing. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
8: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Non-stop muziek.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft. Vijftig jaar popmuziek. Dit is Meer Radio.

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter de aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ja, de man zou opdracht hebben gegeven voor de explosies bij de synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam. En ook een poging tot brandstichting bij... Kees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. De politie heeft in Apeldoorn...

Ja, maar rond middernacht stelde de gemeente een noodbevel in. Maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie,

0: Twee fabrieken die kooks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de twee fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen.
1: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Zoals deze. En wat dacht je van deze? 50 jaar, het beste wat muziek te bieden heeft.

0: Kijkje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Planten mini-biep welgelegen weer open en verbazing over volledig gestripte auto's op parkeerplaats. Gebruikers van de PNR aan Getsewoud in Nieuw-Vennep reageren geschokt nadat afgelopen weekend twee auto's volledig gestript werden aangetroffen. Grote onderdelen zoals bumpers, deuren en dashboards waren verwijderd en meegenomen. Toch zijn veel gebruikers van het parkeerterrein niet verrast dat dit juist hier gebeurde. Volgens bezoekers voelt de afgelegen parkeerplaats vooral in de avonduren onveilig door gebrek aan toezicht. Een buschauffeur vertelt dat een collega de vernielde voertuigen in een nacht van zaterdag op zondag ontdekte bij aankomst op het terrein. Of daarbij verdachten zijn gezien is niet bekend. Voor sommige omstanders was aanvankelijk niet duidelijk dat het om diefstal ging. Een vrouw dacht eerst dat de auto's na een ongeval waren achtergelaten. De planten mini-biep welgelegen in Nieuw-Vennep is weer geopend. Iedereen is van harte welkom om planten en stekjes te ruilen, mee te nemen of juist een nieuwe plek te geven. Zowel kamerplanten als tuinplanten zijn welkom in de mini-biep. Heb je thuis een stekje over, een plant die te groot wordt of juist ruimte voor iets nieuws? Kom dan eens langs en neem een kijkje. Je kunt één of meerdere planten brengen, ruilen met andere plantenliefhebbers of gezellig een nieuw plantje mee naar huis nemen. De planten mini-biep is te vinden aan de Broekemaastraat 1 in Nieuw-Vennep. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
0: Non-stop muziek.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De politie heeft in Apeldoorn 3 mensen opgepakt bij een protest tegen asielopvang. De demonstranten verzamelden zich bij een acht stelde de gemeente een noodbevel in, maar toen zocht een bepaalde groep demonstranten de confrontatie met de politie, waarna de ME werd ingezet. Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijke vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek, maar zeggen dat

zuiden van Libanon. Hezbollah voert ook aanvallen uit op Israël. Het weer. Vandaag wisselen zon, wolken en enkele buien elkaar af bij 12 tot 14 graden. In de loop van de middag wordt het...

is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Blijven toch geweldige platen, hè? Platen van Prince. Ook wel bekend als Tough Cup. Artist formerly known as Prince. Of Symbol, hè? Je had allerlei dingen. Ja, het was toch ook wel. Het had toch ook wel een bepaalde. Ja, bepaald, op een of andere manier een bepaald leuk iets eigenlijk, dit verhaal met Prince. Maar goed, helaas hield dat veel te vroeg natuurlijk op. En dat is wel weer heel erg jammer natuurlijk.
1: Het is vroeg in de ochtend. De luiken van de Meerradio ontbijtstudio gaan langzaam open. De geur van verse afmakbroodjes en koffie vult de ruimte. Met één druk op de knop beginnen alle lampjes te branden en gaat de microfoon in de studio aan.
0: Ja hoor, luister vrienden en vriendinnen, goedemorgen. Welkom zaterdag 16 mei 2026. We hebben mei doormidden gehaald. En dat betekent dat we aan de goede kant zitten en dat we hard op weg zijn richting juni. Waarin we dan natuurlijk een nieuwe maand hebben en dan echt richting die zomer gaan. Om precies te zijn, 7 weken nog tot de schoolvakanties hier in de polder gaan beginnen. Voordat het hoogseizoen dus losbarst. Dus ja, het gaat echt gewoon hard inmiddels. Echt hard. En ja, als je dan nu naar buiten kijkt, dan denk je, kan ik me niet voorstellen dat het zo hard gaat. Maar goed, dat terzijde. Hey, ik hoop dat je lekker geslapen hebt. Ik hoop dat je een goede nacht gehad hebt. Dat je toch wel misschien al een beetje klaar bent voor deze nieuwe dag om hem te gaan aanvallen. Maar het goede nieuws is, we hebben nog 2 uur. Tussen nu en 10 uur. Om jou om dus rustig op te staan. En ik ga je daarbij begeleiden, ondersteunen, helpen, et cetera. En alles wat er nog meer bij komt kijken. Dus wat dat betreft, we maken er gewoon weer een lekkere 2 uur van. Met vooral heel veel relaxte dingen. Lekkere muziek, altijd belangrijk, hè. Axel Ingrosso, ik zie Pitbull. Ik zie Hazes, Hazes is de basis. Afrojack, Somber, nou goed, en nog veel meer. Het gaat allemaal langskomen tussen nu en 10 uur. Verder nog wat feiten van deze dag. We gaan toch wel even het weer bekijken hoe het nou ook in de komende week gaat zijn. Want ja, hey, het gaat wel beter worden, dat kan ik je wel vertellen. Maar goed, daar is niet heel veel voor nodig, kan ik je ook daarbij meteen meegeven. Maar goed, dat dus. En weet je, voor je het weet is het dan 10 uur. En ben je er dus klaar voor. Dus eigenlijk wil ik tegen jou zeggen, doe rustig aan. Pak lekker wat te eten en te drinken. Ga ervoor zitten. Tot 10 uur is dit meer wakker. Op de vroege zaterdagmorgen van 16 mei. Ik zeg, we gaan beginnen. En een hele goede morgen.
1: Niels Oleijerhoek. Meer radio.

Heerlijke muziek van Samber, hoor. Homewrecker, ja, goede artiesten. 12 to 12, ook een hele fijne plaat natuurlijk van Samber. En ja, dit was van dus die andere. Sorry, even een kriebeltje uit mijn keel. Het is nog vroeg, hè, dus ja, dan krijg je dat. Goedemorgen. Ik hoop dat je inmiddels al ietsje wakkerder geworden bent dan pak een beet een paar minuten geleden. Maar goed, en dat we dus even met elkaar toch kunnen hebben, hoe was de afgelopen week? Hoe heb jij hem ervaren? Heb je misschien ook lekker afgelopen donderdag en vrijdag al vrij gehad? Omdat het hemelvaart was natuurlijk afgelopen donderdag. Laat het me weten. studio@meerradio.nl. Persoonlijk ben ik dus lekker vrij geweest. En heb ik eigenlijk niet eens zo heel erg veel gedaan. Ik heb gezellig gourmet op hemelvaartsdag. En verder was het gisteren... ik ben hier bij de radio geweest. Maar verder overdag was het gisteren gewoon echt relaxed. Het was een beetje gek weer. Dus een paar boodschapjes doen, dat soort dingen. Maar verder heb ik niet al te veel gedaan. Wat ik eigenlijk ook wel een keertje lekker vind. Want vorig weekend was erg druk. Hadden we feest. En ja, dan is nu dit wel eventjes wat fijner. Dus ik heb een heerlijk ontspannen weekend. En ik hoop dat het de rest van het weekend ook zo blijft. Ik hoop dat jij ook een goede week gehad hebt. En dat je eigenlijk klaar bent om dus dit weekend nog even lekker te vlammen. Dan ben ik straks wel benieuwd ook natuurlijk wat de plannen zijn voor dit weekend. Maar eerst horen wat je gedaan hebt. Dat vind ik, we moeten het wel opknippen in tweeën. Want anders dan kan deze show in 10 minuten. En dat moeten we natuurlijk ook niet hebben. We moeten het uitspreiden over die 2 uur. Hè. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk. Goed, nog wat anders delen? Doe dat ook zeker, hè? studio@meerradio.nl. Vind ik altijd leuk om te lezen. Gaan wij snel door met muziek. Een hele mooie van niemand minder dan Eric Clapton. Ik heb het over, eigenlijk denk ik zijn mooiste plaat die hij gemaakt heeft. Ja, dat is eigenlijk niks aan toe te voegen. Ik heb ook de akoestische versie uit als gehoord. Die is helemaal geweldig. Maar deze is ook mooi. Tears in Heaven.

Leuk hoor, Cascada en Every Time We Touch op de Meerradio vroege zaterdagmorgen. Het is een plaat waarmee je toch wel volgens mij een beetje aan het wakker worden bent. Ik zeg, volgens mij gaat dit helemaal goed komen. En met deze plaat krijg je vanzelf toch een beetje de energie om wakker te worden. Dus nou, laten we maar hopen dat het ook echt lukt. Hey, tijd gaat hard. Als het gezellig is, betekent dat het alweer hard richting 8:30 gaat. Wat betekent dat we zo dadelijk naar het meer nieuwsoverzicht gaan. Hoor je bijgepraat over alles wat er in de Haarlemmermeer is gebeurd. En daarna snel bij je terug met het volgende deel. Waarin we onder andere het uitgebreide weer hebben. En muziek van onder andere Bruno Mars, ik zie Axwell en Ingrosso. En ook Pitbull gaat langskomen samen met Kesha. Dus genoeg reden om lekker te blijven hangen. Dan komt het allemaal goed. Voordat het allemaal zover is, heb ik er eentje. Ja, dat is gewoon een gouden ouwe. Ik zei het eerder al, Hazes is de basis. En ja, deze is toch wel een van de allermooiste. Ik vind het echt een geweldige plaat. André Hazes, senior. Nu op de radio. Dit is op Meer Radio. Ja, wat ik zeg, een van zijn mooiste platen. De Vlieger, die de kleine jongen naar zijn moeder laat opstijgen.

hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn voeten. Tot zij hem ontvangt, zij

0: Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Afgelopen 50 jaar. Zoals deze.
1: Wow, Mio Mai.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. 'Cause I've been away too long. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Vismigratiedag bij Boezemgemaal Sparendam en advies volledige nachtsluiting Schiphol. De Maatschappelijke Raad Schiphol, afgekort MRS, heeft minister Vincent Karremans geadviseerd om Amsterdam Schiphol Airport tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends volledig te sluiten voor nachtvluchten en privévliegtuigen. Volgens de Raad is dit nodig om de gezondheid en leefbaarheid van omwonenden beter te beschermen. Op Schiphol vinden jaarlijks ongeveer 25.000 nachtvluchten plaats, gemiddeld 70 per nacht. Meer dan 220.000 Nederlanders ervaren hierdoor ernstige slaapverstoring. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat langdurige verstoring kan leiden tot vermoeidheid, stress en andere gezondheidsproblemen. De MRS wil voorkomen dat vluchten verschuiven naar de late avond of vroege ochtend en pleit daarom voor aanvullende beperkingen. Alleen maatschappelijk noodzakelijke vluchten zouden volgens de Raad nog uitgezonderd mogen worden. Hoogheemraadschap Rijnland organiseert 23 mei een vismigratiedag bij het historische boezemgemaal Sparendam. Het wordt een dag vol activiteiten en informatie over de vismigratie in de waterwegen van het waterschap, voor wie wil weten welke vissen er zoal leven in het boezemwater, hoe een vispassage werkt en hoe Rijnland vissen helpt om hun weg te vinden. Zo is er een demonstratie kruisnetvissen. Vrijwilligers van Ravon laten zien hoe kruisnetvissen werkt en bezoekers kunnen zien welke verschillende soorten vissen het gemaal voorbij komen. Bij het gemaal is een vispassage. Via een camera is te zien welke soorten die passeren. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Lekker hoor dit. Pitbull samen met Kesha. En het eindigt zo lekker abrupt. Dat is altijd wel fijn. Het eindigt zo lekker abrupt dat je denkt, oh, nu moet ik wat zeggen. Maar goed, dat terzijde. Fijne plaat aan het begin van deel 2 van dit eerste uur van Meer Wakker. Goedemorgen als je net bent ingeschakeld. Welkom. De vroege zaterdagochtend hier op Meer Radio, waarin we bezig zijn met het opstaan. En ja, wij doen er alles aan om jou je bed uit te krijgen. En daarvoor draaien we onder andere natuurlijk heel veel lekkere muziek. Maar we hebben ook gezelligheid hoor, dat ontbreekt zeker ook niet. Hey, tussen nu en 9 uur muziek voor je van onder andere Axwell en Grasso. Ik zie Bruno Mars en Celine Dion komt er zo aan. Verder het uitgebreide weer. En gezelligheid ontbreekt zeker weten ook niet.
1: Niels Oleierhoek, Meer Radio.

0: Lekker hoor, United Nation of Uniting Nation en Out of Touch. Was een plaat die toch wel een klein beetje terug in de tijd ging, maar wel heel erg lekker was. Daarvoor Celine Dion en die hele mooie Pourque tu m'aimes encore. Waarom hou je nog steeds van me? Ja, ik weet het niet. Prachtige tijd, 13 minuten voor 9. Mooi moment om te kijken naar wat het weer ons gaat brengen. Niet onbelangrijk natuurlijk. Dit weekend begint fris in de Haarlemmermeer. Zaterdag veel wolkenvelden met af en toe wat zon en zo'n 13 graden. Dat is koud. Lokaal kan er motregen vallen. Zondag wordt het een stuk natter met regelmatig buien en temperaturen van rond de 15 graden. Het is niet helemaal wat ik verwacht half mei, maar goed, dat zal aan mij liggen. Volgende week start wisselvallig met buien en zo'n 15 tot 18 graden. Richting het einde van de week gaat het meer opknappen. We krijgen meer zon, dan loopt de temperatuur op richting de 20 graden of zelfs iets daarboven. Zeker volgend weekend zijn de vooruitzichten dat we misschien wel richting de 24 graden gaan. Ongelooflijk. Het zou wel heel erg lekker zijn als dat zo was. We gaan het natuurlijk in de gaten houden of het ook echt gebeurt. Maar in ieder geval gaan we dan toch een beetje die lente krijgen. Want zoals het op dit moment is, worden we er natuurlijk niet heel blij van. Maar goed, we zullen het ermee moeten doen. En dit is mijn oordeel en daar moet u het mee doen. Dat is ongeveer wat een rechter altijd zegt, hè, geloof ik. Maar goed, daar doen we het dan ook maar mee. Snel door met muziek. Muziek waar je het misschien wel warm van krijgt. Bruno Mars komt eraan. Dit is I Just Might.
1: Meer wakker.
2: Zaterdagochtend van 8 tot 10.
1: Meer wakker.

Het blijft toch leuk, hè? Karma Chameleon van de Culture Club op de Meerradio vroege zaterdagmorgen. Zorgde er direct voor dat het bijna 9 uur werd. En dat betekent dat we zo dadelijk naar het nieuws van 9 uur gaan om daarnaast heel snel bij je terug te zijn met uur nummer 2. Want we hebben dus nog een heel uur om jou te ondersteunen bij het opstaan op deze zaterdagmorgen. Dus hey, je kunt nog rustig aandoen. Dat is dan ook wel weer heel erg lekker. De laatste die ik heb voor dit uur is er eentje van Axwell en Ingrosso. Dit is More Than You Know. Ik zeg tot zo!

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood. Dat zegt president Trump. Het is niet bekend waar...

Daarnaast voerde het Amerikaanse leger eind vorig jaar luchtaanvallen uit op IS in Nigeria. Zeker 57 plekken in Nederland zijn zo ernstig vervuild met PFAS dat er zo snel mogelijk moet worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een eerste rapport van het ministerie van de Infrastructuur en Waterstaat. Het gaat vooral om industrieterreinen, maar ook om oefenterreinen van de brandweer en defensie, waar blusschuim met PFAS is gebruikt. Het ministerie verwacht dat het aantal gevaarlijk vervuilde locaties de komende jaren fors toeneemt. Provincies en gemeenten doen onderzoek.

0: Buien wisselen elkaar af, het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig. En in de middag nog wat zon bij maximaal 6.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Heerlijk. Bluff in een live versie aan de kust, hoorde je op Meer Radio aan het begin van uur nummer 2 van Meer Wakker. Goedemorgen, als je net bent ingeschakeld. Welkom, welkom, welkom. Het is het programma waarmee jij op de zaterdagmorgen vroeg wakker gemaakt wordt, maar ook ondersteund wordt om dan je bed uit te komen. Uiteindelijk is dat waar we het helemaal voor doen. Tot 10 uur ben ik nog bij je met straks onder andere wat feiten van deze dag. Verder muziek van onder andere Dua Lipa. Ik zie Miles Smith en nu zo dadelijk op de radio Robbie Williams en Tripping. Pak lekker wat thee te drinken. Ga ervoor zitten, want je hebt dus nog een heel uur om rustig wakker te worden.
1: Niels Olijerhoek, Meer Radio.

0: vind het een hele belangrijke plaat dit. Drive Safe hoorde je hier van Miles Smith samen met Naalhorn. En het is natuurlijk ook heel belangrijk. Hè? Je moet gewoon altijd veilig rijden. Want doe je dat niet, ja, weet je, dan kan je allerlei problemen krijgen. Dus ja, hey, belangrijke plaat. Daarvoor Robbie Williams en Tripping. En daarmee werd het 9:15. En dat is dan het moment dat we met z'n allen gaan kijken naar wat feiten van deze dag. Niet onbelangrijk natuurlijk. Is er nog wat gebeurd op deze dag? Even, oh, dan moet ik natuurlijk weer. Dan krijg je dat weer. Dan moet ik de juiste tekst erbij krijgen. En dan heb ik het natuurlijk niet klaargezet. Maar ik heb hem gevonden hoor. Ik heb hem gevonden. Zaterdag 16 mei is het vandaag. Het is dag 136 van het jaar 2026. We hebben er nog 229 te gaan. En dan zitten we aan het einde van het jaar. Vandaag in 1770. Het huwelijk van Marie Antoinette met de latere koning Ludewijk de 16e. Ik weet niet waarom ik het zo uitspreek, maar klinkt wel leuk. Vandaag in 1905, grote brand in Friezenveen. Verwoest honderden huizen, heftig. En in 1929, op deze dag, vond de eerste Oscar-uitreiking ooit plaats. Dan vandaag in 1940, in Nederland wordt de zomertijd ingevoerd. In 1948, Chaim Weizmann wordt de eerste president van Israël. En in 1966, op deze dag, brengen de Beach Boys het Pet Sounds brengen ze uit. Dan in 1975, Jungo Taibei bereikt als eerste vrouw de Mount Everest. Ja, dat is wel best wel knap, want het is best wel hoog. En in 1982, de eerste vrouwelijke premier van Joegoslavië wordt gekozen. Dan vandaag in 2003, aanslagen in Casablanca met zeer veel slachtoffers. En tot slot in 2009, Noorwegen wint op deze dag het Eurovisie Songfestival met Fairytale. En laat het nou vandaag ook de dag zijn dat het Eurovisie Songfestival de finale heeft, hè, van het festival. En ja, ik moet je bekennen, ik krijg er weinig van mee. Het komt natuurlijk ook, Nederland doet niet mee dit jaar. Ja, dus iets van Israël doet mee, dus wij niet. En dan blijft toch een beetje. Ja, ik weet dat het is, maar daar blijft het ook bij. Even nog een paar jarigen van deze dag. Janet Jackson, zangeres van beroep, is jarig. David Boreanaz, acteur van onder andere Bones. Ook hij wordt een jaartje ouder, net als Jim Sturgess, de acteur. Simon Keizer, je weet wel, die van Nick en Simon. Of voorheen Nick en Simon. Die wordt ook weer een jaartje ouder. En tot slot zangeres Laura Pausini. Vond ik vroeger altijd een hele knappe vrouw. Ook die wordt weer een jaartje ouder. Tot slot hebben we nog een weerextreem. Nee, ik kan even de weerextremen zijn. Die zijn even voorkomen. Geen hoogste en laagste temperatuur. Jammer dan. Maar de techniek laat mij in de steek. Dat krijg je wel eens. Maar goed. Hey, dat is over de feiten in ieder geval van deze dag. Je weet het. Als jij wat leuks gaat doen, of een feestje of iets hebt, dan heb je in ieder geval een gespreksonderwerp. Heb ik jou nu even gewoon gegeven. Hè? Dat doe ik gratis en voor niets. Maar dan weet je in ieder geval wel iets te bespreken.
1: Meer wakker.

Even twee platen uit de oude doos, hè? Tim Finn, Fraction, Too Much Friction en Earth, Wind and Fire and Fantasy hoorde je als, als laatste plaat. De plaat die hiervoor zat, hoe zeg je dat eigenlijk? Als laatst gespeelde plaat, of laatst afgedraaide plaat, of eigenlijk iets in die trant in ieder geval. Het was in ieder geval al fijn hoor, mooie Fantasy, Earth, Wind and Fire zorgde ervoor dat het bijna 9:30 werd. En je weet het, als het bijna 9:30 is, gaan we naar het meer nieuwsoverzicht. Word je bijgepraat over alles wat er in de Haarlemmermeer is gebeurd. Daar snel bij je terug met het volgende deel van deze Meer Wakker, waarin we verder gaan dus met het opstaan. Nog wel ongeveer 20, 25 minuten te gaan. Hè? En dan, iets langer, maar nog, zo meteen zijn we nog 25 minuten voordat ik tegen jou zeg, hey, je bent nu meer wakker. Dan weet je dat in ieder geval ook. Dus als je nog niet heel wakker bent, zou ik zeggen, pak nog een extra scherpe espresso of iets in die trant. Dan komt dat vast en zeker helemaal goed. Goed, wat heb ik nog voor je? Zo dadelijk dus nog lekkere muziek. Olivia Dean, ik zie Raccoon en ook Amy Winehouse. Verder ben ik wel benieuwd, wat zijn jouw plannen dit weekend? Hè? Laat het me weten. Studio@meerradio.nl. Wat zijn de plannen voor het aankomende weekend? Vind ik altijd leuk om te lezen.

0: Zomertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Demi van Heiningen maakt kans op titel Queen Zomercarnaval en twee verdachten van overval aangehouden. De politie heeft woensdag 13 mei twee aanhoudingen verricht voor betrokkenheid bij een overval op een tabakzaak in winkelcentrum Het Paradijs aan het Muiderbos in Hoofddorp. Op zaterdag 4 april vond hier een overval plaats. De verdachten zijn een 17-jarige jongen uit Amsterdam en een 15-jarige jongen uit gemeente Haarlemmermeer. Hun rol is verder in onderzoek. De overval op de winkel vond plaats rond 9 uur. Na de overval zijn de verdachten gevlucht op een scooter. In de omgeving werd er door de politie gezocht naar de verdachte. Dit heeft toen niet geresulteerd in aanhoudingen. De politie heeft veel camerabeelden ontvangen. Dankzij uw hulp en het rechercheonderzoek konden de verdachten uiteindelijk worden aangehouden. De 23-jarige Demi van Heiningen doet mee aan de Royalty Elections 2026 en maakt kans op de titel Queen Zomercarnaval 2026. Namens carnavalgroep The Shining Stars wil zij met dans, muziek en performance mensen verbinden en inspireren. Het thema van haar groep, La vida es un carnaval, staat centraal in haar boodschap. Zelfs in moeilijke tijden blijft er ruimte voor vreugde, muziek en saamhorigheid. Naast haar deelname werkt ze als verpleegkundige met Huntington-patiënten in verpleeghuis Overduin in Katwijk. Daar ervaart ze dagelijks hoe muziek en beweging mensen kunnen raken en verbinden. Op 28 juni staat ze op het podium van Theater Zuidplein in Rotterdam voor de finale van de verkiezing. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Winehouse aan het begin van het laatste deel. Meer wakker. En ben jij net ingeschakeld? Goedemorgen, welkom. Zaterdagochtend, 9:30 geweest. Ik zeg, jij hebt lekker uitgeslapen. Ik hoop dat je dat zelf ook vindt. En dat je klaar bent om die zaterdag te gaan aanvallen. En dat gaan we dan ook met z'n allen doen. Want ja, over pakken bij een minuut of 20 zeg ik tegen jou. Hey, wat mij betreft ben je meer wakker. En dan hoop ik ook dat je echt meer wakker bent. En dat je er tegenaan kunt. Dat is wel mijn doel. Tussen nu en 10:00 heb ik straks nog voor je muziek van Olivia Dean. Ik zie Coldplay en ook Raccoon die langskomen. En dan gaan we nog even het spoorboekje doorlopen. En ja, gezelligheid zal zeker weten niet ontbreken.
1: Niels Olijerhoek, meer radio.

Blijft toch altijd lekker dit, hè? Queen op de radio en Break... Ja, ze zingen het zelf ook. Ik zat er weer doorheen te blaren natuurlijk. Maar het was Breakthrough, mocht je het niet gehoord hebben. Dat was in ieder geval de fijne plaat van Queen die je hoorde. Daar wordt David Guetta samen met Tones and I en Gone, Gone, Gone. Zorgde ervoor dat het 9:45 werd op deze zaterdagmorgen. Ja, het gaat echt hard, dus... Ja, je moet wel een klein beetje gaan aanstalten gaan maken, zeg maar, om te doen alsof je wakker bent. Zou voor mij wel heel erg fijn zijn. Hey, even een greep in het spoorboekje. Straks om 10 uur meer activiteiten. Word je bijgepraat over alles wat er te beleven valt in de Haarlemmermeer. Daarna meer in de middag met William Hulsel en Ton van Dranen. Ton van 3 tot 6, William van 12 tot 3. De Groove Connection is er van 6 tot 8. Van 8 tot 10 zijn Jaap en Max on air en TNT, Tarzan en Tinus. Zij zijn er vanaf 10 uur tot middernacht om, ja, zeg maar, op een leuke manier de zaterdag af te sluiten. Dat doen zij altijd heel gezellig. Verder de grote vraag natuurlijk, wat zijn de plannen? Wat ga je doen? Heb je nog leuke dingen? Laat het me weten. studio@meerradio.nl. Vind ik altijd leuk om te lezen. Kan ik nog wel eens tips en tricks uit opdoen? Persoonlijk heb ik niet hele spannende plannen. Zometeen schieren de mannen naar Nieuw-Vennep, want daar wordt gevoetbald door ja, toch wel weer een team van DSOV. Haha, leuk. Morgen ja, moet er ook gevoetbald worden, dus in dat opzicht is het weer een druk voetbalweekend. En daartussen, ja, ik denk dat ik ergens een visje ga eten. Ik denk dat ik nog wel wat leuke dingen ga doen. Maar het is niet een heel druk weekend. En dat is ook wel eens lekker, kan ik je vertellen, hoor. Dat is, op zijn tijd, hè, is dat gewoon ook wel eens lekker. Dus, nou goed. Heb jij nog leuke dingen? Laat ze me weten. Dus studio@meerradio.nl. Wat zijn jouw plannen voor de komende 2 dagen? Vind ik altijd leuk om te lezen. Straks nog muziek van Olivia Dean. Je hoort er zo dadelijk met Man I Need. Ook Coldplay komt langs met Adventures of a Lifetime. Voor het allemaal zover is... heb ik nog een iets van eigen bodem. Het zijn de mannen uit Zeeland. Het is Raccoon. En je hoort ze nu met die fijne Took a Hit.

Ik hoor deze plaats van Olivia Dean en Man I Need aan het einde van deze Meer Wakker. Want ja, we zijn aan het einde gekomen van Meer Wakker. Want ja, het is bijna 10 uur. En als het bijna 10 uur is, dan betekent dat over het algemeen... Je bent meer wakker. Sorry, maar ik hoop dat het mij weer gelukt is om jou je bed uit te krijgen... en dat je er klaar voor bent om die zaterdag te gaan aanvallen... en wellicht ook die zondag, dat zou natuurlijk wel heel erg fijn zijn. Dus ja, dat is uiteindelijk mijn hoop en mijn doel dat dat dus ook gelukt is. Hè? En ik hoop dat het helemaal succesvol was. Er is mij eigenlijk om jou te zeggen, maak er wat leuks van. Ga leuke dingen doen. Veel plezier zo dadelijk met meer activiteiten. Word je dus bijgepraat over alles wat er in de Haarlemmermeer te beleven valt. En ja, ook veel plezier met alle dingen die je gaat doen in de Haarlemmermeer. Misschien komen we elkaar nog tegen bij een voetbalclub. Het zou zomaar kunnen, hè. Straks VVC uit. Dat is altijd lastig natuurlijk. Maar goed, doe leuke dingen. Maak er een heerlijk weekend van. Rest mij om jou achter te laten met een fijne plaat van de mannen van Coldplay. Je hoort ze nu op de radio met Adventures of a Lifetime. Ik zeg tot volgende week. Gegroet!

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elk uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tientallen locaties waar gevaarlijk veel PFAS in de grond zit moeten zo snel mogelijk worden schoongemaakt. Dat blijkt uit een inventaris. Terreinen. Verwacht wordt dat er nog meer plekken worden ontdekt. De Verenigde Staten hebben de tweede man van de terreurbeweging IS gedood. Dat zegt president Trump.

0: is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
1: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
2: Meer activiteiten.
3: Annemiek Holkenboer.

0: hoorden het. Moves Like Jagger, Maroon 5 en Christina Aguilera.
1: Meer activiteiten met Annemiek Holkenboer.
0: Goedemorgen, luisteraars. Is het nuttig dat je hebt afgestemd op Meer Radio? Ja, natuurlijk. Want na het wakker worden met Niels Olijenhoek zijn wij begonnen met meer activiteiten, waarin je weer 12 uitjes en belevenissen kunt verwachten in de eigen polder. Het zijn suggesties voor invulling van je vrije tijd. In het rondje door de polder doen we dit eerste uur de volgende kernen aan. Het historische Penningsveer. Vijfhuizen, Nieuw-Vennep en Hoofddorp. Zoals je van ons bent gewend, geven bij de tips ook adressen, data en tijden. Houd er rekening mee dat entreegeld kan worden gevraagd. En de tip? Check nog even de website van de activiteit. Het is altijd mogelijk dat er iets is gewijzigd. Alle tips worden natuurlijk weer afgewisseld met lekkere muziek in verschillende stijlen. En verwacht je Tom van Dranen in de studio naast mij? Nou, dan heb je het goed. Onze programmaleider zit ook deze week weer tegenover mij en verzorgt vandaag de techniek. Hij heeft een aantal mooie nummers voor je geselecteerd, zoals deze die je nu gaat horen. Try Again, Danny Vera met Marlon Pichel.

0: Terug in de tijd, 1974. The Cats met Be My Day.
1: Meer activiteiten.
0: Tot september is Heemtuin de Heijmanshof open op zondagen tussen 1 en 5 uur. Sommige dagen zijn er workshops over kruiden en kruidenproducten, positieve gezondheid, duurzame kleding herstellen en aquarel schilderen. Ook kun je kunst bekijken van kunstenaars uit de regio. In juni starten de op Japan geïnspireerde Shinrin-yoku wandelingen. Voor de workshops en de Shinrin-yoku wandelingen betaal je een bijdrage. Toegang tot de tuin, die is gratis. Meer informatie vind je op de website www.deheijmanshof.nl en het adres is Wiegerbruinlaan in Hoofddorp. Voor de Swifties deze, Taylor Swift met Opalite.

50 jaar topmuziek. Put on your red shoes and dance the blues. 50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

0: On the Wings of a Nightingale. De Everly Brothers.
1: Meer activiteiten op zaterdagochtend. Met meer tips en activiteiten in Haarlemmermeer.
0: Morgen verandert de Fort Benningsfeer in Haarlemmerlieden in een inspirerend buitendecor tijdens aangaan nummer 7. Het fort is UNESCO Werelderfgoed. Dwaal langs kunst, muziek en installaties midden in de natuur. Jonge makers presenteren werk dat is geïnspireerd op het landschap met als thema onderstroom. Volg de verrassende route langs water, groen en fort, waar al je zintuigen worden geprikkeld. Nieuw is café Ruimtetijd, met proefmomentjes onderweg. Het Makersfestival is een kans om te ontdekken, te struinen en te genieten tussen wal en fort. Toegang is gratis. Locatie is Penningveer nummer 2 in Haarlemmerlieden. Reserveer wel een plaats en dat kan via www.fort-penningveer.nl. Alain Clark neemt ons mee. Blow me away.

0: In het Italiaans Azzurro uit 1969. Dat was toen een hit van Adriano Celentano.
1: Meer activiteiten.
0: In Vijfhuizen aan de Spieringweg 355 ligt het bijzondere natuurgebied Eendekooi Stokman. Vandaag heeft het natuurgebied een open dag. Je kunt een kijkje nemen in de eeuwenoude eendekooi die voor de drooglegging lag op een landtong in het woeste water. Tijdens een rondleiding vertelt de kooiker, maar liefst de 8e generatie, hoe het vangen van wilde eenden door de jaren ging. Ook vertelt de kooiker over de tientallen planten, bomen en dieren die profiteren van de rust en de ruimte van dit groene paradijs. De eendekooi is meestal open in weekenden en soms op woensdagen. Meer details lees je op de website www.vishaarlemmermeer.nl. Oh, grote ster Dua Lipa met Training Season.

0: maandag tot en met donderdag hoor je de beste soul, funk, R&B en disco van de afgelopen 50 jaar in Soul at 6. Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Planten mini-biep welgelegen weer open en verbazing over volledig gestripte auto's op parkeerplaats. Gebruikers van de PNR aan Getsewoud in Nieuw-Vennep reageren geschokt nadat afgelopen weekend twee auto's volledig gestript werden aangetroffen. Grote onderdelen zoals bumpers, deuren en dashboards waren verwijderd en meegenomen. Toch zijn veel gebruikers van het parkeerterrein niet verrast dat dit juist hier gebeurde. Volgens bezoekers voelt de afgelegen parkeerplaats vooral in de avonduren onveilig door gebrek aan toezicht. Een buschauffeur vertelt dat een collega de vernielde voertuigen in een nacht van zaterdag op zondag ontdekte bij aankomst op het terrein. Of daarbij verdachten zijn gezien is niet bekend. Voor sommige omstanders was aanvankelijk niet duidelijk dat het om diefstal ging. Een vrouw dacht eerst dat de auto's na een ongeval waren achtergelaten. De planten mini-biep welgelegen in Nieuw-Vennep is weer geopend. Iedereen is van harte welkom om planten en stekjes te ruilen, mee te nemen of juist een nieuwe plek te geven. Zowel kamerplanten als tuinplanten zijn welkom in de mini-biep. Heb je thuis een stekje over, een plant die te groot wordt of juist ruimte voor iets nieuws? Kom dan eens langs en neem een kijkje. Je kunt één of meerdere planten brengen, ruilen met andere plantenliefhebbers of gezellig een nieuw plantje mee naar huis nemen. De planten mini-biep is te vinden aan de Broekemaastraat 1 in Nieuw-Vennep. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
0: Meer activiteiten. Annemiek Holkeboer.

0: We konden haar vandaag niet vergeten. Tina Turner met The Best.
1: Meer activiteiten.
0: De groepstentoonstelling Het Knokken van de Knuffelkooi. Het gaat over de plek van de vrouw en haar lichaam in een wereld waarin mannen vaak de regels maken. Waar ligt de grens tussen meedoen met dit machtsspel of er tegen vechten? Het strakke korset waarin de vrouw zit is opgelegd en knelt. Maar kan ook bescherming geven. Een kooi kan namelijk ook een veilige plek zijn om uit te rusten en nieuwe krachten te krijgen. Of kan een stevig harnas zijn van waaruit ze sterk verder gaat. Nog tot eind deze maand is deze tentoonstelling te zien in Kunstfort Vijfhuizen aan Fortbachten nummer 1. Kijk voor details op www.kunstfort.nl. Nou, we vonden het tijd voor deze, Stef Bos. En die zingt dan Eindeloze Stroom Gedachten.
2: Licht dat valt in stromend water,

woorden schrijven. Onvoltooid verleden. En altijd schrijf je nog met woorden de verwarring van je af.

0: Back It Up. Het was de eerste hit van Carol Emerald. En tegenwoordig noemt zich alleen nog maar Caro.
1: Zaterdagmorgen. Dit is meer activiteiten.
0: Vandaag stelt kunstenaar Frans Bootner zijn pand, inclusief atelier, open voor bezoekers tijdens het traditionele lente-event. Van de kunstenaar staan diverse buitenkunstwerken verspreid in Haarlemmermeer. In galerie Happy Art wordt het een kunstzinnige middag met vriendelijke acties. De kunst van Frans is herkenbaar aan de felle kleuren en aan objecten in onverwachte vormen. Naast de kunst van Frans zijn er werken van nieuwe en van vaste kunstenaars, met werken voor binnen en buiten, variërend van schilderijen tot beelden en van gebruiksvoorwerpen tot fotolijstjes. Vandaag tussen 1 en 6 uur aan de Graftermeerstraat nummer 20 in Hoofddorp.

0: Three Doors Down met Here Without You.
1: Activiteitenkalender.
0: Als laatste item, voordat we tijd maken voor het NOS Journaal, hebben we het tweewekelijkse Meer Jazz Café. Daarvoor ga je morgen naar Nieuw-Vennep. Restaurant De Rustende Jager geeft het podium aan zanger Philip Parr. Tijdens The Great American Songs neemt Philip samen met zijn band The Sinatra Connection het publiek mee langs bekende Amerikaanse jazz- en swingliedjes. Denk aan muziek van grote artiesten als Frank Sinatra, Tony Bennett, Dean Martin, Sammy Davis Jr. en Perry Como. Tijd morgen is 3:30 tot 5:00 en de toegang is gratis. Het adres nog even, de Venneperweg 471 in Nieuw-Vennep. En daarmee is het bijna 11:00 geworden. We maken dus plaats voor het NOS Journaal. Je hoort in het nieuws wat de actualiteiten zijn in binnen- en buitenland. En na de nieuwsberichten zijn we bij je terug met nog een heel uur meer activiteiten, vol tips en uitjes. Maar eerst hoor je tot aan het NOS Journaal, de Final Countdown, Europe. Tot zo.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Amerika en Nigeria hebben een kopstuk van de terreurbeweging Islamitische Staat gedood. Volgens president Trump is het de nummer 2.

Uitgeschakeld bij een aanval op zijn complex bij het Tjaadmeer, op de grens van Tjaad, Kameroen, Nigeria en Niger. Trump zei in november dat IS zich vooral richt op het vermoorden van... Bij een ongeluk in Tilburg zijn vannacht 6 mensen gewond geraakt. De bestuurder van 18 verloor door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeerspaal. Volgens de politie had hij waarschijnlijk gedronken. De andere slachtoffers waren vooral tieners. Het gebeurde op een weg in Tilburg waar vaak te hard wordt gereden.

0: Buien wisselen elkaar af, het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond klaart het wat meer op. Morgen bewolkt en regenachtig, in de middag nog wat zon. En dan wordt het maximaal 6.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
3: Meer activiteiten. Annemiek Holkenboer.

0: Dat was Britney Spears met Baby One More Time.
1: Meer activiteiten met Annemiek Holkenboer.
0: Beste luisteraars, dat was het NOS Journaal. Terug naar Haarlemmermeer voor het tweede deel meer activiteiten. Ook daarin nog 6 gevarieerde activiteiten die je in de polder kunt beleven. In dit uur reizen we met jou door Zwaanshoek, Hoofddorp, Spaarnwoude en Oudemeer. Nu eerst muziek en dat is deze, Alex Warren, Fever Dream.

0: Haarlemmermeer bezighoudt. Annemiek Holkenboer met meer activiteiten.
1: Meer radio! Slippen wij naar de regenboog!

Shalom. Alibaba. Soms zijn er momenten dat ik aan je denk.

dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan mij dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zingen. Vlieg maar mee, dan denk ik aan jou. Vlieg maar dan denk ik aan jou. Ja.

0: Vlieg met me mee door Paul de Leeuw. Live opgenomen in de Leidse Schouwburg.
1: Theaterberichten.
0: C. geeft een vooruitblik op het nieuwe seizoen dat na de zomervakantie begint. Deze maand komt een nieuwe brochure uit. En wil je een levendige presentatie? Dan kun je naar de Sneak Preview. Je krijgt dan een indruk van de diverse acts die seizoen 2026-2027 te zien zijn in C. Theaters en bibliotheken. Dinsdag 19 mei is het programma in C. Hoofddorp een mix van showcases van muziek, dans, cabaret, theater en stand-up comedian. C. kiest elk seizoen voor bekende namen, maar geeft ook ruimte aan minder bekend talent. De aanvang dinsdag is 8:15. C. Hoofddorp ligt aan het Raadhuisplein. Diana Spiro, Material Lover.

0: Crazy door Knals Barkley.
1: Activiteitenkalender.
0: Met de moeilijke naam, maar met bijzondere muziek, geeft het Georgische ensemble Zevene Borebi een uitvoering. De leden zijn afkomstig uit meerdere regio's van Georgië, elk met hun eigen muzikale tradities en klankkleur. Ze begeleiden zichzelf op authentieke instrumenten, waaronder de Georgische accordeon. In hun zang komen de stemmen samen en vormen met de instrument een harmonieus geheel. Woensdag 20 mei vanaf 7 uur. De locatie: kunstwerkplaats Quinta Essentia. En dat ligt aan de Spieringweg 913 in Zwaanshoek. Voor tickets en meer informatie ga je naar e-mail info@kunstwerkplaats.com. Een supercombinatie: David Bowie en Mick Jagger. Ja, je begrijpt het vast al. Dancing in the Street. Okay.

0: Eros Ramazzotti met Ma c'è bello questo amore.
1: Meer activiteiten.
0: Donderdagmiddag 21 mei treedt No Bingo op in C. Hoofddorp. De naam van deze band zegt genoeg. Deze pensionado's hebben helemaal geen plannen om wekelijkse cijfers op een bingo-kaartje aan te kruisen. Nee, dit vitale vijftal blijft veel liever actief in de muziek. De bandleden spelen alleen nummers die ze alle vijf leuk vinden. Het mag blues, pop, rock of soul zijn, maar het moet wel swingen. En natuurlijk staan er op het No Bingo repertoire bekende nummers zoals Summer of 69 en Need Your Love So Badly. Strikte voorwaarde is dat alle nummers lekker in het gehoor liggen. Donderdag 21 mei om 3 uur in Zeepunt aan het Raadhuisplein in Hoofddorp. I Don't Care, Ed Sheeran en Justin Bieber.

0: Jeroen Griekspoor brengt de nieuwste nummers en albumreleases. Je honger naar nieuwe muziek wordt door Jeroen gestild. Splinternieuw, zondagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Vismigratiedag bij Boezemgemaal Sparendam en advies volledige nachtsluiting Schiphol. De Maatschappelijke Raad Schiphol, afgekort MRS, heeft minister Vincent Karremans geadviseerd om Amsterdam Schiphol Airport tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends volledig te sluiten voor nachtvluchten en privévliegtuigen. Volgens de Raad is dit nodig om de gezondheid en leefbaarheid van omwonenden beter te beschermen. Op Schiphol vinden jaarlijks ongeveer 25.000 nachtvluchten plaats, gemiddeld 70 per nacht. Meer dan 220.000 Nederlanders ervaren hierdoor ernstige slaapverstoring. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat langdurige verstoring kan leiden tot vermoeidheid, stress en andere gezondheidsproblemen. De MRS wil voorkomen dat vluchten verschuiven naar de late avond of vroege ochtend en pleit daarom voor aanvullende beperkingen. Alleen maatschappelijk noodzakelijke vluchten zouden volgens de Raad nog uitgezonderd mogen worden. Hoogheemraadschap Rijnland organiseert 23 mei een vismigratiedag bij het historische boezemgemaal Sparendam. Het wordt een dag vol activiteiten en informatie over de vismigratie in de waterwegen van het waterschap, voor wie wil weten welke vissen er zoal leven in het boezemwater, hoe een vispassage werkt en hoe Rijnland vissen helpt om hun weg te vinden. Zo is er een demonstratie kruisnetvissen. Vrijwilligers van Ravon laten zien hoe kruisnetvissen werkt en bezoekers kunnen zien welke verschillende soorten vissen het gemaal voorbij komen. Bij het gemaal is een vispassage. Via een camera is te zien welke soorten die passeren. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
3: Meer activiteiten.
0: Annemiek Holkenboer. Meer Radio. Super.

0: De supertrack deze week van Nederlandse Bodem. De zusjes Vol, oftewel Ogene met Something Perfect.
1: Activiteitenkalender.
0: Deze maand zie je op zondagen hoe polderportretisten Leo Richardson en Kees van der Veer de polder en het water verbeelden in fotografie en poëzie in Polderportret. Het is een visie op de polder, maar ook op de stompe toren tussen het water. Elke zondagmiddag tot en met 24 mei aan de Kerkweg 26 in Spaarnwoude. Geopend tussen 12 en half 5. De toegang is vrij, wel wordt een bijdrage gewaardeerd. En ben je bij Stompe Toren, geniet dan gelijk van de mooie, rustige omgeving van het meer dan 800 jaar oude gebied. En het is gelegen aan de Kerkweg 26 in Spaarnwoude nogmaals. Stevie Wonder, I Was Made to Love Her.

0: Damiano David samen met Tyler en Rogers, Talk to Me.
1: Zaterdagmorgen. Dit is Meer Activiteiten.
0: Een groot technofestival voor liefhebbers van elektronische muziek is Awakening. Het festival begon in 1997 en is nu het grootste ter wereld in dit genre. Tijdens het festival draaien meer dan 100 DJ's. De editie dit jaar is in het Spaarnwoude Park. Een perfecte plek om te dansen, muziek te ontdekken en festivals weer te beleven. Een leuk beetje, de naam van het populaire festival heeft te maken met de wederopstanding van Jezus. Het eerste feest werd gehouden rond Pasen. En toen de organisator erachter kwam dat met Pasen de wederopstanding van Jezus wordt gevierd, bedacht hij de toepasselijke naam Awakening. Vandaag en morgen tussen 12 en 11 uur 's avonds. Nelly Furtado, All Good Things.

0: op met Welcome to Outcast Town.
1: Activiteitenkalender.
0: Terug als laatste item op deze agenda is The Shack. Morgen een eerbetoon aan het werk van Eric Clapton. De coverband Claptunes duikt diep in het rijke songboek van Eric Clapton en neemt het publiek mee langs legendarische periodes uit zijn carrière. Van Cream en Blind Faith door Derek en de Domino's en uiteraard zijn solowerk. Met passie en vakmanschap worden klassiekers tot leven gebracht. Ook de echte bluesliefhebber komt volledig aan zijn trekken. Een optreden van Claptunes voelt als een muzikale reis door de tijd. Een avond voor liefhebbers van classic rock, blues en live muziek. Morgen tussen 4 en 7 uur in de Shack in Oude Meer. En dat ligt aan Schipholdijk nummer 253. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze editie. Blijf luisteren op de zender, want we hebben jou nog veel te bieden. Ga je toch de deur uit, dan kun je elke gewenste uitzending terugluisteren via de website. Meer Radio is 24/7 in de ether. Na het nieuws van 12 uur start het middagmagazijn met Meer in de Middag. Deel 1 gaat door tot 3 uur. En daarna tot 6 uur deel 2 met lekkere muziek en wat bijzondere feitjes. Bekijk de hele programmering op www.meerradio.nl. Luisteraars, volgende week zaterdag een nieuwe aflevering met erin nieuwe tips en uitjes. Met tussendoor lekkere muziek. En Tom, dankjewel voor de technische ondersteuning. Volgende week zitten wij weer hier samen. We nemen afscheid en doen dat tot het nieuws van 12 uur met Easy Lover, Philip Bailey en Phil Collins. Heb een lekkere week allemaal.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een winkelcentrum in Leidschendam is vanochtend gedeeltelijk ontruimd door de politie. Er was een run ontstaan op een speciaal horloge.

0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
1: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
2: Meer in de middag.
0: William Hultzel.

0: radio.
1: William Hultsel.
2: Ja, een hele goede middag. Je luistert inderdaad naar Meer in de Middag. Mijn naam is William Hultsel en tot 3 uur ben ik bij je met lekkere hits. En ja, natuurlijk heel veel leuke activiteiten. En ja, we gaan gewoon lekker richting jou zaterdagavond. En ja, ben je onder andere fan van jazz, blijf lekker luisteren. Guus Meeuwis komt er zo aan. Ik heb hier voor je Stumbling In van Sarah.

Years and Years, King. En daarvoor natuurlijk Guus Meeuwis per spoor. En de eerste activiteit vandaag die ik heb voor de jazzliefhebbers, zoals ik eerder beloofd heb, inderdaad is een, weer een leuke morgen natuurlijk. Op 17 mei in de rustende jager Nieuw-Vennep is weer tijd voor Meer Jazzcafé. Op zondag 17 mei ontvangt Meer Jazzcafé zanger Philip Paar in de rustende jager. Tijdens de Great American Songs neemt Philip je samen met zijn band de Sinatra Connection mee langs bekende Amerikaanse jazz- en swingliedjes. Denk daarbij aan muziek van grote artiesten zoals Frank Sinatra, Tony Bennett, Dean Martin en Sammy Davis Jr. En nog vele anderen inderdaad. De band bestaat uit Patrick, René, Frans en Kees. En dit kwartet gaat inderdaad zeker voor jou wat leuks te horen brengen. Als je, in ieder geval als je jazzliefhebber bent. Ook als je het niet bent trouwens, is het heel goed te verdragen deze muziek. Want een biertje erbij. En het heeft natuurlijk een bepaald sfeertje zo, hè? Inderdaad. Dus ik zou zeggen, morgen de rustende jager. Wil je natuurlijk ook weten hoe laat het gaat beginnen. We beginnen daar om 2:30. De toegang is gratis. Het is rolstoel toegankelijk. En ook voor volwassenen is het geschikt. Ik neem aan als de kinderen een beetje zoet zijn. En niet te jong, zeg maar. Dat ze zich daar ook prima kunnen vermaken. We gaan lekker verder. Zometeen heb ik Ace of Base voor je met All That She Wants. Maar eerst Douwe Bob met Welcome to Outcast Town.

0: niet gek.
1: Ja, hoe zou dit nummer nou heten? Leel Kleine met Samuel Welten samen. Het heet Maak Me Nou Niet Gek. En daarvoor hoorde je natuurlijk Ace of Base met All That She Wants. Een lekkere klassieker. En daarmee is het ondertussen nu 1:04. Dat betekent dat ik het even overgeef aan Caroline voor het meer nieuwsoverzicht. En daarna ben ik bij je terug met het weer. En of het nou met deze regen vanmiddag nog zover gaat dat we moeten gaan zwemmen, ga BTS je vertellen met Swim.

0: 6 meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep and all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Elbert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Demi van Heiningen maakt kans op titel Queen Zomercarnaval en 2 verdachten van overval aangehouden. De politie heeft woensdag 13 mei 2 aanhoudingen verricht voor betrokkenheid bij een overval op een tabakzaak in winkelcentrum Het Paradijs aan het Muiderbos in Hoofddorp. Op zaterdag 4 april vond hier een overval plaats. De verdachten zijn een 17-jarige jongen uit Amsterdam en een 15-jarige jongen uit gemeente Haarlemmermeer. Hun rol is verder in onderzoek. De overval op de winkel vond plaats rond 9 uur. Na de overval zijn de verdachten gevlucht op een scooter. In de omgeving werd er door de politie gezocht naar de verdachten. Dit heeft toen niet geresulteerd in aanhoudingen. De politie heeft veel camerabeelden ontvangen. Dankzij uw hulp en het rechercheonderzoek konden de verdachten uiteindelijk worden aangehouden. De 23-jarige Demi van Heiningen doet mee aan de Royalty Elections 2026 en maakt kans op de titel Queen Zomercarnaval 2026. Namens carnavalgroep The Shining Stars wil zij met dans, muziek en performance mensen verbinden en inspireren. Het thema van haar groep, La vida es un carnaval, staat centraal in haar boodschap. Zelfs in moeilijke tijden blijft er ruimte voor vreugde, muziek en saamhorigheid. Naast haar deelname werkt ze als verpleegkundige met Huntington-patiënten in verpleeghuis Overduin in Katwijk. Daar ervaart ze dagelijks hoe muziek en beweging mensen kunnen raken en verbinden. Op 28 juni staat ze op het podium van Theater Zuidplein in Rotterdam voor de finale van de verkiezing. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Ja, het is vandaag wisselend bewolkt met nu en dan zon en er vallen ook enkele buien. In de loop van de middag wordt het van het westen uit droog. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 13 graden en er waait een matige westerwind rond kracht 3. Ook morgen blijft het erg wisselvallig met nu en dan regen. Enig pluspuntje is wel dat het daarbij een graad of 15 iets minder fris gaat maken. Na het weekend houdt het tot woensdag inderdaad helaas dat wisselvallige weer wel aan. Maar ja, er komt ook wel naast de zon inderdaad dus enkele buien daarna. Snapt het vanaf donderdag verderop en gaan de temperaturen omhoog richting 20 tot zelfs maar 22 graden. En begint het weer een beetje op de lente te lijken. Ook op de lange termijn is nu de voorspelling dat inderdaad richting eind mei de weerkaarten ons goed gezind zijn. En dat daarmee ook het mooie weer ons tegemoet gaat komen. En dan de verkeersinformatie. Ja, je zal het niet geloven, maar in de hele regio Amsterdam en omstreken tot aan Den Haag, er zijn geen files. Ja, het gebeurt weinig, maar je kan dus gewoon lekker doorrijden vandaag. En ik wens je een fijne reis als je in de auto zit. We gaan lekker verder, want ik ga je inderdaad richting jouw zaterdagavond helpen. En vannacht word je wakker gehouden door niemand minder dan Sia en David Guetta samen met Afrojack met Awake Tonight. En die heb ik hier voor je bij Meer in de Middag.
5: Meer in de Middag.
0: William Hultsel.

Ja, je hoort de Stronger Sugar Babes in de 4 Awake Tonight. Ja, David Guetta en Afrojack samen. En ja. Ja, lekker nummer is het toch ook, hè? Ja. Goed, en ja, zo om 12:45 ongeveer, 10:45 hebben we Charlotte van Animals on Air. Dus blijf lekker luisteren. Eerst voor je heb ik The Passenger met Kid Loco.

0: Ja, je hoorde Sugar Babes en Stronger. En daarna hoor Sir Elton John met Circle of Life.
1: Meer in de middag. Animals on Air.
0: Ja, dat kunnen maar twee dingen betekenen. Ten eerste is natuurlijk Charlotte aan de lijn. Hey, goedemiddag Charlotte.
2: Hi, goedemiddag.
0: Hey. Ja, de andere is natuurlijk dat we het over katten gaan hebben.
2: Ja.
0: Kan niet missen.
2: Onder andere, ja.
0: Ja, Simba. Ja, ik had je toch laatst dat... Oh ja, dat is wat anders. Dat is helemaal niet voor de radio. Ik had je toch laatst een filmpje gestuurd van One Minute Lion King?
2: Ja, ja, ja.
0: Hoe vaker Simba wordt gezegd in de hele film? Simba.
2: Ja, precies, ja. Ja. Ja. Die was heel goed.
0: Ja, goed, maar Simba was vandaag was niet bij jou in de bus, helaas.
2: Nee, dit keer niet inderdaad.
0: Iets minder beroemde katten, maar...
2: Ja, ja. We hadden er 7 dit keer.
0: Zo.
2: Ja, die groep die stond al een tijdje op de planning. Maar ja, zoals het vaker gaat met wilde katten, documenten, import permits en alles, dat duurt altijd wat langer.
0: Ik moet meteen aan mijn buurvrouw denken. Dat is zo'n vrouw die dan 17 katten in huis heeft, weet je wel?
2: Oh ja, precies. Ja, nou, ik hoop niet dat ze zulke katten had.
0: Dan zie ik jouw bus wel helemaal vol zitten met katten.
2: Ja, ja, ja. Nee, we hadden bij een opvang in Duitsland, daar doen we wel vaker, zaken mee, laat ik zo zeggen, inderdaad. Want die doet voor tijdelijke opvang, maar die heeft ook sommige beesten die langer in de opvang zitten. Hebben we inderdaad geholpen met het vervoer van de wilde katten naar Zuid-Afrika.
0: Ja.
2: Omdat, ja, bij hem is het tijdelijk en reservaat in Zuid-Afrika had plek.
0: Oké. Okay.
2: En dat waren 3 servals.
0: Ja.
2: En de servals voornamelijk waren die bij hem terechtgekomen, dat je die natuurlijk niet meer in huis mag hebben als huisdier en alles en zo.
0: Nee, precies. Want servals, voor de luisteraar, voor jou thuis, het is een soort kleine cheetah, puma-achtig iets? Of?
2: Ja, ja, ongeveer, ja, inderdaad. Ja. En dan had hij ook 3 Bengaalkatten en die lijken echt wel op de standaard Bengaalkat die je in huis wel mag hebben.
0: Oké. Okay.
2: Maar dan is dit de wilde variant, zeg maar.
0: Nou, dit is een beetje wat er in Limburg rondloopt. Oh nee, dat was een serval loopt in Limburg.
2: Ja, dat was een serval, ja.
0: Ja. Ja. En die wolf die trekt de aandacht allemaal weg. Maar die serval die lacht zich rot. Die loopt lekker in Limburg. Maar nou, niemand is met mij bezig.
2: Nee, precies, ja. Ik kan prima mijn gang gaan hier.
0: Nee, precies. En ondertussen weet hij niet dat jij er met de bus aankomt om hem weg te brengen binnenkort.
2: Nee, precies. Nee, hoor. Nee, maar Ja, die waren inderdaad bij hem terechtgekomen vanwege illegaal in huishouden. Sommige mensen, ja, die durven het dan niet toe te geven dat ze er eentje in huis hebben. Dus die dumpen ze helaas.
0: Ja, kun je me beter niet vertellen ook.
2: Nee.
0: Ik vertel ook niemand dat ik een beer in huis heb.
2: Nee.
0: Ja, de buren vragen wel eens, maar dan geef ik de hond gewoon de schuld. Zeg, ja, af en toe gromt hij een beetje. En,
2: ja, precies. Dan buik ik hem over. Nee, en er zat er wel een grote, hele mooie puma ook bij.
0: Oh, wauw. Ja, die is echt mooi, hè?
2: Ja, ja, en ik ben een paar maanden geleden ben ik bij hem ook geweest om te helpen met wat aapjes vervoeren.
0: Oké. Okay.
2: En toen zat die puma er al inderdaad. En toen vaak loop ik dan even een rondje bij. En dan zegt hij van, I'll make coffee, you walk around. Toen had ik die puma al gezien inderdaad. En een beetje schuchtig, maar toch al nieuwsgierig en zo. Dus dan zie je ook al inderdaad dat die wel uit een situatie kwam waar die mensen is gewend.
0: Ja.
2: Maar ja, ook inderdaad gewoon niet goed verzorgd. En buiten de regels van de wet om. Dus inderdaad bij hem ook uiteindelijk terechtgekomen. En die kon nu ook mee met de groep naar Zuid-Afrika. En daar zijn ze inderdaad in een reservaat terechtgekomen. Ze zijn donderdagochtend gevlogen. We hebben ze woensdagavond opgehaald. En de berichten zijn goed. Ze zijn goed aangekomen.
0: Oké.
2: Okay. Dus dat is altijd heel fijn.
0: Ja, dat is altijd goed inderdaad. Dat is ook prettig, ja.
2: Ja. Ja, en dat was rustig. Dus mijn collega en ik, normaal doen we onze beurten de buitenlandritjes, zeg maar.
0: Mm-hmm.
2: Maar dit keer konden we samen. Dus dat was ook wel een keer gezellig inderdaad.
0: Ja.
2: En vooral met zo'n zending, weet je, dan is het altijd toch wel even fijn om een extra persoontje naast je te hebben, mocht er toch wat gebeuren.
0: Ja. Ja, het zijn natuurlijk nog steeds...
2: Waar je natuurlijk nooit van uitgaat, maar zeker voor het onzekere is altijd wel fijn.
0: Nee, maar het zijn geen huisdieren.
2: Nee, nee, en het is ook best wel een lekkere lange rit. Dus dan, als je het kan afwisselen, is dat ook wel fijn inderdaad.
0: Ja, zeker, dat ook. Ja.
2: Dus dat was woensdag was een dagje Duitsland.
0: Oké.
2: Okay. En donderdag was een dagje België.
0: Ja, inderdaad. Ik las zoiets.
2: Ja, want we hadden vanuit... Ik weet nou niet vanuit wie de aanvraag precies kwam, maar in samenwerking met Wildlands en Antwerper Zoo werd er van beide één eend via ons verstuurd naar Chester Zoo in Manchester.
0: Oké, okay, ja, dat moet je even uitleggen. Je had, trouwens toen je servo en zo, je had die katten toch wel eerst uit je bus gehaald voordat die eend erin ging, hè?
2: Ja, nee, die waren al lang bij de KLM, inderdaad. Nee, want die moesten we 's ochtends vroeg aanleveren.
0: Ja.
2: En dat laden was pas om 4:00 middags.
0: Okay.
2: Dus daarvoor moest ik eerst even naar een andere klant, want daar moest ik een papegaai afleveren.
0: Ja, oké. Okay.
2: En omdat ik toch in België was, hadden ze zoiets van, oh, dat kan Char wel even in één keer doen. Ik zei, is goed, joh.
0: Ja, niet dat je aankomt en ze zeggen, waar is mijn papegaai of waar is mijn eend? En dan zie je dan die serval nog een beetje nasmakken zo van, nou,
2: ja,
0: prima.
2: Die heeft, ja, nee, ja, precies. Nee,
0: ik weet het niet,
2: die
0: niet
2: waren
0: gezien.
2: Er veilig uit, ja, inderdaad. Dus ik ging met een lege bus die kant op, inderdaad.
0: Ja.
2: En, toen bij Antwerpen Zoo inderdaad, hebben we de eend geladen. En dat was een, de Nederlandse naam is een witte bos eend.
0: Ja, moet je even uitleggen, wat is daar zo bijzonder aan? Want,
2: dat diersoort, het is de grootste van de bos eenden.
0: Oké.
2: Okay. Maar ze zijn ook, ze staan op de lijst van de bedreigde diersoort.
0: Oké, okay, ja, precies. Dus, want dat is wel een reden om, kijk, eenden zijn er zat, zou je bijna zeggen. Maar dit is wel een bijzondere, zeg maar.
2: Ja, zeker wel. Je ziet ze helaas niet veel meer en dat wordt ook steeds minder. Maar Chester Zoo in Manchester, die heeft er al een paar van die.
0: Okay.
2: En die hebben eigenlijk een soort projectstudie gestart, een paar jaar geleden al. En dat loopt zo goed dat het hun nu zelfs lukt om zeg maar die eenden in zo'n gebied zo op hun gemak te krijgen dat ze ook voor nakomelingen al beginnen te zorgen.
0: Oké.
2: Okay. En dat lukt andere dierentuinen helaas niet echt. Dus daarom is inderdaad besloten deze twee te koppelen en inderdaad naar Chester Zoo te sturen in de hoop dat de populatie nog verder weer omhoog kan gekrikt worden, zeg maar.
0: Ja, dat wil natuurlijk de diersoort wel redden, als het even kan.
2: Ja. Dus dat inderdaad, dat was mijn woensdagmiddagavond heb ik in Antwerpen Zoo doorgebracht.
0: Ja.
2: En hele aardige mensen ook, goed geholpen en zo. En altijd leuk om te zien inderdaad hoe het bij parken eraan toe gaat.
0: Ja, inderdaad, en, ja.
2: Ja, want ik was er natuurlijk wel als bezoeker een keer geweest toen ik een weekendje Antwerpen had. Omdat je dan toch, ja, als dierenliefhebber toch al even zoiets hebt van... Ik ben toch al benieuwd. En ik had een vriendin, die had er een tijdje gewerkt en zo. Dus ik had zoiets van, nou, laat ik eens even kijken. Maar nu zag je dan vanaf de achterkant. En dan is het toch altijd wel interessant hoe ze alles doen.
0: Ja.
2: En Wildlands had hem zelf naar ons toegebracht. Dus wij hebben alleen eigenlijk... Het enige wat wij moesten doen is... de kennels sowieso hadden wij verzorgd. Want dan moest bijvoorbeeld met die ene moet er extra... hoe heet het ook weer? Staal, metaal, gaas, zeg maar.
0: Ja.
2: Voor de roostertjes. Zodat de gaatjes wat kleiner zijn. Want ja, ze kunnen uit angst of boosheid kunnen ze pikken natuurlijk. En ze mogen niet er doorheen komen of vast komen te zitten.
0: Nee, dat snap ik, ja.
2: We doen dan vaak, omdat het toch wel een beetje gestreste dieren kunnen zijn, we juten er ook voor.
0: Ja.
2: En dan hebben we een soort grasmatje vastgemaakt aan de bodem voor de anti-slip en het vertrouwen een beetje dat het wat veilig voelt. Maar ik moet zeggen, de tijd dat ik ze heb gezien, hebben ze alle twee echt heel relaxed gelegen, dus dat was fijn.
0: Ja, nou, dat is wel helemaal super.
2: Ja.
0: Ja, het was een leuke week inderdaad. En,
2: ja.
0: Ondertussen begin je dingen te knipperen, want de NOS wilde er
2: ook
0: nog even bij.
2: Ja, ik zag de tijd al gaan.
0: Ja, geef niet hoor, rustig aan. En, hey, maar even een tipje van de sluier voor volgende week, want ik zie hier een leuk bericht staan toevallig. En, dat is mij nog niet eens verteld, ik hoor het nu via. Wij krijgen ook wel berichten over wat er allemaal speelt natuurlijk in de streekomroep. Woensdag 20 mei.
2: Ja, ik heb Erwin uitgenodigd om een ritje met me mee te doen.
0: Oh, wat leuk. Ja, dat zie ik
2: je
0: staan.
2: En dan gaan we wat herten, ponies, alpaca's, volgens mij nog wat andere dieren ophalen en aanleveren.
0: Oké, ja, dat is echt superleuk. En dan gaat Erben natuurlijk ook wel weer een podcast maken die ervan, hè? Ik hou me zo met zijn werk bezig, ondanks dat we samenwerken.
2: Ja, precies.
0: Nee, maar goed, dat is hartstikke leuk. Dus daar kan je thuis ook gewoon vooral naar uit gaan kijken en vooral gaan kijken na 20 mei, zeg maar. Ook op meerradio.nl kun je dat dan als het goed is terugzien. En dan gaan wij het daar volgende week ook weer over hebben natuurlijk. Hoe het was om een Erben in een bus te vervoeren.
2: Ja,
0: ik bedoel...
2: Gewoon achterin.
0: Ja, precies. Dus nou, Charlotte, ik heel erg bedankt voor je tijd. En ja, ik wens je een fijn weekend. En volgende week zijn we er weer natuurlijk, hè?
2: Yes, helemaal
0: dus,
2: goed.
0: Hey, fijne week.
2: Hetzelfde.
0: Doei.
3: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's zoals Top Op, Klokhuis...

0: is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
1: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
2: Meer in de middag.
0: William Hultsel.

0: Gordon van Hendrix.
1: Hallo, hallo, mannetje van de radio.
2: William Hultsol.
0: Ja, je luistert naar 2 uur van mij, deel van Meer in de Middag. Tot 3 uur ben ik bij je met lekkere muziek en leuke activiteiten. Vooral net hoorde Charlotte natuurlijk ook weer met geweldige activiteiten. En vergeet vooral niet te kijken naar de podcast van mijn gewaardeerde collega Erben, die woensdag met haar meegaat. Zodat je ook eens een beeld hebt bij wat er nou allemaal gebeurt bij Charlotte en Animals on Air natuurlijk. En het wordt zeer interessant in ieder geval. Verder ben je Zangria-liefhebber. Ja, het wordt nog veel interessanter voor je, onder andere morgen. Dus blijf lekker luisteren. Inderdaad, Olivia Dien komt eraan. En zo gaan we richting jouw zaterdagavond. En heb je grote plannen? Ga je lekker thuis blijven, lekker de kroeg in? Of misschien ga je wel naar Amsterdam? Flemming gaat het in ieder geval wel. Ik heb hier voor je Amsterdam.

0: I Just Died In Your Arms van de Cutting Crew. Echt zo'n lekkere klassieker is dat. En ja, goed, eerder beloofde ik inderdaad de Sangria-fans. Misschien ook wel niet de niet-Sangria-fans ook nog wel wat. Want er is ook nog wat te eten namelijk. En ja, het is namelijk morgen weer tijd voor Papa's Tapas en Sangria Sunday. En dat is natuurlijk ja, niet de hele zondag. Dat begint om 4 uur. Waar kan dat, zal dat zijn, ja. De echte hoofddorpers en Haarlemmermeerders trouwens ook meestal wel weten wel waar dat is als ik het heb over Papa's Tapas, hè. Want Papa's Tapas is ja, bij Papa's Beach House in het Haarlemmermeerse Bos. Dus ja, op 17 mei vanaf 4 uur tot een uurtje of 8 kun je daar terecht. Want de dagen worden weer langer en de zon laat zich vaker zien. Dus laten we hopen dat het ja, ook morgen zo is dat het lekker zonnig weer wordt. Ga ik je zo meteen over een kwartiertje ongeveer ook vertellen wat de rest van de week qua weer gaat doen. Het is inderdaad wel weer tijd om te genieten van het terrasseizoen. En anders binnen zit je er ook prima natuurlijk. Want wat is nou beter dan een middag met tapas, sangria en live muziek? Dus ja, op zondag 17 mei vanaf 4 uur ben je van harte welkom bij Papa's Beach House voor de gezellige middag. En ja, vol zomerse sfeer inderdaad. En ja, weet je, laten wij alvast een beetje die zomerse sfeer gaan neerzetten hier voor je. Met Despacito van Luis Fonsi featuring Daddy Yankee hier bij Meer in de Middag.
1: Ai.

0: Ja,
1: je hoorde Rihanna, Don't Stop the Music. En ik kan je in ieder geval vertellen, dat gaan wij in ieder geval nog niet doen de komende anderhalf uur. Want tot drie uur ben ik lekker bij je. Ik ga er alleen even uit, want Carolien wil even het meer nieuwsoverzicht aan je gaan vertellen. En daarna ben ik weer terug met je, met weer en verkeer natuurlijk. We gaan eruit met Robert van Hemert en Donnie samen met Moët dat nou.

0: maatschappij, politiek, entertainment, persoonlijke verhalen en nieuwe muziek. Join the club. Elke woensdag praten Erben, Nick en Tessa je weer bij om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Club to date. Elke woensdagavond tussen 8 en 10 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Planten mini-biep welgelegen weer open en verbazing over volledig gestripte auto's op parkeerplaats. Gebruikers van de PNR aan Getsewoud in Nieuw-Vennep reageren geschokt nadat afgelopen weekend twee auto's volledig gestript werden aangetroffen. Grote onderdelen zoals bumpers, deuren en dashboards waren verwijderd en meegenomen. Toch zijn veel gebruikers van het parkeerterrein niet verrast dat dit juist hier gebeurde. Volgens bezoekers voelt de afgelegen parkeerplaats vooral in de avonduren onveilig door gebrek aan toezicht. Een buschauffeur vertelt dat een collega de vernielde voertuigen in een nacht van zaterdag op zondag ontdekte bij aankomst op het terrein. Of daarbij verdachten zijn gezien is niet bekend. Voor sommige omstanders was aanvankelijk niet duidelijk dat het om diefstal ging. Een vrouw dacht eerst dat de auto's na een ongeval waren achtergelaten. De planten mini-biep welgelegen in Nieuw-Vennep is weer geopend. Iedereen is van harte welkom om planten en stekjes te ruilen, mee te nemen of juist een nieuwe plek te geven. Zowel kamerplanten als tuinplanten zijn welkom in de mini-biep. Heb je thuis een stekje over, een plant die te groot wordt of juist ruimte voor iets nieuws? Kom dan eens langs en neem een kijkje. Je kunt één of meerdere planten brengen, ruilen met andere plantenliefhebbers of gezellig een nieuw plantje mee naar huis nemen. De planten mini-biep is te vinden aan de Broekemaastraat 1 in Nieuw-Vennep. En dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
2: Dankjewel, Carolien.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meer Radio.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer Radio.
0: Haarlemmermeer. Het Haarlemmermeer 4.
2: Ja, vandaag is het wisselend bewolkt met nu en dan zon, maar er vallen ook enkele buien. En in de loop van de middag, dus ja, dat is ongeveer nu aan de hand, wordt het vanuit het westen in ieder geval droog. Dat is wel weer fijn. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 13 graden en waait een matige westenwind met windkracht 3. Ook morgen blijft het erg wisselvallig met nu en dan regen of buien. Een enig pluspuntje erbij is dat met 15 graden wel iets minder fris is dan vandaag. Na het weekend houden we tot en met woensdag wat wisselvallig weer. En naast de zon vallen er ook enkele buien. En daarna knapt het vanaf donderdag verder op en gaan de temperaturen omhoog richting de 20 à 22 graden. Het gaat een beetje op voorjaar lijken. Hè? Inderdaad, het begint dan niet alleen op voorjaar te lijken, maar ook op de lange termijn. Lijkt het erop alsof zo eind mei het toch echt wel richting de zomer gaat en de temperaturen wat hoger gaan blijven. Dus ja, geniet er lekker van inderdaad. Ja, waar we niet heel lang van hebben kunnen genieten was natuurlijk bij het eerste bericht dat er helemaal geen files in de regio waren. Want inmiddels is er een file ontstaan en dat is niet helemaal in de Haarlemmermeer, wel hiernaast. Net over het Noordzeekanaal, Heemskerk, knooppunt Kooimeer. 3 minuten vertraging, 9 kilometer langzaam rijdend en stilstaand verkeer. Dus ja, moet je naar het noorden richting Alkmaar. Ja, je kan erover nadenken inderdaad om de A7 te gaan gebruiken. Want dit lijkt ook wel een beetje op te lopen met die 9 kilometer. Dus succes als je erin staat. En wij gaan gewoon lekker richting jouw zaterdagavond verder en met Gangnam Style.
3: Meer in de middag.
0: William Hultsel. Op aan Gangnam Style. Gangnam Style.

Je hoorde Eugene met Something Perfect. En dat was de supertrack van de afgelopen week. Dus Donnie gaat natuurlijk vanmiddag de nieuwe voor je bekendmaken. En we hebben nog een leuk opmerkelijk nieuwtje voor je. Want het zal helemaal gebeuren. Hè. Je hebt een auto gehad of zo. En, of je hebt een auto waarmee je helemaal niet rijdt. En waarom rij je daar dan niet mee? Nou, dat is...

Ja, in het museum staat die zwarte Pontiac Transam inderdaad. De volledige replica. En hij is wel zonder de sprekende computer. Dat is dan wel jammer. En medewerkers van het museum kregen onlangs een verkeersboete van $50 vanuit New York. De auto zou 19 kilometer te hard zijn gereden in de stad. Bij de bekeuring zaten foto's van een verkeerscamera waarop de zwarte Transam met het Californische kenteken Knight te zien is. Hetzelfde kenteken komt voor in de tv-serie. En hoe ga je dat verklaren? Ik zou ermee naar de rechter gaan en gewoon zeggen dat die auto vanzelf reed, ondanks dat die computer er niet in zit. Maar goed, in ieder geval, het is best wel een leuk opmerkelijk feitje dat de auto die dan in het museum staat alsnog een boete kan krijgen, inderdaad. En dat is soms de manier waarop dat gaat. En zometeen heb ik Three Doors Down voor je met Kryptonite, maar eerst The Way I Are van Timbaland.

Ja, je hoort het Three Doors Down met Kryptonite. En daarna natuurlijk Taylor Swift met The Fate of Ophelia. En daarmee is het een paar minuten voor twee geworden. Betekent dat we eruit gaan voor de NOS van 2 uur. En dan ben ik daarna weer bij je terug. We gaan eruit met Nina, 99 Luftballon.

0: Daan en Max on Air. Met de Showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on Air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De politie in Helmond heeft een 33-jarige man zonder woon- of verblijfplaats opgepakt in verband met de dood van een vrouw van 45. Haar lichaam werd vannacht levenloos aangetroffen in haar woning in Helmond. Agenten kwamen ter plaatse na een 112-melding. De man werd kort daarna aangehouden. De politie gaat uit van een misdrijf en doet onderzoek. Bij een ongeluk in de Thaise hoofdstad Bangkok zijn 8 mensen omgekomen. Een goederentrein botste op een stadsbus. De bus vloog in brand, waardoor ook auto's en motoren beschadigd raakten. Zeker 25 mensen zijn gewond. Reddingswerkers zijn druk bezig hen uit het wrak van de bus te halen. Over de oorzaak van het ongeluk in Bangkok is nog niets bekend. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat de vrouw haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen en ze kregen weinig drinken en in de voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van haar dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Presentator Bas Westerwiel is overleden. Hij presenteerde jarenlang verschillende radio- en televisieprogramma's. Zijn carrière begon in de jaren 80, toen hij onder meer op tv Toppop presenteerde. En ook was hij te horen op Hilversum 3 en Radio 3, de voorlopers van 3FM. Later werd hij bekend van kinderprogramma's zoals Het Klokhuis, het SchoolTV Weekjournaal en de stem van Plankton uit SpongeBob. Westerwiel was lange tijd getrouwd met Babette van Veen. Hij had hartproblemen, maar is onverwachts overleden in zijn slaap. Vandaag zou hij jarig zijn geweest. Bas Westerwiel was 62 jaar. Het weer, zonnige periode en buien, het wordt 12 tot 15 graden. Vanavond en vannacht droog en koud, 2 tot 4 graden. Morgen eerst veel bewolking en wat regen. In de middag tussen de buien door vaker de zon en dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer
3: William Hultzel.

0: Ja, je hoorde Stargazing. Kigo featuring Justin Jesso.
1: Hallo, hallo, mannetje van de radio.
2: William Hultsel.
0: Ja, je luistert naar het derde uur van Meer in de Middag. En ja, mijn deel dus inderdaad. Tot 3 uur ben ik bij je met lekkere muziek. En ja, leuke activiteiten vooral ook inderdaad. En er komt nog iets aan met de koe. En ja, ook de Eric Clapton fans moeten vooral blijven luisteren. Ja, verder, ja, na mij dan zal Tom van Draan het om 3 uur gaan overnemen. Die tot 6 uur ja, ook zijn deel van Meer in de Middag gaat vullen met ja, leuke items. Zoals Ad Hinten weer met een dierentip. Ik ga nog niet verklappen wat het is. Hij gaat de nieuwe supertrack voor de komende week ook bekendmaken. En ja, hij heeft natuurlijk ook de voetbalcompetitie nog. En vandaag in de muziek. Dus ja, ga dan lekker luisteren naar Ton ook zo meteen vooral. Maar eerst nog even naar mij. Na Ton hebben we de Groove Connection met Maurice Gerrits tot 8 uur. En dan om 8 uur zullen Jaap en Max hier ja, een show gaan maken die... ja, ze zeggen altijd zelf helemaal nergens over gaat, maar eigenlijk toch weer wel. Want ja goed, ze hebben altijd wel leuke, ja, leuke items inderdaad. Dus ja goed, natuurlijk ook Dilemma komt voorbij daarbij bij hun. En ja, om 10 uur zullen Tars en Tieners het gaan overnemen met TNT tot 12 uur. En ja, zo komt er dan ja, een einde jouw zaterdagnacht of zaterdagavond. En dan gaan we natuurlijk de zondag weer in. Maar in ieder geval, ja, we hebben nog een uurtje te gaan. En zometeen Lady Gaga komen eraan en Kensington. Eerst voor je heb ik 12 to 12 van Somber hier voor je.

Je hoorde Kensington, Living For. En daarvoor Lady Gaga met Alejandro natuurlijk. En eerder beloofde ik wat over Eric Clapton inderdaad. En dan ga ik je nu ook vertellen wat we daarmee gaan doen. Want inderdaad, er is een tribute to Eric Clapton op zondag 17 mei van 4 tot 7. Dat is in de Shack in de Oude Meer. En het is rolstoel toegankelijk en voor volwassenen geschikt. Ik denk dat kinderen die wat ouder zijn en een beetje stil kunnen zijn, zitten en zijn... ook van harte welkom zijn natuurlijk, zoals gewoonlijk. Het is in ieder geval een voortreffelijk eerbetoon aan het werk van Eric Clapton. Dat is hetgeen wat daar centraal staat. De band die duikt diep in de rijke songboek van Eric Clapton. En neemt het publiek mee langs legendarische periodes uit zijn carrière. Van Cream and Blind of Blind Fate tot Derek en de Domino's. En uiteraard overal ook zijn solowerk, wat het meest bekend is natuurlijk. Met passie en vakmanschap worden klassiekers als Cocaine, Wonderful Tonight, Sunshine of Your Love en Crossroads weer tot leven gebracht. En de echte bluesliefhebber komt daar in ieder geval volledig aan zijn trekken. Een optreden van de Claptunes, zoals de band heet, voelt als een muzikale reis door de tijd. Het is een avond die elke liefhebber van classic rock, blues en live muziek zeker niet wil missen. Dus ja goed, ik zou zeggen morgen de Shack en Oude Meer om 4 uur gaat het beginnen tot een uurtje of 7. Vaak gaat het nog wel iets langer door en wordt het in ieder geval zeker gezellig. En laten we inderdaad gewoon maar eens een beetje vast in de sfeer gaan komen. Want ik heb voor je inderdaad Eric Clapton met After Midnight.

Ja, lekker rustig nummer, hè. Dat was sneller met Laat het licht aan. Daarvoor de Eric Clapton After Midnight. En we gaan er even uit met Tom Jeu naar Carolien. Ben zo weer bij terug. Tot straks.

0: Daan en Max on Air. Met de Showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on Air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Vismigratiedag bij Boezemgemaal Sparendam en advies volledige nachtsluiting Schiphol. De Maatschappelijke Raad Schiphol, afgekort MRS, heeft minister Vincent Karremans geadviseerd om Amsterdam Schiphol Airport tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends volledig te sluiten voor nachtvluchten en privévliegtuigen. Volgens de raad is dit nodig om de gezondheid en leefbaarheid van omwonenden beter te beschermen. Op Schiphol vinden jaarlijks ongeveer 25.000 nachtvluchten plaats, gemiddeld 70 per nacht. Meer dan 220.000 Nederlanders ervaren hierdoor ernstige slaapverstoring. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat langdurige verstoring kan leiden tot vermoeidheid, stress en andere gezondheidsproblemen. De MRS wil voorkomen dat vluchten verschuiven naar de late avond of vroege ochtend en pleit daarom voor aanvullende beperkingen. Alleen maatschappelijk noodzakelijke vluchten zouden volgens de raad nog uitgezonderd mogen worden. Hoogheemraadschap Rijnland organiseert 23 mei een vismigratiedag bij het historische boezemgemaal Sparendam. Het wordt een dag vol activiteiten en informatie over de vismigratie in de waterwegen van het waterschap, voor wie wil weten welke vissen er zoal leven in het boezemwater, hoe een vispassage werkt en hoe Rijnland vissen helpt om hun weg te vinden. Zo is er een demonstratie kruisnetvissen. Vrijwilligers van Ravon laten zien hoe kruisnetvissen werkt en bezoekers kunnen zien welke verschillende soorten vissen het gemaal voorbij komen. Bij het gemaal is een vispassage. Via een camera is te zien welke soorten die passeren. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
2: Dankjewel, Carolien.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
3: Meer Radio.
4: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Ja, vandaag is het wisselend bewolkt met nu en dan zon, maar er vallen ook enkele buien. In de loop van de middag wordt het vanuit het westen uit wel nog droog. En dat is ondertussen wel al gebeurd. Hè? Het is natuurlijk een bericht van vanochtend. Maar het blijft ook droog voor de rest van de dag inderdaad. De middagtemperatuur loopt op naar ongeveer 13 graden. En dan waait een matige westenwind met windkracht 3. Ook morgen blijft het erg wisselvallig met nu en dan regen of buien. Het enige pluspuntje is daarbij dat met 15 graden wel ietsje warmer wordt dan vandaag. Dus dat is wel even lekker. Want het is wel erg fris buiten. In ieder geval hier in Hoofddorp. Na het weekend houden het tot en met woensdag erg wisselvallig. En breekt al de zon door. Maar er vallen ook enkele buien. Daarna knapt het vanaf donderdag verderop. En gaan de temperaturen omhoog richting de 20 à 22 graden. Daarmee gaat het weer een beetje op de lente lijken. Dus het is toch echt richting zomer. Het wordt langer licht en ook wat warmer gelukkig. En dan de verkeersinformatie. Ja, er is eigenlijk hartstikke goed nieuws. Want kan haast niet mooier. Maar er zijn geen files in de buurt. Dus als je lekker aan het rijden bent, je kan lekker doorgassen. En dat gaan we ook doen hier met Steppenwolf, Born to be Wild.

Ja, je hoorde Cascada, Evacuate the Dance Floor. En daarvoor natuurlijk uit 1968, Born to be Wild van Steppenwolf. En over wild doen, lekker met je motor, auto, hoe dan ook over de snelweg gaan. Daarover gesproken, ja, een opmerkelijk bericht van vorige week op zaterdag na mijn programma ongeveer. Ik heb dit nummer, Born to be Wild, vorige week niet gedraaid natuurlijk. Maar al met al, er was een losgebroken koe die inderdaad plots over de snelweg wandelde op de A2. Het was het Wilde Westen inderdaad, volgens Rijkswaterstaat, leek het wel op. Want zo om 4:15 bij knooppunt Hintham liep daar dan die koe op de weg. De koe is uit een nabijgelegen weiland gebroken. Ja, dat was wel te raden natuurlijk. Dat vertelt de woordvoerder van Rijkswaterstaat in ieder geval. En hoe het precies is gebeurd is niet duidelijk, maar mogelijk was het weiland niet goed omlijnd. Ja, dat zou je denken. Als die koe eruit kan, staat er waarschijnlijk geen hek. Of een te laag hek. Maar was die koe misschien wel eerder gegaan. In ieder geval, de politie kon het dier met de auto en de motor tot stilstand brengen. Een dierenarts en transport hebben het dier vervolgens veilig van de weg gehaald. En om 4:50 kwam het verkeer gelukkig weer op gang. En konden we weer lekker Steppenwolf gaan luisteren. En weer lekker het gas erop met de auto, inderdaad. En goed, dat blijven wij nog even doen. Want ik ben nog 20 minuutjes bij tot 3:00. Dat gaat toch van Draan het overnemen. En zometeen heb ik voor je Shawn Mendes. Maar in ieder geval... Dan gaan we eerst hier even speciaal voor jou naar Olivia Rodrigo. Drop that. En natuurlijk dat laatste niet speciaal voor jou, maar wel dit nummer.

Ja, je hoorde Jelly Roll, I'm Good. En ja, daarmee is het inmiddels 4:04 geworden. Dat betekent, Ton zit al helemaal klaar. Ik ga het aan Ton overdragen, inderdaad. Die gaat tot 6:00. Verder met meer in de middag. Na 6:00, dan hebben we natuurlijk de Groove Connection met Maurice Gerrits. En vervolgens, vanaf 8:00 tot 10:00, hebben we hier een doldwazen show met Jaap en Max. Met Jaap en Max on air. En TNT neemt het over om 10:00. De Tarsetieners gaan hier de boel afbreken met de Early Gabber hardstyle. Het is niet helemaal mijn afdeling. Ik denk dat dat een goede omschrijving is. Ik bedank jullie in ieder geval voor het luisteren. Inderdaad, volgende week ben ik weer bij om 12:00 sharp. We gaan eruit met Bluff. Harder dan ik hebben kan.

0: Daan en Max on Air. Met de Showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on Air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In de binnenstad van Purmerend worden maatregelen genomen na onrust op de kermis. Verschillende groepen jongeren gingen en vervolgens keerde een deel zich tegen de politie en werd met stenen en vuurwerk gegooid. De binnenstad van Purmerend is daarom uitgeroepen tot

0: is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
1: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
2: Meer in de middag.
0: Tom van Dranen.

0: Sting and All This Time.
1: Tom van Branen.
0: Met dank aan William Hulsel voor de afgelopen 3 uur. Alweer het 4e uur van deze Meer in de Middag. En wat kan je verwachten tot 6 uur? 3:15 en 5:15. Vandaag in de muziek. 4:15. Ad Hinten in de studio van Dieren Speciaalzaak Hoofddorp. En vandaag gaan we het hebben over gezonde hondenvoeding. En ik heb natuurlijk het weerbericht voor je van Ronald Mulder. Ik stel de nieuwe supertruck aan je voor. En welke zal het worden? Wat wordt de opvolger van O'Gene? Ik zou zeggen, blijf luisteren, want je hoort het na het nieuws van 5:30. Ik heb natuurlijk nummer 1 is voor je van vandaag. En aandacht voor de voetbalcompetitie. Ja, wat wordt de laatste ronde in de Eredivisie? En natuurlijk muziek, Sarah Laassons.
2: No nightmare, when you can still see the light. Can't find me.

0: miles on it.
1: En zo heet deze ook Miles on It van Marshmallow samen met Kane Brown.
2: Vandaag in de muziek.
1: Op een tournee door de Verenigde Staten kwam Brian May van Queen op 16 mei 1974 met uitputtingsverschijnselen. De gitarist van Queen vliegt terug naar Groot-Brittannië. Hier wordt hepatitis bij hem geconstateerd. En Brian May moet volgens zijn artsen enige tijd rust houden. En dit komt van het album The Night at the Opera van Queen. Het is Brian May in solo, dit is 39.

0: 50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.
1: Wil je blijven? Oké. Het heeft toch geen enkele zin als je me maar niet ziet als het jochie met de rozen. Want dan stort je hele droomwereld in. Jij was, zoals ze dat noemden, het idealistische type. Maar daar heb je nu verrekt weinig meer van. Je bent nu net zo materialistisch als ik. Maar hoe wil je het? Hoe wil je het?

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

maak ik uit. Je bent het niet gewend om te vreten van de straat. Als je lichamelijk maar niet belangrijk vindt. Want dat is het in feite niet waar het om gaat. En als je het aan kunt, nou, kom dan gerust weer. En anders, dan donder je maar op. Want het is echt niet dat ik niet om je geef.

En dat is ouder dan 50 jaar, namelijk uit 1967. Dat was Armand met Ben ik te min. Kijk eens op de klok, het is bijna 3:30. Het is tijd voor Caroline Geven met het meer nieuwsoverzicht. En daarom gaan we terug naar 1981. Toen won Bugs Fizz het Eurovisie Songfestival voor Engeland met Making Your Mind Up. En die plaat komt zelfs nummer 1 in de Nederlandse hitparade. In de top 40 gebeurt het allemaal op 16 mei 1981. 2 weken lang bovenaan, Bugs Fizz met Making Your Mind Up.

0: je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club elke woensdagavond tussen 8 en 10. Club to Date op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Carolien Geven.
1: Demi van Heiningen maakt kans op titel Queen Zomercarnaval en twee verdachten van overval aangehouden. De politie heeft woensdag 13 mei twee aanhoudingen verricht voor betrokkenheid bij een overval op een tabakzaak in winkelcentrum Het Paradijs aan het Muiderbos in Hoofddorp. Op zaterdag 4 april vond hier een overval plaats. De verdachten zijn een 17-jarige jongen uit Amsterdam en een 15-jarige jongen uit gemeente Haarlemmermeer. Hun rol is verder in onderzoek. De overval op de winkel vond plaats rond 9 uur. Na de overval zijn de verdachten gevlucht op een scooter. In de omgeving werd er door de politie gezocht naar de verdachte. Dit heeft toen niet geresulteerd in aanhoudingen. De politie heeft veel camerabeelden ontvangen. Dankzij uw hulp en het rechercheonderzoek konden de verdachten uiteindelijk worden aangehouden. De 23-jarige Demi van Heiningen doet mee aan de Royalty Elections 2026 en maakt kans op de titel Queen Zomercarnaval 2026. Namens carnavalgroep The Shining Stars wil zij met dans, muziek en performance mensen verbinden en inspireren. Het thema van haar groep, La vida es un carnaval, staat centraal in haar boodschap. Zelfs in moeilijke tijden blijft er ruimte voor vreugde, muziek en saamhorigheid. Naast haar deelname werkt ze als verpleegkundige met Huntington-patiënten in verpleeghuis Overduin in Katwijk. Daar ervaart ze dagelijks hoe muziek en beweging mensen kunnen raken en verbinden. Op 28 juni staat ze op het podium van Theater Zuidplein in Rotterdam voor de finale van de verkiezing. Dit was weer het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer in de middag.
0: Tom van Braan, Meer Radio.

0: Shelley en Lisa Fall, zo heette ze eigenlijk. En ik heb het over O'Gene. Dat was Something Perfect. De supertrack voor deze week. En wat wordt de nieuwe? Je krijgt te horen van mij na het nieuws van 17:30.
1: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
0: De middagtemperatuur is ongeveer 13 graden. En er waait een matige westenwind rond kracht 3. En ook morgen blijft het erg wisselvallig met nu en dan regen of buien. Een pluspuntje is daarbij wel dat het met de graad op 15 iets minder fris is. Hier is Prince voor je. I would die for you.

0: Niemand, dat waren Suzanne Vreek. En gisteravond zijn ze begonnen in de Gelredome met 10 concerten.
1: Meer radio. Sportnieuws.
0: We hebben play-off degradatie promotiewedstrijden. De halve finale is vanavond om 8 uur. Willem II speelt tegen dan Almere City. En Willem II heeft al een keer gewonnen met 1-0 van Almere City. En ik heb nog een nummer 1 hit voor je. Ja, we gaan terug naar 16 mei 1981. Better Than Besides van Kim Carnes staat maar liefst 9 weken nummer 1 in Amerika.

0: Je hoort bij Meer Radio niet alleen al het nieuws uit Haarlemmermeer, maar ook de beste muziek van de afgelopen 50 jaar. Afgelopen 50 jaar. Zoals deze.
1: Wauw, mi oh my.

50 jaar het beste wat muziek te bieden heeft. Meer radio, meer nieuws, meer muziek.

nog lang geleden, hè? Fascination van Alphabet. En we gaan op naar het NOS-journaal van 4 uur. Dat doen we met deze van Samieu. Dit is 24 Hours. Tot zo, hè, naar het NOS-journaal.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jan van de Putten met het NOS Journaal. Bij de Malediven is een bergingswerker omgekomen bij het zoeken naar de Italiaanse duikers in een grot. Volgens de regering van de Italianen naar wie wordt gezocht kwamen deze week vast te zitten in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Tot nu toe is 1 dode boven water gehaald. Naar 4 anderen wordt de leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2003.

0: buiend, is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
3: Meer in de middag.
1: Tom van Dranen.
4: Yeah. Hier ben ich geboren.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Als wenn er sagt, Peter Fox, ein Haus am See.
2: Stoom van Branen.
1: Welkom terug bij deze Meer in de Middag met een 4:15. Ad Hinton in de studio van Dieren, speciaal zaak Hoofddorp. Ik heb verder een nummer 1 hit voor je. En we besteden aandacht aan jarigen. En wie die jarig zijn? Eentje wordt al 60 jaar en de andere die komt uit Volendam. Wie dat zijn, je hoort het straks. Nu, Olivia Rodrigo met Drop Dead.

0: Je hoorde Avicii hier met Addicted to You. En hij is er weer, hoor.
1: Meer in de middag, dierenrubriek. Met Ad Hinten van Dierenspeciaalzaak Hoofddorp.
0: Goedemiddag, Ad.
2: Goedemiddag, Ton.
0: Ad, ik zit weer met een paar vragen. Vandaag heb ik de vraag van waarom gezonde hondenvoeding eigenlijk?
2: Nou ja, voeding heeft veel invloed op de gezondheid.
0: Ja, dat begrijp ik.
2: Ja. Ja, en met voeren van de juiste voeding zorg je voor een zo goed en gezond mogelijke hond. Gezonde hondenvoeding verkleint het risico op ziektes en kleinere klachten kunnen zelfs helemaal verdwijnen. Zal ik een paar voorbeelden geven?
0: Ja, graag. Ja, want er zijn wel een aantal voorbeelden. Hè?
2: De volgende klachten kunnen duiden op een verkeerde voeding. Uh-huh. Als de hond huidproblemen hebt, zoals jeuk of huidirritatie, of vachtproblemen, zoals een doffe vacht, overmatig verhalen en kale plekken, anaalklierproblemen, chronische ontstekingen, zoals blaasontsteking, oorontsteking of een puspiemel, gebitsproblemen, zoals ontstoken tandvlees, overgewicht, ook zoiets. Een slechte ontlasting, zoals veel of vaak poepen en of een dunne ontlasting.
0: Nog eentje?
2: Ja, we hebben er nog één. Dat is een heel mooi woord. Convulsies, oftewel stuipen genoemd.
0: Aha, maar komt dat allemaal door verkeerde voeding dan?
2: Dat kan door verkeerde voeding allemaal komen. Ja, zeer zeker.
0: Maar je hebt tips voor goede voeding?
2: Ja, natuurlijk. Met een gezonde voeding verklein je zelfs het risico op aandoeningen aan de organen. Zoals problemen met de pancreas. Bijvoorbeeld suikerziekte. Maar het kan ook zijn dat je daardoor de nieren beter krijgt. Blaas of lever. Heeft je hond al een aandoening? Dan kan de voeding aangepast worden, zodat het betreffende orgaan minder belast en beter ondersteund wordt.
0: Maar natuurlijk eerst even naar de dierenarts gaan. Hè,
2: of naar een goede dierenspeciaalzaak.
0: Ja, daarna ja.
2: Ja.
0: Ja. Want de dierenarts helpt natuurlijk ook wel, denk ik. Hè?
2: Zeker weten.
0: En die adviseert dan om naar jou toe te gaan bij de dierenspeciaalzaak.
2: Dat kan, ja.
0: Oké, nou gaan we dat doen, Ad.
2: Heel mooi. Fijne dag verder.
0: Fijne dag.
2: Hoi.

Een heel andere titel dan die van Prince, hoor. Dit was Harry Styles met Sign of the Times. En je weet het, hè? Vanavond is een concert in de Amsterdam Arena. Een van de 10 concerten. Zijn Together Tour is begonnen. En om 5 uur gaan de deuren open. En om 9:15, dan geeft hij een concert van 2 uur lang. Het voorprogramma wordt verzorgd door Robin. En ik heb hier een nummer 1 voor je. We gaan naar Canada, 16 mei 1966. Dat plaatst er 3 weken lang bovenaan. De mamas en de papas en Monday, Monday.

0: 6 meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep and all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Elbert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij de Malediven is een bergingswerker omgekomen bij het zoeken naar de Italiaanse duikers in een grot. Volgens de regering van de eilanden was het slachtoffer een militaire duiker. Hij overleed in het ziekenhuis aan caissonziekte, mogelijk doordat hij te snel boven water kwam. De Italianen naar wie wordt gezocht kwamen deze week vast te zitten in een grot op 50 tot 60 meter diepte. Tot nu toe is 1 dode boven water gehaald. Naar 4 anderen wordt nog gezocht. De leider van de militaire tak van Hamas is gedood. Volgens Israël was hij een van de laatste hooggeplaatste commandanten die verantwoordelijk waren voor de aanvallen van 7 oktober 2023. Daarbij werden in Israël bijna 1200 mensen gedood. Sinds oktober geldt er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Maar dat bestand wordt door Israël geregeld geschonden. Het land zegt in Gaza Hamas-doelen aan te vallen. Een vrouw uit Hulst in Zeeland mag de komende 10 jaar geen dieren meer houden. Dat is besloten nadat de diereninspectie ontdekte dat ze haar honden zwaar verwaarloosde. De 9 honden liepen tussen hun eigen uitwerpselen. Ze kregen te weinig drinken en in hun voerbakken zat beschimmeld vlees, meldt Omroep Zeeland. De honden zijn in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat de vrouw van 70 wordt veroordeeld voor het verwaarlozen van dieren. Dat gebeurde al 2 keer eerder. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter. Stond ook op naam van Schilder. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer in de middag.
0: Tom van Dranen.

0: Een grote zomerhit in de jaren 80, dat was June Lott samen met Prins Mohammed in Someone Loves You Honey.
1: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
0: Ook morgen blijft het erg wisselvallig met duwend dan regen of buien. Enig pluspuntje is daarbij wel, met een graad of 15, dat het iets minder fris is. En na het weekend houden we tot met woensdag dat wisselvallige weer, met naast zon ook enkele buien. En hier is uit Haarlemmermeer, dit is Olaf Kuiper met 1000 keer verloren.

this one do?

0: Nasty, dat was Janet Jackson. En zij is jarig vandaag.
1: De jarigen van vandaag.
0: Om precies te zijn is zij 60 jaar geworden, de zus van Michael Jackson. En hij is ook vandaag jarig uit Volendam, Simon Keizer. Hij is vandaag 42 jaar geworden. En dit is zijn laatst verschenen single, Ik heb gedanst.

Calvin Harris samen met Clementine Douglas in Blessings. En dit was alweer het vijfde uur van deze Meer in de Middag. Straks na vijf uur het volgende uur. Wat gaan we daarin doen? Natuurlijk kwart over vijf vandaag de muziek. Ik heb een nummer 1 voor je. We zijn de aandacht aan de laatste wedstrijd in de Eredivisie. En wat wordt de nieuwe Supertrack? Je gaat allemaal horen naar het NOS Journaal van 5:30. Nu tot 5 uur. Deze van Phil Collins en Philip Bailey. Is Your Lover.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen, van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang in Nederland. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden.

Voor die walvis werd de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau.

Bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland zijn 2 mensen omgekomen. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken in een woonwijk terechtkwamen. De slachtoffers zaten in...

0: is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
1: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
2: Meer in de middag.
0: Tom van Dranen.

0: en zijn zus Janet is vandaag dus 60 jaar geworden.
1: Tom van Branen. Meer in de middag.
0: Dit is alweer het laatste uur van deze Meer in de Middag op deze zaterdagmiddag. Want straks om 6 uur gaan we plaatsmaken voor Maurice Gerrits en de Groove Connection. En wat gaan we doen in dit uur nog? Ik heb er vandaag de muziek voor je. We besteden aandacht aan een nummer 1 hit. Natuurlijk de nieuwe Supertrack ga ik aan je voorstellen. Wat gaat het worden? En de aandacht voor de laatste wedstrijden in de Vriendenloterij Eredivisie. De laatste speelronde. Morgenmiddag om 2:30. En we gaan nu naar

0: Daryl Hall en John Oates en Adult Education.
1: Vandaag in de muziek.
0: Een geobsedeerde fan van Madonna wordt op 16 mei 2003... in Londen verwijderd uit de studio waar het tv-programma Top of the Pops van de BBC wordt opgenomen. Hij heeft zijn entreebewijs gekocht op de Zwarte Markt. Maar de fan probeert Madonna te benaderen aan de bar van het studiocomplex. En zij wacht echter in haar kleedkamer totdat hij het gebouw is uitgezet. Hier is Madonna met een nieuwe single, ja, samen met Sabrina Carpenter. Bring Your Love.

Take Me to Wonderland, dat waren Fortune Fairy Tales. En voor het NOS Journaal van 17:30 nog een nummer 1 is voor je. Hè? We gaan naar Amerika toe, de Billboard Hot 100 van 16 mei 1987. With or Without You, 3 weken lang bovenaan van U2.

0: on air. Met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio.
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang in Nederland. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen enkele honderden mensen de straat op. In Groningen werd het kort onrustig, omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. Enkele tientallen mensen hebben in Den Haag gedemonstreerd bij Paleishuis ten Bosch. Bij aankomst van de Indiase premier Modi vroegen ze aandacht voor het lot van Insia. Dat meisje werd 10 jaar geleden vanuit Nederland ontvoerd door haar vader en naar India gebracht. De moeder hoopt dat India haar dochter terug laat gaan naar Nederland. Modi heeft vandaag een ontmoeting met premier Jetten en daar staat het onderwerp op de agenda. De dode bultrug die bij Denemarken is gevonden blijkt Timmy te zijn. Voor die walvis werd de afgelopen maanden meerdere reddingsacties opgezet. Het dier spoelde gisteren aan op het Deense eiland Anholt. Volgens het Duitse persbureau is er een trekker gevonden die eerder aan Timmy was bevestigd. Mensen worden opgeroepen niet in de buurt te komen, omdat de walvis mogelijk besmette ziektes kan overbrengen. De Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man wordt onder andere verdacht van betrokkenheid bij aanslagen op een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam. Volgens deskundigen wil Iran met de acties angst zaaien. Bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland zijn 2 mensen omgekomen. Volgens Duitse media ontplofte het toestel in de lucht, waarna de brokstukken in een woonwijk terechtkwamen. De slachtoffers zaten in het vliegtuigje. Op de grond raakte niemand gewond. En het weer, zonnige periode en buien. Het is 12 tot 15 graden. Morgen eerst veel bewolking en regen. In de middag tussen de buien door wat vaker zon. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Meer radio, Haarlemmermeer. Meer in de middag.
0: Tom van Dranen. Meer radio.

0: houdt van unieke samenwerkingen. Martin Garrix uit Nederland. En dit keer werkt hij samen met de Engelse Ed Sheeran in het nummer Repeat. En dat is volgende week de Supertrack hier bij Meer Radio.
1: Het weer van Roland Mulder op Meer Radio.
0: Na het weekend houden we tot en met woensdag het wisselvallige weer aan. Met na zon ook enkele buien. En daarna knapt het vanaf donderdag verder op. En gaan we temperaturen krijgen van 20 tot 22 graden. En dan begint het ook weer een beetje op de lente te lijken. Maar op de lange termijn, richting eind mei, lijken de weerkaarten ons goed gezind. Met veel zon en het wordt bijna zelfs zomerweer.

0: Morgen wonen we samen met Tate McRae in What I Want.
1: Meer radio. Sportnieuws.
0: Morgenmiddag om 14:30 is de laatste speelronde in de Vriendenloterij Eredivisie. En welke wedstrijden worden er allemaal gespeeld? PSV tegen FC Twente, PEC Zwolle tegen Feyenoord, NEC tegen Go Ahead Eagles, Heerenveen tegen Ajax, AZ tegen NAC Breda. Fortuna Sittard speelt tegen FC Utrecht, dat gebeurt allemaal in Utrecht. We hebben natuurlijk Heracles Almelo tegen FC Groningen, Sparta tegen Excelsior en FC Volendam treedt aan tegen Telstar. Hier is Virgil Sharkey, een nummer 1 hit, A Good Heart.

Circle Sharky en A Good Heart. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van deze Meer in de Middag. Willem Hulsen en Ton van der Aanen hebben het weer graag gedaan voor je tussen 12 en 6 uur. We hebben straks om 6 uur natuurlijk Maurice Gerrits met The Groove Connection. Dan om 8 uur Jaap Koopmans en Max de Brugge met Jaap en Max on Air. En we sluiten de dagprogrammering af hier bij Meer Radio met TNT, met Tina Santarsan. En ik heb er nog eentje voor je tot het NOS Journaal van 6 uur. Davine Michel en Still Champagne. Fijne dag verder. Hoi!

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang en bezuinigingen in de zorg. In onder meer Nijmegen.

Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier.

hek aan de gang. Een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. Er zijn zo'n 4000 agenten ingezet om de marsen in...

is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Ja, scoorde natuurlijk haar grootste hit, Giving You The Benefits en ook nog Girlfriend. Maar deze hoor je eigenlijk nooit meer op de Nederlandse radio. Nou, wat is hier lekker? Pebbles hoorde je. En Mercedes Boy. Ja, welkom bij een nieuwe Groove Connection hier op Meer Radio. Ja, de veelgoed manier hè, voor jouw zaterdagavond om te beginnen. Straks natuurlijk ook nog Japan Max on Air, TNT en ook nog een partynacht. Dus dat wordt genieten. Je hoeft je radio nergens anders op te zetten als gewoon Meer Radio. Ja. Mag ik muziek gaan draaien van Jamiroquai? Dit is fijn. Cosmic Girl hoor je nu.

0: closet underneath the clothes and oh my god.
1: Get up. 23 positions in a one night stand.
2: Get up. Ja, Prince en de New Power Generation. Heerlijke Get Off. De single remix hier in The Groove Connection. Trouwens, een tijdje geleden kwam er een Seth Barth remix uit. Van Soul to Soul, Keep on Moving. Goede vriend van mij die attendeerde mij erop dat het was nagezongen. Dus ik heb die nagezongen, die heb ik eruit gefilterd. En ik heb de originele vocals van Karen Wheeler.

ze maken er een soort van kunstwerkjes van, hè? De boys van Master Chic. De SOS Band, oftewel Sounds of Success, daar staat dat voor. Je hoorde The Finest hier in The Groove Connection. Waar het de tijd is geworden voor een plaat uit 1984. De twee die ontmoeten elkaar nadat een van de frontmannen, genaamd Nick Feldman, een advertentie had gezet in het Britse tijdschrift muziektijdschrift, zo moet ik het zeggen, Melody Maker. Daar ontmoette hij Jack Hughes. En na een paar omzwervingen werd hun band Wang Chung genoemd. Hun tweede studioalbum was raak. Daar stond onder andere deze op. Dance Hall Days. Je hoorde hem in de lange versie. En deze plaat schreeuwt ook om een remix, hè? Dus ik denk dat ik binnenkort Ableton maar eens even opstarten. Dance Hall Days. Je hoorde Wang Chung op Meer Radio.

van een plaat, hè. Wang Chung, Dance Hall Days. Als de remix klaar is, dan laat ik hem zeker hier horen. Ik heb er nog eentje, tot aan het nieuws van half zeven. En die is van Edwin Starr. Je hoort Contact.

0: Dit is The Groove Connection.
1: Ben jij nieuwsgierig?
2: Ben jij degene die thuis altijd de computer repareert?
1: Of hoop je net zo goed te worden als Edwin Evers?
2: Pak dan nu je kans.
0: Meer Radio zoekt creatieve redactieleden, technici, ICT'ers en presentatoren. Geen ervaring is geen probleem. Je krijgt uitstekende begeleiding van onze ervaren medewerkers. Heb jij elke week een paar uurtjes tijd over? Dan hebben wij een nieuwe hobby voor je. Stuur een e-mail naar redactie@meerradio.nl. redactie@meerradio.nl. En begin vandaag nog aan je radiocarrière.
3: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In verschillende steden is gedemonstreerd tegen asielopvang en bezuinigingen in de zorg. In onder meer Nijmegen, Utrecht en Leeuwarden gingen honderden mensen de straat op. De demonstraties verliepen in het algemeen zonder problemen. In Groningen was het even onrustig omdat er ook een tegendemonstratie aan de gang was. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise en de levering van apparatuur. Het partnerschap is onderdeel van de nauwere samenwerking tussen Nederland en India. In de Britse hoofdstad Londen wordt door tienduizenden mensen gedemonstreerd. Er zijn twee protesten tegelijk aan de gang. Een anti-immigratieprotest en een pro-Palestijnse demonstratie. Er zijn zo'n 4000 agenten ingezet om de marsen in goede banen te leiden. Volgens de Londense politie gaat het om een van de belangrijkste politieoperaties in jaren. Jessica Schilder heeft het Nederlands record kogelstoten verbeterd. Ze gooide in Shanghai tot een afstand van 21 meter en 9 centimeter. Het vorige record stond op zo'n 20,5 meter en dat stond ook op naam van Schilder. Ze is de eerste vrouw in 14 jaar tijd die de kogel verder gooit dan 21 meter. De achtste etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Jonathan Narváez. De Ecuadoriaan was de sterkste van drie koplopers. Hij boekte zijn tweede ritzege. De Portugees Eulalio blijft leider in het algemeen klassement. En het weer nog vanavond droog, vannacht weer regen en morgen wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. The Groove Connection, Maurice Gerrits.

Ja, echte clubklapper, hè, dit. Gewoon lekker op de dansvloer als je deze plaat hoorde. Wat een track. Booker Newberry III, hier de Love Town. En de Dr. Packer rework hier op Meer Radio. Ja, ik draaide hem vorige week ook al. En ik had al zoiets van, wat is dit goed? Het komt gewoon in Nederland. Laat er maar weer van komen. De nieuwe O'Gene heet Something Perfect.

niet meer op de radio. Maar wat een goede en fijne plaat is dit, zegt George Duke. Thief in the Night hier in de Groove Connection. Ik draaide hem vorige week ook. En hij is, ja, het is gewoon waard om die plaat meerdere keren te draaien. Want wat is hij goed. De DJ Fudge remix van Birdie en Kaylee C. Zij doet de vocals. Your Sweet Love.

Wat zal niet lekker doen, hè, in de clubs? Oi, oi, oi. Birdie samen met Kelly Swee. En Sweet Love, de DJ Fudge. Een remix net een weekje uit. En vraagt er gewoon om meer gedraaid te worden. Goed, ik heb er nog één tot aan het nieuws van 7 uur. Daarna hoor jij een uur lang de lekkerste classics gemixt door The Disco Guy. Tot die tijd, Barry White. Je hoort de Break Re-Edit van You See the Trouble With Me.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Putten met het NOS Journaal. De Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiase Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiase premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling van expertise.

Iraakse man die verdacht wordt van het coördineren van aanslagen op Joodse doelwitten werd zeer waarschijnlijk aangestuurd door Iran. Dat zeggen deskundigen. De man

Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Groove Connection. Op jouw favoriete zaterdagavond straks nog Jaap en Max on Air. En ook nog TNT Adam Party Dacht. Ja, lekker muziek voor je onderweg. Vesta Williams, Skipworth & Turner, The Mac Band. Allemaal gemixt door The Disco Guy. Met nu Michael Jackson.

Vesta Williams, Once Bitten, Twice Shy, Desco Kai Edit hoorde je hier in The Groove Connection. Alleen maar classics in de mix en dat tot 8 uur. Daarna Jaap en Max on Air. Goed, deze is van Leon Hartog, oftewel Disco Innovations. Je hoort de Mac Band.

Ja hoor, wat is die fijn hè? De Steph Constant Deluxe Edit. Jorde Junior, Mama Used to Say hier in de Groove Connection. Alleen maar feel good hè? En dat tot 8 uur. Straks onder andere David Bowie en Alexander O'Neill. Weer eens Level 42.

Alex van O'Neill, you're the criticize hier in The Groove Connection. Met straks nog voor je onderweg. Heerlijk delegation ook naar Fox the Fox. Miss the emotions. You're the best of my love.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jan van Putten met het NOS Journaal. In het centrum van de Italiaanse stad Modena is een automobilist met hoge snelheid ingereden op voetgangers. Zou iemand die hem probeerde tegen te houden hebben neergestoken. De politie heeft de automobilist aangehouden. De burgemeester van Modena spreekt van...

is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Ik ken wel de kracht van de stilte, Max. Maar de nieuwslezer van net, die had wel echt de kracht van de stilte.
1: Soms gaat het niet om wat je hoort. Soms gaat het om wat je niet hoort. Heb je een playlist voor.
0: En door dat kleine intermezzootje was ik dus ook helemaal vergeten even de jingles hier klaar te
1: zetten. Dat is helemaal oké, Jaap. Ik red je al met het feit dat ik een playlistje ervoor heb.
0: Oh, wat goed.
1: Ja.
0: Double spacing. Ja, maar hij is er alweer. Dat gaat ook zo snel.
1: Joepie!
0: Ik wilde zeggen. Ja.
2: Technologie gaat ook zo snel, hè?
3: Tot 10 uur. Jaap en Max on air.
4: Hallo!
1: Hallo op deze zaterdag 6 mei. Welkom.
0: 6 mei, zeg je nou?
1: 16 mei. Ja, wat hoor je precies?
0: Het is wel inderdaad iets verder alweer in mei. Max,
1: exact,
0: zijn
1: het is 16 mei.
0: Over de helft heen.
1: Nee, herinner me er niet aan. De tijd gaat ook zo snel, hè? Net als technologie.
0: Dat zou inderdaad wel goed de jingle nog zijn. De tijd gaat ook zo snel, hè?
1: Ja.
0: Ja. Hey, welkom bij Jaap Max van Air. Meer radio hier zo.
1: Alweer, ja. We zijn niet van zender gewisseld deze week. Gewoon om jullie te
0: deze
1: pranken.
0: Week niet. Dat zou wat zijn, hè? Als we rondtoerend zijn op allemaal zenders in Nederland.
1: Surprise, Radio 2.
0: Vandaag in EDV Oost.
1: Ja, Max van Air! Tot 10 uur.
0: Heb jij trouwens ook niet het idee alsof de microfoons een beetje kraken of zo?
1: Ja, maar dat is de kracht van de Meer Radio Studio, waar iedere week is er iets anders stuk. Deze week is het alles. Ongeveer.
0: Alles
1: vooral het
0: microfoon.
1: Dak. Ja, dat komt door TNT, hè? Ik ben hebben het dak eraf geblazen, maar dan letterlijk. Het is niet helemaal netjes, jongens. We verwachten wel dat jullie dit volgende week gewoon weer gerepareerd hebben. Als je
0: precies.
1: Stuk maakt, ook repareren, doen wij ook.
0: Dat doen wij ook. En dan maken we het beter vaak.
1: Dan maken we het beter.
0: Dan maken we er gelijk een aanbouw bij op.
1: Ja.
0: Goed, zo meteen natuurlijk de showbitch. We gaan het even met je door hebben. Natuurlijk, het is vandaag 16 mei. Wat kun je zo allemaal vandaag weer?
1: Er zijn bijzondere dagen vandaag. Ja, er is veel vandaag. Er is veel. Nou, niet veel, maar indrukwekkende dingen.
0: Ah ja.
1: Ja.
0: Ik zie jou ook staan. Spla! Dag.
1: Spla!
0: Ja. Spla.
1: Dat is het geluid wat een mug maakt als je. Gaat er niet over.
0: Als je een krant gebruikt, wil je zeggen.
1: Als je wat, sorry?
0: Als je een krant gebruikt, wil je zeggen.
1: Ja, zeker. Spla. Dat is spla.
0: Goed.
1: En nog veel meer.
0: Ja, precies. En natuurlijk nog de lekkere muziek is open. Ja. Deze zaterdagavond. Rest ons gewoon alleen maar te zeggen. Welkom bij Jaap
1: en Max!
3: On air.

0: Daniel Allen.
1: En ja, je dacht dat je dat niet nodig had. Hè?
0: Wat is zo'n product waarvan jij dacht dat je het niet nodig had, maar toch wel uiteindelijk nodig had?
1: Ja, wat een vraag is dat, zeg.
0: Ja, maar goed, ik denk misschien, je hebt wel iemand die
1: een telefoon met een infrarood blaster.
0: Oké.
1: Okay. Ja, hoe vaak ik dat wel niet gebruik. Dan heb ik geen zin om de afstandsbediening te pakken die ergens op mijn tv-meubel ligt. En dan pak ik gewoon mijn tv en dan klik en dan gaat de tv aan. Technologie.
0: Ik heb dat
1: als je snel, hè?
0: Als je dat dan eigenlijk hebt over technologie, dan heb ik dat misschien een beetje met dat casten. Dat je dan bijvoorbeeld op je telefoon iets zoekt en dan gewoon pjoem naar je
1: tv. Nee, daarvan wist ik op het moment dat ik het zag, oh, dit heb ik nodig.
0: Ja? Ja. Oh, ik dacht eigenlijk eerst van, god, wat lui eigenlijk, dat je niet gewoon je afstandsbediening gebruikt daarvoor, weet je wel, om iets te zoeken. Maar toen het er eenmaal was en ik denk, ja, het is toch ook wel relaxed dat je het gewoon zo kan doen.
1: Ja.
0: Want dan hoef je niet de hele tijd die... Nou goed. We gaan door.

0: Let's get right.
1: Jezus.
2: Ja, sorry.
1: Het klipt een klein beetje.
2: Het is net of op YouTube 144p zit, weet je wel. Ja. Zo.
0: Ik bedoel, er is op voor FL Studio heb je een plugin genaamd Sound Goodifier. Is dit een Sound Badifier?
2: Ja, Sound Badifier. Nee, zo'n bass boosted. Dat gewoon alles ineens heel hoog gain en zo is.
0: Ja.
2: Oké, los van alle radiothermen.
0: Moeten we even de bass boosted filler erin
2: zetten? Oh ja, inderdaad. Die hebben wij inderdaad. Hè? Ja, wacht even.
0: Ja.
2: Dat past een beetje bij het thema.
0: Precies.
2: Want over beeld gesproken.
0: Ja, over beeld gesproken. Ho, een van de... Twee? Drie. Drie grote producenten van tv's. Schermen, daadwerkelijk.
2: Sam? Zoong?
0: Sam of Zoong?
2: En Zo en Nie.
0: Ja, vergeet LG niet.
2: Ja, of Zoomsang.
0: Zoomsang. Ja. Weet je waar LG voor staat? Ja.
2: Ja, de slogan is Life's Good.
0: Ja, maar dat is niet waar LG voor staat. Nee. Ze proberen dat namelijk heel erg te verbergen. Want het is een beetje cringy. Punt. Lucky Gold Star.
2: Lucky Gold Star.
0: Lucky Gold Star.
2: Lucky Gold Star.
0: Maar dit gaat niet over LG. Dit gaat over Samsung.
2: Samsung.
0: Precies. Dua Lipa sleept heel Samsung, namelijk voor de rechter. Ik hoop dat dat in de rechtszaal past. Vanwege foto op verpakking televisies. Ja, ze heeft de rechtbank aangespannen tegen Samsung omdat de elektronica-producent haar gezicht heeft gebruikt om televisie te verkopen zonder haar toestemming en zonder haar te betalen. Variety. De zangeres eist een schadevergoeding van $15 miljoen.
2: Dat is flink.
0: Ja. Ik bedoel, ik zou niet zeuren als mijn kop op de tv zou staan.
2: Nee. Ik zou dat ook wel wat grappig.
0: Ja.
2: Maar ja, goed, je bent dus Dua Lipa. Dus je vindt daar wat van.
0: Ja, ik ben dus niet Dua Lipa, maar ik vind daar wel wat van.
2: Ja, inderdaad. Maar wat is daar vervolgens mee gebeurd?
0: Mag ik even zeggen, de manier waarop dit het gezicht van mevrouw Lipa...
2: Ja.
0: Kunnen we heel veel opzoeken. Wat is haar echte naam?
2: Ja, het zal toch inderdaad niet Dua zijn?
0: We gaan er nu opzoeken.
2: Dua Lipa. Als
0: je enter komt, doet het niet.
2: Waarom? Er wordt geen andere naam genoemd, zelfs zo snel als die... Nee. Meestal staat er bovenin. Ja. Zo, die fonetische. Dua Lipa.
0: Ja, het staat er niet.
2: Nee, dus dan zou het dan toch echt Dua Lipa zijn?
0: Ik heb geen idee.
2: Ja. Maar goed, mevrouw Lipa.
0: Haar gezicht werd prominent gebruikt voor een massale marketingcampagne voor een consumentenproduct zonder haar medeweten, zonder haar toestemming en zonder dat zij daar enige zeggenschap, controle of inspraak in had. Luidt de aanklacht. Ja, snap ik. Ja. Dan is de vraag natuurlijk wel... Hoe komen ze aan die foto?
2: Ja, dat ook, ja.
0: Ja. Want hadden ze, auteursrechten
2: op die foto? Ja, precies, op die foto.
0: Want dan heb je een stuk meer soort van iets wat je met die foto kan doen dan als ze...
2: Als gewoon een foto van
0: gewoon een foto van
2: precies.
0: De foto van Lipa is te zien op de kartonnen verpakking van televisies. De meeste verpakkingen van televisies zijn van karton trouwens. Maar dankjewel voor het specificeren, Nu.nl. Ik weet ook niet waar je het in godsnaam anders op zou printen.
2: Nee, ja...
0: Op het piepschuim.
2: Ja, inderdaad. Ja.
0: Volgens de aanklacht is de zangeres de eigenaar van het auteursrecht van de foto. Kijk, daar gaat het om. En zij heeft geëist dat Samsung zou stoppen met het gebruik ervan. In de VS noemen ze dat de cease and desist. Het bedrijf zou het verzoek afwijzend en onverschillig hebben afgewezen. Nee, lol. Nee,
2: ja, inderdaad. Je zegt, het komt er dus aan en dan zeg je gewoon, ja, nee. Ja, leuk dat je dat doet, maar nee.
0: Wij hebben meer advocaten dan jij.
2: Ja, dat zal het wel, ja, inderdaad. 43 inch bij elkaar. Maar.
0: Daarnaast wordt benoemd dat de 30-jarige artiest zeer selectief is met productaanbevelingen. Mevrouw Lipa heeft dit gebruik niet toegestaan en zou het ook niet hebben toegestaan.
2: Het zou toch een leuke move van er zijn als ze dan morgen ineens wel een campagne met Sony begint of zo.
0: Ja, precies. De nieuwe met Dua Bravia.
2: Of met Lucky Goldstrike.
0: Prachtig.
2: Okay,
0: had zij niet ook Nederlandse roots of zo? Ik kan me herinneren dat ze ooit een keertje iets in het Nederlands zei.
2: Oh, dat weet ik niet. Ja. Ze is toch al Albanese in principe?
0: Ja. Brits Albanese.
2: Ja, oké. Maar nee, daar staan we eigenlijk ook wel iets bij inderdaad. Dat ze een bepaald Nederlands... Nou, ze kan een beetje Nederlands spreken. Want ze heeft toen een Nederlands nummer gezongen.
0: Oh, dat zal zijn.
2: Van André Hazes volgens mij.
0: Ik geloof het. Ik ben niet een Hazes fan. Ik ben ook niet een Dua Lipa fan.
2: Oh.
0: Sorry, mevrouw Lipa. Dua, mag ik dat zeggen? Ik tutoyeer een beetje.
2: Uno.
0: Dos.
2: Dua. Nou, okay. alle vrouwen Lipa-grappen aan de zijde. Heeft Samsung nog iets laten weten eigenlijk? Want voor...
0: Ja. Samsung laat in een reactie aan deze website weten dat de foto van Lipa werd aangeleverd door een contentpartner van Samsung streamingdienst Samsung TV Plus. Okay. De afbeelding werd pas gebruikt nadat we de contentpartner de uitdrukkelijke verzekering van de contentpartner de uitdrukkelijke verzekering Polis hadden gekregen dat er toestemming was verkregen ook voor de verkoopverpakkingen. Okay. Gezien deze verzekering ontkennen wij alle beschuldigingen van opzettelijk misbruik. Samsung heeft groot respect voor mevrouw Lipa en liet het intellectuele eigendom van... en het intellectuele eigendom van alle artiesten.
2: Maar we laten hier wel op de doos staan.
0: Ja. Ja. Heb je liever Dua Lipa op je doos? Of... Nee, ik kan hier niks op verzinnen.
2: We gaan denk ik even door met die muziek.
0: Dat klinkt als
2: Max,
0: een goed plan,
2: ja. mijn computer doet het even niet.
0: Ja, dus ik neem het even over. Ondanks de computer jou down liet, laat het Full Amour je niet down, won't let you down.

0: You got games on your phone?
1: Is dat een ding?
2: Ken je dat niet? Van die neefjes die dan naar je toe komen op verjaardag. Doe je van die games on your phone? Heb je een spelletje op je telefoon die je kan spelen? Die hebben ze altijd op mijn telefoon.
1: Oh, nee, dat heb ik eigenlijk niet. Nee?
2: Ja, tegenwoordig hebben gewoon alle kids.
1: Ik wil net zeggen, tegenwoordig hebben ze zelf dan een tablet of zo. Of een pokkie.
2: Generatieverschil, hè?
1: Ja, echt heel.
2: Ja. Kloof. Over kloven gesproken. Oh.
1: Knopje.
2: Wil je iets zeggen, ja?
1: Het is een verkeerde knopje.
3: Een dilemma op dinsdag op de zaterdag. De Doddos.
1: Een dilemmaatje. Op de dinsdag.
2: Op de zaterdag.
1: Heel goed.
2: Nou, en, wat toevallig zeg. Ja. Toevallig is het zaterdag.
1: Nou, echt hè?
2: En niet zomaar een zaterdag. Zaterdag 16 mei.
1: Wow. 6 of 16?
2: Kom je nou weer erbij dat het 6 mei is, ja? Loop je kalender achter.
1: Ja. Staat nog op de zomertijd. Ja,
2: daar kan ik niet zoveel aan doen.
1: Ja. Het is er volgens mij wel trouwens al eentje die we eerder eens hebben gehad.
2: Als je kalender op zomertijd zou staan, zou die voor... Wacht, het is zomertijd.
1: Hij staat op wintertijd, bedoelde ik. Hij stond op wintertijd.
2: Maar dan zou die voorlopen.
1: Ja. Ja.
2: Toch?
1: Ja, maar zo ver, jongen. Dat hij lijkt achter...
2: Ik heb geen idee. Laat anyways, maar. Vertel.
1: Nee, want toen ik de eerste zin al was, dacht ik... Deze hebben we al volgens mij een keer gehad. Maar goed, hè?
2: Ik ga luisteren
1: vergeten zijn,
2: en huiveren.
1: Vergeten zijn. Precies. Je sleutels... Ah!
2: Sorry, ik huiverde.
1: Je sleutels zitten elke ochtend in een blok ijs van 1 kubieke meter.
2: Jezus Christus.
1: Ja, dat is een groot ijsblok. Of... Ik bedoel... Of... Je moet elke ochtend als ontbijt een vetbol voor vogels eten.
2: Ja, dat is wel
1: heel goor.
2: Ja. Maar heb je enig idee hoe... Nou, oké, hij zit in een... Mm-hmm. In een blok. Oké.
1: Leg je nou elke ochtend... Hoe lang zou het duren als je hem op je verwarming legt?
2: Ik vraag me eerder af hoe lang duurt het voordat je eindelijk een blok ijs van een kuip hebt.
1: Ja, maar die krijg je. Dat is het dilemma. Die krijg je gewoon. Je sleutels
2: zitten... Ja, het is wel gratis water.
1: Ja, dat ook, ja.
2: Het is gratis water. Maar dan kom je dus basically nooit bij je sleutels.
1: Ja, het, ja.
2: Want tegen de tijd dat die ene kuip eindelijk is, die eerste kuip eindelijk is ontdooid, heb je er denk ik al 14, nou, een stuk of 30 erbij, denk ik. Dat duurt dat echt lang namelijk.
1: Maar als je dan, want er staat niet bij dat je niks mag gebruiken, hè? Dus een poor of zo.
2: Maar dan
1: zo,
2: alsnog, dat blijft fucking kut, ja. Weet je hoe, 1000 liter!
1: Ja. Ja.
2: Nee, en een vetbol, ja, zeg, je moet het niet opeten, toch?
1: Als ontbijt.
2: Als ontbijt.
1: Ja.
2: Nou, er zijn wel veel noten en zaden. Toch?
1: Ja, dat, ik heb het nooit geproefd eigenlijk. Wat is, maar volgens mij zijn inderdaad een hoop noten en zaden. En ja, het heet een vetbol, dus er zal ook wel iets van vet doorheen zitten. Nee, met insecten zie ik hier ook staan. Nou, hier.
2: Met insecten, oeh, lekker. Nou, kijk, allemaal noten en hartstikke gezond, man. Basically al de helft van mijn ontbijt om eens te zijn.
1: Het is een soort bagel.
2: Ja.
1: Die jij nu open hebt. Maar kunnen we inderdaad de ingrediënten vinden of zo ergens? Dat we een beetje gewoon weten waar het uit bestaat.
2: Ik ga gewoon een vetbol vogel maken. Doe maar deze keer wel AI mode. Eén deel vet op één deel vogelzaad. Dit is echt de waardeloze beschrijving. Ja. Ongezouten vastvet. Gebruik ongebruikt plantaardig frituurvet in een blok. Nice. Of kokosolie. Vogelzaad. Een biologisch zadenmengsel voor tuinvogels. Ik denk niet dat de vogels gaan merken of het biologisch is.
1: En er staat trouwens zonnebloempitten en gierst. Gierst?
2: Ja, uiteraard.
1: Is dat gierst?
2: Ja, Jaap, hoe weet jij nou niet wat gierst is?
1: Ik heb geen idee.
2: Oh, dit is heel jammer. Ik bedoel, het is een groep gragenwassen met kleine korrels die tot de grassenfamilie behoort. Meestal wordt met gierst een soort Panicum Miliceum bedoeld. Dat je dat niet weet, ja.
1: Het klinkt als een soort
2: basiskennis.
1: Paneermiddel. Oké, maar goed. Maar dan valt het nog best mee, klinkt het. Om het te eten.
2: Ja, maar er staat niet dat je moet opeten.
1: Nou ja, er staat... Je moet elke ochtend als ontbijt een vetbol eten.
2: Ja. Je kan ook erbij. Maar ook een klein bolletje.
1: Dat is waar.
2: En dat is niet ongezond. Ik bedoel, wat eet ik als ontbijt? Ik bedoel, dat is toch voor de helft, is dat noten en zaden.
1: Nee, jij bedoelt als je dan gewoon een heel klein snackbolletje neemt of zo?
2: Ja.
1: Dan ben je er eigenlijk ook wel.
2: Hoeveel procent olie is pindakaas?
1: Veel. Hangt het tenminste vanaf natuurlijk welke pindakaas je neemt, maar...
2: Ja, ik neem 100% pindakaas. 40-50%. Ja, dus basically pindakaas is basically een vetbol.
1: Een vetbol, ja. Maar dan is
2: easy.
1: Het
2: easy.
1: Dus maar iets minder zaad.
2: Zaden. Ja, noot. Ja, wat is het verschil tussen noten en zaden? Hold up. Wat is het verschil tussen noten en zaden?
1: Heb jij ooit pindakaas gezien waar gierst in zit?
2: Ja, jij niet. Noten en zaden zijn beide gezond, zitten boordevol vergoeden. Ik haat AI. Maar wat zeggen ze? Verschillen, botanische oorsprong. Noten zijn eigenlijk droge vruchten en zaden zijn embryo's van planten.
1: Oké. Okay. Het is wel net jammer dat je eigenlijk niet de technologie gebruikt om te zeggen, wat is beter, een vetbol eten of pindakaas? Ik ga even kijken hoe wat er zo alles is gezegd. Saskia die zegt ice ice baby, dus die gaat voor het ijs. Frank die zegt brokkie ijs.
2: Ik denk dat mensen onderschatten hoeveel ijs een kuub ijs is.
1: Ja, dat is zeker zo. Patricia zegt hakken iedere ochtend. Ja, ik denk ook omdat het plaatje lijkt alsof het gewoon een ijsblokje is van nou, 20 centimeter bij 20 centimeter. Maar dat is het dus niet.
2: Zullen we eens kijken hoe vaak 20 centimeter bij 20 centimeter in 1000 bij 1000
1: Dat is goed. Dan lees ik ondertussen even verder. Helene zegt, ik ga voor het ijsblokje. Even kijken. Jonas zegt de vetbol. Linzij zegt door de vetbol, maar... En even kijken. Pleun zegt, ik kies voor de sleutels. Die kies gewoon geen
2: Oké, jij zegt 20 keer 20 keer 20. Dat is dus ongeveer 125.000 keer kleiner. Ja. Dat is nogal een verschil.
1: Ja.
2: Dat is letterlijk een factor... Factor 5 plus verschil.
1: Hij bent lang op zoek naar je sleutels.
2: Nou, op zoek niet. Want ik denk dat die kuub moeilijk te negeren is. Ja, dus je hebt ze gevonden. Alleen bij ze komen ze een beetje uitdagen.
1: Ja, als ze echt ook mooi in het midden inderdaad.
2: Ja, en dan is dat de vraag, zijn het je huissleutels?
1: Ja, precies. Of zijn de sleutels verspreid?
2: Nou, ik wil eigenlijk zeggen, zijn het je huissleutels, zijn het je autosleutels? Groot verschil.
1: Dat ook inderdaad.
2: Want ik kan zonder huissleutels de deur uitgaan.
1: Ja. Ja, dat is waar.
2: Zonder, nou, voor mij mijn autosleutels, dat is een stuk lastiger.
1: Ja. Ja, dat is nogal wat. Nou goed, lekker vetballen eten dus. Nieuw dieet.
2: Ja, ik zeg wel. Ik zeg doen. Ik wil vogels die doen het goed op vetballen, waarom wij niet?
1: Ja.
2: Hoeveel procent DNA delen wij met het noemervogel?
1: Koolmees. Max gaat
2: hele
1: nu even zoeken.
2: Muziek.
1: Ja, Max gaat nu even zoeken.
2: Eerst even kijken. Ongeveer 60%. Nou.
1: Nou. Dus we kunnen
2: toch easy.
1: Ja, prima vetballen eten.
2: Maar hoeveel komen we overeen met wortels? 40 tot 50%. Ik bedoel, dit laat het zien. Ik bedoel, dus wortelen zijn basically koolmezen.
1: Ja, half mens, half wortel. Of half mens, half koolmees, half wortel.
2: Noem eens nog iets op. Maakt niet uit. Maar iets wat leeft.
1: Oh, iets wat leeft?
2: Ja.
1: Gierst. Wat? Ja, gierst. Gierst.
2: Ongeveer 50%. Jongen, gierst is
1: half
2: gewoon wortelen.
1: Half mens, half gierst.
2: Ja.
1: Klinkt wel heel raar.
2: Als wij 50% gierst zijn, wat is die andere 50%?
1: Ja, kom eens.
2: Water!
1: Ja, inderdaad.
2: Uiteraard.
1: Oh, laten we weer verder gaan met de muziek, Max.
2: Het klinkt als een goed plan. Wat gaan we luisteren? Ik heb geen idee. Laten we het eventjes aan de ruimte instralen. Volgens mij doen de satellieten het niet.
1: Satellite heet de plaat. Dat is...

0: Joe. Ja, met jou.
1: Joe en my everything, inderdaad.
0: Oh, Jaap.
2: Dat geloof ik niet. Er zit iemand naast me.
0: Ja, ja. Het is weer dat moment van de dag dat ik jullie even moet vertellen wat voor dag het vandaag is. Het is zaterdag, 16 mei. Niet 6 mei, Jaap. Ik weet niet hoe je erop komt, maar dat is het al een hele tijd niet meer. Een beetje raar.
1: Laat ook maar.
0: Weet je welke dag het ook is?
3: Nou, 16 mei.
0: Ja, precies. Niet 6 mei dus, hè? Goed onthouden.
3: Nee, ja.
0: Het is Wereld Whisky Dag.
1: Nou.
0: Ergens in Alsmeerderbrug hoor je iemand gillen.
1: Ja, die is nu aan het werk, hè? Dus het is nu in Hoofddorp.
0: Ergens in Hoofddorp hoor je iemand gillen. Fantastisch. Sinds 2012 wordt jaarlijks op deze derde zaterdag van mei Wereld Whisky Day. Dag. World Whisky Day. Ik ben niet wakker. Gevierd. Nee. Een dag in het leven geroepen door Blair Bowman om vooral de Schotse whisky te eren. Wat verschilde ze Schotse en Amerikaanse whisky? En Japanse whisky? En Ierse whisky?
1: Dan en Duitse whisky.
0: Nooit van gehoord.
1: Nee, weet ik niet. Maar geen idee.
0: Nee, daarvoor
1: hebben we dus die ene uit Aalsmeerderbrug nodig.
0: Ja, precies. Die nu in Hoofddorp zit. Die zit te gillen. Daarnaast, ik weet niet of het daarmee samenvalt, is Internationale Dag van het Samenleven in Vrede. Beetje mondvol.
1: Ja,
0: de Engelse naam is nog erger. International Day of Living Together in Peace. Ja,
3: oh,
0: ja. Op 16 mei 2026, de Internationale Dag van Samenleven in Vrede, vinden er wereldwijd evenementen plaats. Onder andere debatten, lezingen, dialogen, optredens, trainingen, etc. Die in het teken staan van streven naar een samenleving in vrede. Dus misschien moet iedereen even stoppen met elkaar doodschieten.
1: Ja, precies. Wil zeggen, het gaat namelijk heel goed nu. Het gaat heel goed.
0: Vind je?
1: Nee. Absoluut niet.
0: Nee.
1: Dus,
0: nee.
1: Dat kan
0: maar
1: wel
0: misschien kan de andere dag van vandaag daar hulp bij brengen. Het is namelijk ook Internationale Dag van het Licht. Nou, dat hebben we gemerkt vandaag. Zeg, jezus, wat een kut weer. De zon heeft niet echt zijn best gedaan voor vandaag.
1: Ja. Wel dus om het licht binnen aan te doen. Hey.
0: Dat zeggen we in een donkere studio.
1: Als het geluid is dan... gaat het
0: ongeveer. Sinds 2017 wordt op 16 mei de Internationale Dag van het Licht gehouden. Een initiatief van UNESCO. Wordt verder ook niks over gezegd. Dus bij deze, het is Internationale Dag van het Licht. Wat vieren we? Fuck if I know! Het licht!
1: Ja, en ik vind nu die je nu gaat noemen ook wel bijzonder op deze dag.
0: Ja, over vandaag. Internationale Dag van het Leven samenleven in vrede. Ik krijg het gewoon niet in één stuk uit mijn woord gesproken. Het is ook Armed Forces Day in de VS. Ja, dag van de strijdkrachten.
1: Wie heeft dit bedacht dat dit samen op één dag valt? Dat is toch een beetje knullig.
0: Iemand in de VS, denk ik.
1: Ja. Dag van de strijdkrachten.
0: Ja, precies. En om een beetje in dat thema te blijven, is het ook Spladag. South Sudan People's Liberation Army Day. Ja, een nationale feestdag in Sudan. Waar dus ook weer wordt... Het volksleger wordt geëerd.
1: Oké.
0: Okay. Ja, om het even over vrede en samenleving in vrede te
1: gewoon twee landen die hebben gedacht van... laten we het dan ook wel op ons leger betrekken.
0: Dat je het even weet. Ja, morgen zijn er nog weer best wel wat interessante dagen. Dat je het even weet. Morgen is het ook Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Goed. Hier klopt iets denk ik niet.
1: Tegen holebi?
0: Holebi.
1: Holebi?
0: Homo, lesbie, bi.
1: Oh!
0: Ja, ik dacht ook even holebi.
1: Wow. Holebi.
0: Ja.
1: Oké.
0: Okay. En morgen is het de verjaardag van koningin Maxima. Dus...
1: Leuk. Alvast gefeliciteerd.
0: Billy... Niet vergeten, morgen ontbijt je op bed. Morgen is het ook Werelddag van Telecommunicatie en Informatiemaatschappij. Okay. Heel diep gaan dit. De informatiemaatschappij.
1: De informatiemaatschappij.
0: Leven wij in een informatiemaatschappij?
1: Oh. Of
0: leven wij in een maatschappij?
1: Van informatie?
0: Wij leven gewoon in een maatschappij, punt.
1: Okay. Ja.
0: Verder heb ik niet zoveel interessants.
1: Okay.
0: Er zijn nog meer interessante dagen morgen. Maar ik hou het even hierbij, want anders overrompel ik jullie met al deze informatie. En dat is natuurlijk niet gewend op de dag van het licht.
1: Nee, precies. Nou, dankjewel.
0: We willen jullie niet in het duister houden, maar... Ja.
1: We gaan verder weer met
0: dat
1: muziek.
0: Ja,
1: het is steeds een beetje onhandig dat ik naar jou toe moet schakelen.
0: Hoezo is dat onhandig? Ik heb alle muziek hier klaarstaan.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja.
1: Maar ik kan het dan niet zelf... Meestal dan zet ik het zelf even klaar of zo hier.
0: Ik heb het hier al klaar. Kijk eens, alles staat er klaar. Gewoon voor de komende tijd. Ik organiseer het wel. Ik regel het. Nieuwe van Alkmaar op Rock the Rhythm.
1: Gaan we lekker doen.

0: gaat toch wel iets mis in de wereld?
1: Wat dan?
0: Als je in één keer valt en je gaat omhoog.
1: Oh, ik zie het inderdaad.
0: Dan is er reden voor paniek, denk ik.
1: Ja, zo.
0: Zou ik zeggen.
1: Lichtelijke reden inderdaad voor paniek, ja.
0: Waar minder reden voor paniek voor je is, als je in één keer midden in de Efteling staat. Afhankelijk van wat de situatie is. Ik bedoel, als je in één keer wordt geteleporteerd naar de Efteling in de ochtend, ik zal wel schrikken, want ik slaap zonder kleding.
1: Ja, en dan wel met dat blok ijs met die sleutels daarin, hè?
0: En dan moet je de hele dag dat blok meeslepen.
1: Ja, dat
0: moet
1: je dan
0: is dat dan een aparte plek in de rij? Mag je dan in een single rider als je dat blok meeneemt?
1: Als je dat blok meeneemt, inderdaad, ja. Kan hij in de bagage locker of zo?
0: Ik denk dat hij iets te groot is. En dat hangt er vanaf welke attractie, toch?
1: Want ja, dat
0: zijn die kluisjes allemaal even groot? Dat weet ik niet.
1: Ja.
0: Ik zie iemand ja knikken.
1: Ja.
2: Ja.
1: Want we hebben een van de experts hier in de studio. Martina is er namelijk weer!
0: Martina! De microfoons klippen mee in enthousiasme.
1: Ja, precies.
0: Wij klappen, de microfoons klippen.
1: Ja.
2: Bedankt voor deze aandacht. Ja. Nee, bij de Baron zijn ze allemaal even groot.
0: Nee, maar ik snap dat ze bij één attractie even groot zijn. Het gaat mij om tussen de attracties.
1: Ja, niet elke attractie heeft het.
0: Nee. Maar zijn tussen de attracties die kluisjes hebben, zijn ze even groot?
2: Nee, ik ken eigenlijk alleen aan attracties alleen de Baron die kluisjes heeft. En die zijn best klein.
1: Volgens mij is het inderdaad ook alleen de Baron inderdaad die het heeft. Inderdaad hele kleine
2: maar je kan wel
0: me herinneren dat de Python ze ook heeft, hoor.
2: Nou,
1: dat weet ik niet.
2: Niet meer. Sorry.
1: Maar we hadden toevallig vanmiddag over. Het is sowieso een ding in de Efteling dat je eigenlijk meestal je bagage moet meenemen. Het is niet zo...
0: Lekker uit de attractie flikkeren, joh.
1: Nou ja, dat vind ik dus inderdaad wel. Je hebt parken waar ze echt gewoon duidelijk zeggen... nee, mag je niet meenemen. Maar dan bieden ze ook wel wat aan om het kwijt te kunnen. Al is het een bak bij het station waar je instapt. Of dus met kluisjes of zo.
2: Er is in Efteling één attractie waar je bagage niet mee mag nemen. En dat is de Baron.
1: Ja, en dat is de Baron inderdaad. Omdat ze ook dus daarvoor natuurlijk die kluisjes hebben. Ja. Maar verder inderdaad zijn ze gewoon van... nee, neem lekker mee, joh. En als het eruit flikkert,
2: En je hebt nog wel van die groeps
1: Kluisjes. Inderdaad.
2: En die staan op het Anton Pieckplein. Ja, maar dan moet je de sleutel, weet ik niet waar, vandaan halen. Op de site laatst een keertje bij de EHBO. Ja, maar daar kan je ze toch echt niet meer halen.
1: Dat toch wel inderdaad ook een beetje omslachtig eigenlijk. Dat het dan zo werkt.
2: Maar ze hebben wel een garderobe.
1: Voor de ingang inderdaad, dat is de tip. Dus mocht je iets kwijt willen voordat je naar binnen gaat. Als je dan binnen bent, heb je pech. Maar
0: goede plek om een powerbank te leggen misschien.
2: Ja?
1: Is dit een kleine hint?
0: Hoe kom je erbij?
1: We hadden namelijk een klein probleempje, ons beide telefoons waren leeg. Nee, we waren vandaag dus
2: in was gewoon leeggetrokken door de app van de Efteling.
1: Ja, precies. Helemaal leeg. Nou, en trouwens sowieso, hè, want het is wel laatst een beetje in het nieuws geweest. Omdat, tenminste, het regionale nieuws ook vooral natuurlijk. Want, Martien en ik hebben beide een abonnement.
0: En, flex maar heel eventjes.
1: Ja, precies. We hebben een abonnement.
0: Forklift certified. Nee. Ik heb een Efteling abonnement.
1: Ja. En zelfs een parkeerabonnement.
2: Nee,
1: maar daar zo.

0: Ja. Doe heel maar, even rustig met hoe cool je bent.
1: Ik moet even. Ja.
0: Nee, maar daar is dus wel wat mee aan de hand eigenlijk nu. Want zeg maar, het was dus zo dat je dat abonnement. En dan kon je gewoon. Wanneer maar wou, kon je dus naar binnen en kon je gebruik maken ook van het parkeerabonnement. Dus hoefde je niet te betalen voor het parkeerabonnement.
2: Ja, eenmalig je abonnement. Wauw,
3: ja, eenmalig geldig Nederlands woord is.
0: Wat? Sorry?
3: Wist je dat het woord wauw geen geldig Nederlands woord is?
0: Oké, wild. Maar dat gaat dus binnenkort veranderen. Want de Efteling heeft gezegd, joh, wij stoppen met die parkeerabonnementen.
2: Nee!
0: En het gaat nu, ja. En het gaat nu zo werken dat je krijgt dan wel korting op je parkeerticket. Maar je moet dus nu wel gewoon, net als de rest, gewoon een parkeerticket elke keer kopen.
3: Er zit maar één optie op. Ja, er is maar één optie dan die overblijft, ja.
0: Nou.
3: Dan moet je ook maar een motorrijbewijs gaan halen.
0: Ja, maar dat... Ja, omdat je dan je motor op de fietsenstalling wil neerzetten, wil je zeggen.
3: Nou, maakt niet uit waar je hem neerzet.
0: Je neemt hem mee.
3: Krijg je gewoon naar binnen.
0: Ja.
3: Je zal niet de eerste zijn die gepoogd heeft om naar binnen te rijden.
0: Ja, daarom staan er zeg maar tegenwoordig paaltjes bij de entree ook.
3: Maar daar kan je met de motor langs rijden.
2: Of ze zijn van rubber.
0: Of ze zijn van rubber inderdaad. Ja.
3: Maar dan stond het ook een auto niet. Dus...
2: Nee, dat klopt.
0: Nee, dat is waar. Maar goed, dat is dus nu wat er gaan is. En er was nogal gedoe over. Omdat heel veel abonneehouders daar natuurlijk erg boos over waren. En ja, ik vind het zelf ook helemaal niet leuk. Want ja, je moet nu gewoon elke keer gaan met... En zeg maar, voor ons die dus best wel ver weg wonen van het park... is het juist, ja, gebruiken wij gewoon vaak de auto.
3: Ja,
0: dat is gewoon het makkelijkste om er naartoe te komen. Maar dan moet je dus nu eens ook elke keer gaan betalen voor de parkeerticket. En dat is gewoon wel jammer.
3: Pijnlijk, Jaap.
0: Want ook, weet je, het klinkt inderdaad... Nu ga ik inderdaad ook even flexen. Stel, je komt terug van een vakantie... En je hebt al je spullen bij je. En je bent er om 3:00 middags zo. Maar je rijdt er langs. En je denkt, joh, laten we gewoon even langs gaan. Want dat kan.
3: Dit is zo'n privilege mindset. Dan kom je terug voor je vakantie. Het is dat je denkt, ach, weet je, Efteling. Dan stap je in de auto, ga je naar de Efteling. Kost allemaal niks. Je hebt toch al betaald.
2: Ja,
0: basically.
2: Maar ik moet ook eerlijk bekennen dat de parkeerwachters je toch ook wel een beetje raar aan staan te kijken.
0: Hoor. Ja, dat klopt. Ja,
2: dat je coolbox achter in de auto staat. Met tent en al.
3: Ja, ik heb hier niks over te zeggen, denk ik.
0: Nee.
2: Het is wel een ervaring.
0: Het is zeker een ervaring, inderdaad. Maar goed, dat gaat dus allemaal veranderen. En ja, daar hebben wij dus ook mee te doen, want we kunnen niet terug. Tenminste, ja.
2: Ik denk dat we het ook wel overleven, hoor.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Dat denk ik ook wel.
2: Maar het is wel vervelend.
3: Ik heb zoveel medelijden met jullie.
0: Ja, echt, hè? Dat snap ik wel, ja.
3: Zoveel medelijden met jullie.
0: Het is echt heel zwaar.
3: Ja, heel.
0: Letterlijk. Letterlijk.
3: Oh my god.
0: Zwaar.
3: Zo zwaar.
0: Heel zwaar.
3: Hebben jullie een heel zwaar leven?
0: Heel zwaar.
3: Oh, zo zwaar.
0: Zo
3: zwaar dat we gewoon onze zorgen maar door moeten zetten naar het volgende uur. Ja. Maar niet getreurd, want dan zijn we er gewoon nog steeds.
0: Wow!
3: Ja, nog steeds 2:00. Ze hebben ons nog steeds niet van de zender afgetrapt.
0: Nee,
3: Ton, als je luistert, hartje naar jou.
0: Ja, hartje naar jou dat je ons nog steeds niet van de zender af heeft getrapt. Ja. Straks gaan wij natuurlijk ook weer de lokale nieuwtjes een beetje doornemen. Wat
3: oh ja, zeker. En er zijn wat sappige nieuwtjes.
0: Precies.
3: Heel sappig.
0: Precies. Dat allemaal straks. Ik zet even het nieuws goed, want anders staat
3: het
0: nog
3: even het nieuws goed. Ja.
0: Kijk, zo. En hebben we waarschijnlijk nog wel even één trackje, toch?
3: We hebben denk ik nog wel één trackje. Want we hadden het eventjes over hoe fantastisch jullie leven wel niet is met het Efteling. Dus ik zet deze er eventjes voor jullie. Speciaal voor jullie. I love life.
0: Maar niet dat nieuwe parkeerabonnement. Wat er dus niet meer is straks.
3: Ja, bijzaken.
0: Tot straks.

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In een ziekenhuis in Den Haag is een van de hoofdverdachten van de genocide in Rwanda overleden. Zakenman Kabuga zou in 1994 Hutus hebben bewapend en ze hebben opgeroepen om Tutsi's te vermoorden. Ook zou die een radio- en tv-zender...

0: Nederlandse chipmachineproducent ASML gaat nauw samenwerken met het Indiaanse Tata Electronics. Dat is bekendgemaakt tijdens het bezoek van de Indiaanse premier Modi aan Nederland. De samenwerking is onder meer gericht op de uitwisseling. En India. Bij de zoektocht naar een vermiste Nederlander op Saba hebben de autoriteiten de hulp ingeroepen van het publiek. Er zijn een foto en een signaal.
1: We hebben dus iets geks. De verbinding met...
2: Degene die het nieuws heeft ingesproken, ja, die heeft een beetje een verbinding.
1: Nou, wat ik al zei, de kracht van de stilte. Je denkt, ik... Van Saba. Houd even stil. Ja. Dus we gaan denk ik gewoon maar even door. Want dit is natuurlijk niet om naar te luisteren.
3: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio. Jaap en Max on Air.

0: The one and only Fox Stevenson.
1: Ja, ja, het lijflied van alle aandachtshoeren. Waaronder ik.
2: All eyes on me.
1: All eyes on
2: een,
1: me.
2: Had je niet een heel andere...
1: Jazeker, het andere lijflied van de...
2: Dat zei je er dan ook uit.
1: Ik heb een letter te veel en een letter te weinig.
2: Ik zit ook altijd in.
1: Ik heb weer een letter te veel en een, hoe heb ik dit twee keer verkeerd getypt?
2: Ik had dit van de week ook. Ik dacht, ik heb een soort typeziekte vandaag. Zo, ik kan gewoon niet typen. Je hebt hier een lijstje voor.
1: Het nummer heet zo. Ja.
2: Ah, okay.
1: Ja, alleen ik moet eventjes zoeken waar de tekst zit. Ja, dit ongeveer. Alleen ik zoek even waar de het refrein in zit. Volgens mij hier.
2: Oh,
1: ja.
2: Ah, oké. Okay.
1: Ja, dit is mijn lijflied.
2: Met dat lijflied gaan we ook tweede uur beginnen.
1: Precies!
3: Tot 10 uur, Jaap en Max on air.
1: Hey, welkom bij uur 2 van Jaap en Max op deze zaterdag 16 mei. Ja, niet 6 mei.
2: Ga je dat nu redden?
1: Ja.
2: Yeah. De dag trouwens ook dat je op Spotify trouwens, mocht je het nog niet weten, je Spotify 20 Years Wrapped kan zien.
1: Ja, dat kon je 4 dagen geleden ook al.
2: Maar mocht je het dus nog niet weten, dan kan je namelijk zien wat het eerste nummer is wat je ooit hebt beluisterd op Spotify, hoe lang je het überhaupt al hebt, en ook wat een beetje je meest gedraaide nummers zijn en je meest gedraaide artiesten.
1: Mm-hmm.
2: En jij hebt die van jou nog niet bekeken, hè, Max?
1: Nee, ik heb die van mij nog niet bekeken, want jouw telefoon doet het niet. Klopt. En die heb je blijkbaar nodig. Ik snap het niet.
2: Maar... Blijkbaar was mijn eerste nummer dus Stromae met Formidable.
1: Ik denk dat die van mij dus... Mijn eerst gelikte nummer, dacht ik al, is Elrad van Knife Party.
2: Oh. Okay.
1: Het nummer met de soort van de vetste build-up en de meest disappointing drop die ik ken.
2: Ja? Kun je een stukje laten horen?
1: Jazeker kan ik daar een stukje van laten horen. Voor degene die het niet weten, LRAD staat voor Long Range Acoustic Device. Dat is een soort apparaat wordt gebruikt om op lange afstand geluidsgolven naar mensen te sturen. Ja. Een soort van anti-writing. Nou, hij staat aan.
2: Ja.
1: Ik kan hem misschien even naar opbouw. Ja. Heel erg 2012, 2013 Big Room muziek. Dus ik zal even doen.
2: Oh, deze ken ik volgens mij.
1: Ja, precies. En denk je van, oké, dit bouwt ergens naartoe op.
2: Precies, ja.
1: Dit wordt wat. Oh, kut.
2: Heel 2012 inderdaad.
1: Heel 2013, maar ja. Heb ik nog een keer live gezien trouwens, Knife Party. Maar het was oké. Okay. Was trouwens in 2015.
2: Oké. Gaat steeds verder.
1: Weer heel erg big room dit.
2: Ja. Ik verwacht nu ook eigenlijk zo'n Animals drop.
1: Bijna. Alleen dan kutter. Ja. Ja, nu heb ik al gespoild dat het kut wordt, maar... De energie van de build-up matcht niet de energie van de drop.
2: Fuck. Oh ja, inderdaad.
1: Het is echt... Zo teleurstellend dit.
2: Maar dit was je eerste gelikte nummer?
1: Dit was mijn eerste gelikte nummer. En toen dacht ik al, jezus, die build-up is fantastisch. Maar die drop is zo kut.
2: En toen dacht je dus wel, ik geef het een like.
1: Eerste nummer wat ik heb geliked.
2: Ik wil nog wel zeggen, mijn all-time favorite... Sorry. Mijn all-time artiest trouwens, dat vond ik wel weer grappig. Dat was Dylan Francis. Dus.
1: Dylan Francis!
2: Ja, precies.
1: Nou, ik weet wel, als ik naar mijn Last.fm ga, waar ik waarschijnlijk niet ingelogd ben... Ja.
2: Clowns, kleine pro-tip, hè. Last.fm, mocht je nou rapt altijd super interessant vinden. Last.fm is eigenlijk gewoon...
1: Ja, die doet dat eigenlijk gewoon iedere week.
2: Precies, ja.
1: Tot iedere maand. Ja, ik heb het hier niet bij de hand. Ik ben wel bij de hand, maar ik heb het niet bij de hand.
2: Ah!
1: Maar ik kan het even snel op mijn telefoon opzoeken of ik daar toevallig ingelogd ben. En dan heb ik binnen 20 seconden heb ik voor jullie de uitleg. Ik ben hier ingelogd. Ik heb daar 138.000 nummers bij gehouden.
2: Zo.
1: En ik scrobbel eigenlijk al sinds ik Spotify gebruik. Want dit nummer heb ik volgens mij 2014 toegevoegd. Ik heb Last.fm sinds 2013.
2: Oh, wauw.
1: Ja.
2: Precies. Maar is het dus wel zo dat als je zeg maar dus toevoegt... of als je dan dus begint eraan, dat hij dan pas gaat meten?
1: Nee, als het goed is, meet hij ook een tijdje terug. Maar ik weet niet in welke mate die dat terugtrekt. Maar ik kan eventjes naar 2000... Kan ik hier... Oh, 2013, ja, zit ik nu. Kan ik ook dan nog specifiek in augustus? Ja, ga ik even kijken in augustus. Kan ik ook even naar de eerste dag van augustus? 26 augustus. De eerste track die ik volgens Last.fm heb geluisterd. Oh, dit beschrijft wel mijn muzieksmaak op dat moment. Last Train Home van Lost Prophets.
2: Oké. Okay.
1: Ja.
2: En, zeg maar,
1: een soort van metal ballad.
2: Oh, oké. Okay. Ja. Oh, dus wat is inderdaad meer de metal inderdaad.
1: Ja, precies. Daarna grappig. 16 van The Heavy. Ik weet niet of The Heavy iets zegt.
2: Ja, The Heavy inderdaad wel.
1: En daarna
2: ja.
1: Smack My Bitch Up van The Prodigy.
2: Oh, van The Prodigy.
1: Ja.
2: Nou, grappig. Nou, in ieder geval, je kunt het ons ook natuurlijk even laten weten. Studio@meerradio.nl.
1: Ja, of bel eventjes naar de studio of WhatsApp even naar de studio. 023-4x5900.
2: Of fax naar de studio.
1: Ja,
2: we hebben geen fax.
1: Maar je kan faxen. Ja, faxen af.
2: Lijkt me toch wel grappig. Weet je wel, als bijvoorbeeld stel, wij zouden een faxapparaat bij in huis bestaan. Het is toch wel grappig dat je dan iets naar elkaar kan faxen.
1: Ja, het mooie is, je kan niet nee zeggen tegen fax.
2: Nee,
1: dus,
2: daarom.
1: Hey, dus je hebt gewoon je faxapparaat en er komt gewoon random shit uit.
2: Ja, precies.
1: Ja, geen dikpics.
2: Je kan het niet.
1: Ja, of je kan doe het dus... wel, is leuk. Doe. Stuur alsjeblieft dikpics zoveel mogelijk naar 023-4x5900. Stuur alle dikpics die je hebt. De meest ranzige, gore dikpics die je hebt. Stuur ze nu naar 023-4x5900. Je krijgt een rating.
2: Nick gaat echt huilen als hij
1: ja, graag gedaan, Nick. Dit is een cadeautje van ons.
2: Goed,
1: zet er maar bij kusjes van Jaap en Max.
2: Laten we gaan beginnen.
1: Ja, dat klinkt zo goed.
2: Max,
1: plan.
2: Welke...
1: Ik wilde zeggen, doe Nick een favor en stuur je dickpics. Dus wij gaan beginnen met favor van Fisher Tones High. Tell me a story.
2: Welkom bij het tweede van Jaap.
1: Hey Max! Oh nee. He said, tell me your vision. All of your heaven's your sin.

0: my mind a lot.
1: Iedere zaterdag als ik wakker word, Jaap. Ja, ik kan niks anders zeggen, maar dan het eerste wat ik aan denk is jij.
2: But to be honest.
1: Om eerlijk te zijn wel, ja.
2: Om eerlijk te zijn.
1: Moeten wij ook even wat lokaal nieuws in ons programma pompen, want 50% norm.
2: Dat is inderdaad waar, ja.
1: Ja.
2: Dus daar gaan wij ook voor. Wat ook 50% geworden is, dat zijn een hoop auto's, denk ik.
1: Nou, deze twee auto's in ieder geval, die gestript zijn op de PNR-parkeerplaats in Nieuw-Vennep. Ja, ja, twee geparkeerde auto's zaterdagmiddag, en dit gaat dan over vorige zaterdag.
2: Ja.
1: Gestript aangetroffen, ja, ja, zonder kledij, op de PNR-parkeerplaats aan Getsewoudweg in Nieuw-Vennep. Van beide auto's, een Volkswagen en een Seat, zijn diverse onderdelen zoals de dashboard, de deuren en de bumpers en de motorkap verwijderd.
2: Zo.
1: Interessante collectie.
2: Het is wel, ja, en het is ook wel heel interessant dat iemand
1: dashboard, deuren, bumper en een motorkap. Maar dan niet de achterklep.
2: Nee, maar daar was geen tijd meer voor.
1: Vijfde deur, jongens.
2: Ja.
1: Een woordvoerder van de politie vindt de diefstal opmerkelijk, omdat het bij dit soort incidenten meestal alleen gaat om de sensoren, spiegels of navigatieapparatuur. De afgelopen tijd zijn er niet eerder auto's op dergelijkse wijze gestript.
2: Je zou inderdaad echt maar net met een klus bezig zijn en dus dit nodig hebben. En iemand heeft dus gedacht, ik ga dat gewoon van deze auto's afhalen.
1: Ja, heeft de politie al bij de stripclub gekeken voor de delen?
2: Goeie.
1: Ja.
2: Oké. Okay. Maar er was toch ook verbazing over?
1: Ja, er was ook verbazing over. Want we hebben bijna exact dit nieuwsartikel. Alleen dan over de verbazing over volledig gestript auto's op de parkeerplaats. Maar dat is dus niet waar, want ze waren niet volledig gestript.
2: Nee, ze waren deels gestript.
1: Ze waren deels gestript. Ja, ja, dit zijn safe work strippers. De gebruikers van de PNR aan Getsewoudweg in Vennep reageren geschokt nadat afgelopen weekend twee auto's volledig gestript werden aangetroffen. Ze waren dus niet volledig gestript. Dat hebben we net gehoord. Grote onderdelen zoals bumpers, deuren, dashboards. Bumpers, deuren en dashboards waren verwijderd en meegenomen. Toch zijn veel gebruikers.
2: Die deuren stonden die in het artikel ook al?
1: Ja, oké. Okay, yes. Okay, nee, ja. Toch zijn veel gebruikers van een parkeerterrein niet verrast dat het juist hier gebeurt. Hier wordt heel veel gestript.
2: Ja,
1: stripclub in de buurt, jongens. Volgens bezoekers voelt de afgelegen parkeerplaats, vooral in de avonduren, onveilig door het gebrek aan toezicht. Een buschauffeur vertelt dat een collega de vernielde voertuigen in de nacht van zaterdag op zondag ontdekte bij aankomst op het terrein. Of daarbij verdachten zijn gezien, is niet bekend. Ja, of ze er waren, dat weten we ook niet. Het was donker, jongens.
2: Ja, precies.
1: Voor sommige omstanders was het aanvankelijk niet duidelijk dat het om diefstal ging. Ja, zij dachten, dit is een kunstproject.
2: Ja, ik wil het
1: een vrouw dacht eerst dat de auto's na een ongeval waren achtergelaten. Een heel net ongeval. Waar toevallig de deuren, de bumpers, de dashboards.
2: Ja, heel mooi zijn verwijderd.
1: Ja. Ja, geen krasje erop, maar wel een ongeluk.
2: Ik dacht dat het een ongeval was. En iemand anders inderdaad, het was een mooi urban kunstproject.
1: Wat misschien wel een beetje een ongeval was dat er een wandelende toerist van een rijbaan is gehaald bij Schiphol. Want het was natuurlijk niet de bedoeling dat hij er liep.
2: Nee.
1: De politie heeft afgelopen weekend nabij Schiphol een toerist van de weg gehaald. De man was zaterdag, vorige week, vanaf het vliegveld onderweg... Was het vorige week? Ja. Vanaf het vliegveld onderweg naar Amsterdam en besloot de autoweg als voetpad te gebruiken. Mag ik even zeggen, dit moet een Europeaan zijn geweest. Dit moet een Europeaan zijn geweest. Maar niemand anders gaat namelijk denken van Schiphol naar Amsterdam. Oh, dat loop ik wel. Even.
2: Ja, echt hè.
1: De politie kwam in actie na een melding van een getuige, waarna de agenten een wandelaar spotten op een rijbaan
2: hij
1: van
2: wordt wel
1: de
2: Loerense
1: randweg en haalde hem veilig van de weg. De politie benadrukt nog eens dat het levensgevaarlijk is om je als voetganger op de rijbaan te begeven. Mag ik ook even nadruk erop leggen dat het illegaal is?
2: Ja, ik wil net zeggen. Want ze omschrijft ook nog zo'n deze politie. Even de wandelaar.
1: De wandelaar.
2: Die
1: niet de verdachte.
2: Ja, nou, ja, precies. Ik bedoel, het is gewoon iets strafbaars wat je doet.
1: Ja, dit klinkt er weer heel Amerikaans. Geregeld houdt de politie ook fietsers van de Amsterdamse ringweg A10.
2: Ja, die waren
1: dit klinkt gewoon als toerist die denkt van... Dat feest was afgelopen jaar.
2: Ja,
1: jongens,
2: ik wil
1: niet
2: zeggen,
1: dit jaar.
2: Dat,
1: meestal gaat het om toeristen die niet weten dat het niet geschikt op de fiets op de snelweg. Ja, ja. Toch als er is een minimumsnelheid voor de snelweg.
2: Maar ja, ik zit dan ook te denken, zou jij dan niet als jij in een ander land bent... ook niet wel gewoon denken als jij op een soort snelweg komt.
1: Denk daarover na, Jaap. Voordat ik dat doe. Ja, toen ik namelijk in Thailand was, las ik op een heleboel plekken van je mag niet met de scooter de snelweg op.
2: Nee.
1: Dus heb ik die wegen vermeden. Ja, ondanks dat ik heel veel mensen zag doen, dacht ik van ja, maar ik doe het toch liever niet. Wat de gemeente liever wel doet, is meer dan 400 nieuwe woningen in Hoofddorp op groen licht zetten. Ja. Aan de binnenweg in Hoofddorp. Op de plek van het openbaar parkeerterrein willen BNW, niet de Beierse Motorwagen,
2: en ook
1: werken.
2: Niet de Burgers en Waterlui.
1: Precies. Die willen deze woningen neerzetten en maximaal 2400 vierkante meter aan ruimtes voor bijvoorbeeld maatschappelijke voorzieningen, kleinschalige sport of dienstverlening. Ja, zoals stripclubs. In panden van 5 bouwlagen met eventueel een 6e teruggeschoven laag moeten de woningen komen. Dat is een soort lade. En die schuif je dan naar achter.
2: Die kan dan ook weer terug met een soft close.
1: Exact. Er dient nog wel wat ruimte vrijgehouden te worden voor een openbaar parkeerterrein van 250 plekken, waar dus auto's worden gestript. In elk geval tot de parkeergarage naast het gemeentehuis klaar is. De huizen moeten volgens de regels van de GGD minstens 25 meter van de nieuwe weg afstaan. Dat gaat echter financieel niet lukken. Dus wordt gekozen voor overschrijding van de GGD-regels.
2: Wat grappig.
1: Dit gaat niet lukken, dus we gaan de regels overtreden. Ja, dus de gemeente. Naar de GGD.
2: Zo stom.
1: Onderdeel van de gemeente.
2: De gemeente, inderdaad. We luisteren niet naar de gemeente, dus de gemeente overtreedt de regels van de gemeente.
1: Ja, dit is nou
2: snap ik ook waarom het een gemeente
1: is. Ja, maar dat menen ze niet, ja.
2: Maar ze zijn wel gemeen.
1: Weet je wat wel gemeend is?
2: Nou.
1: Een bommelding op KLM-vlucht naar Amsterdam. Een KLM-vlucht van Malaga naar Schiphol is zaterdagavond. Vorige week zaterdag. Ja. Een aantal... dit moet ik herhalen.
2: Ja,
1: Een aantal uur vertraagd wegens een vermeende bommelding.
2: Bommelding of bommelding?
1: Een bommelding.
2: Ja.
1: Een wifi-naam met dreigende tekst aan boord van het toestel was volgens een woordvoerder de aanleiding.
2: Ja.
1: Een passagier had een persoonlijke wifi hotspot ingesteld met de naam Allahu Akbar, er is een bom aan boord.
2: Ja.
1: Vind ik op zich wel... Sorry, is het erg dat ik dit best wel humor vind?
2: Nou ja, het is ook wel de reden waarom dan zo'n vliegtuig ineens stil wordt gelegd.
1: Nou, vlak voor vertrek werden daarom de Spaanse veiligheidsautoriteiten ingeschakeld, waarop het toestel ontruimd en volledig gecontroleerd werd. Uiteindelijk werd niet verdacht gevonden. Over de identiteit van de verantwoordelijke passagier kon de KLM geen informatie vertrekken.
2: Ja, wel dus dat die wifi had.
1: Ze zeggen vertrekken, niet verstrekken, Jaap. De KLM kon geen informatie vertrekken. Ja, Konden ze aan informatie komen? Informatie die aankwam.
2: Ze zaten zo in de lucht.
1: Zo. Ze waren high.
2: Ze waren zo high.
1: Ze waren sky high.
2: En we stijgen op naar het volgende artikel.
1: Jazeker, namelijk terug over de gemeente. Die inzet op kwaliteit en diversificatie van hotels. Dat speelt namelijk een hoofdrol als het gaat om nieuw te vestigen hotels in Haarlemmermeer. Nieuwe hotels moeten eigenlijk alleen ruimte krijgen als ze echt iets toevoegen aan het bestaande aanbod. Zoals
2: maar wat kun je nou dat echt toevoegen?
1: Wat?
2: Nou, wat kun je nou echt toevoegen met een
1: stripclub? Dat is de strekking van het aangescherpte logiesbeleid, waar de gemeenteraad donderdagavond over heeft gedebatteerd. Men hoopt daarmee de ondernemers in de hotelsector te kunnen beschermen tegen stripclubs. Volgens wethouder Marja Rijgerhoek is er momenteel niet echt sprake van een hotelstop, maar dat eventuele nieuwe hotels echt iets moeten toevoegen aan het bestaande aanbod. Anders worden ze gestopt. Dus er is een voorwaardelijke hotelstop.
2: Ja, eigenlijk
1: zo
2: wel,
1: is er bijvoorbeeld nog geen 5-sterren hotel in Haarlemmermeer.
2: Waar dus een stripclub in zit.
1: Met een stripclub. Ja. Binnenkort stemt de gemeenteraad over aanscherping van het logiesbeleid.
2: Oké. Maar dit schreef dus een beetje door dat als jij het idee hebt om een 5-sterren hotel te openen, moet je dat doen, want dat hebben we nog niet.
1: Nee, precies. Waar ga je dat neerzetten?
2: Naast de McDonald's.
1: PNR parkeerterrein.
2: Oh, ja, PNR parkeerterrein. Ja, dan wordt het helemaal gestript, ja.
1: Yes. Meer groente. Meer nieuws. Meer muziek. Meer groente. Meer radio.
2: Ja.
1: Ja, dat brengt lokale oogst rechtstreeks naar inwoners. In Hoofddorp verkoopt stichting Meer Groen sinds deze maand weer verse groenten, kruiden en fruit via het project Meer Groente. Bij buurttuin Lincoln Park aan de Bennebroekenweg kunnen inwoners iedere zaterdag terecht lokaal getilde producten. Ja.
2: Dat is goed.
1: Iedere zaterdag, ja.
2: Ja, niet iedere vorige zaterdag. Week, iedere zaterdag.
1: Iedere zaterdag.
2: Ja.
1: Volgens directeur en ecoloog Franke van der Laan draait dit initiatief niet alleen om voedselverkoop, maar ook om zijn as. Grapje. Maar ook om bewustwording rond duurzame landbouw en biodiversiteit. Bezoekers kunnen rondleidingen volgen, meehelpen met oogsten en meer leren over de teelt van gewassen. In tegenstelling tot het wassen van teel...
2: Van Gierst,
1: ja. Wat is de... we gaan even opzoeken hoeveel Gierst... Ik kan heel slecht typen. Wordt in Nederland geproduceerd?
2: Nou, we gaan het even op. Geen. Vrijwel geen.
1: Geen. Nou, dus meer groente... Als jullie willen. Gierst. Wow.
2: Ja, we beginnen met gierst.
1: De producten worden zonder bestrijdingsmiddelen geteeld en vaak dezelfde dag nog geoogst. Op termijn wil de stichting overstappen op een systeem met wekelijkse oogstabonnementen. Godverdomme, zelfs mijn eten wordt een abonnement. Food as a service. Ik ben hier klaar mee. Ik ga niet in de voedselservice-industrie werken. Ik ga voedsel als een service leveren.
2: Ja, dat kan.
1: Ja.
0: Over service gesproken?
1: Nee, over gewassen en groentezaad gesproken. En zaad over het algemeen gewoon.
2: Ja. Ja.
1: Gemeente geeft informatie over hooikoorts en pollen. In Haarlemmermeer vraagt de gemeente aandacht voor hooikoorts en pollenallergieën. Zal ik je eens wat verklappen, Jaap?
2: Nou, vertel.
1: Pollenallergieën?
2: Ja.
1: Dat is hooikoorts.
0: Oh!
1: Ja, dus we vragen twee keer voor hetzelfde punt aandacht. Vooral in het voorjaar en de zomer kunnen pollen van bomen, gras en kruiden klachten veroorzaken als niezen, jeukende ogen en benauwdheid.
2: Heb je eigenlijk hooikoorts? Nee, toch?
1: Nee.
2: Nee. Ik dacht, had jij daar überhaupt last van?
1: Nee, ik heb wel hooikoortspillen, maar die gebruik ik ergens anders voor.
2: Oh,
1: het werkt gewoon in het algemeen goed tegen jeuk namelijk. Het zijn antiallergiepillen, die werken goed tegen jeuk.
2: Oh, oké. Okay.
1: Ja. Voor medische en onafhankelijke informatie kunnen inwoners terecht bij GGD Kennemerland en thuisarts.nl. Daar is ook advies te vinden over het verminderen van klachten.
2: Minder pollen.
1: Ja, en als het regent heb je er minder last van.
2: Ja, dat is waar.
1: Dan vallen de pollen namelijk in de regendruppels uit de lucht. De gemeente benadrukt dat groen en bomen belangrijk zijn voor een gezonde leefomgeving en allergieën. Bij nieuwe aanplant wordt daarom steeds bewuster gekeken naar boomsoorten en spreiding om overlast door pollen zoveel mogelijk te beperken.
2: Ja,
1: en daarom hebben we nu de eikenprocessierups.
2: Is dat serieus?
1: Nee, ik verzin me wel. De helft van wat ik zeg lul ik uit mijn nek.
2: Ik wilde eigenlijk zeggen,
1: niet luisteren naar dit nieuws.
2: Ik wilde al zeggen, misschien krijgen we daardoor namelijk meer giers.
1: Ik denk waar we wel naar moeten luisteren is het volgende liedje.
2: Ja, zeker.
1: Ja, heb jij die al klaarstaan? Hoe moet ik hem klaarstaan? Nee, ik wil hem ook wel klaarstaan.
2: Ja,
1: moet je hem klaarstaan? Dan gaan we luisteren naar de nieuwe hit van Little Big. Die in november te zien is in Patronaat. Het is niet helemaal lokaal, maar toch wel een klein beetje lokaal.
2: Precies.
1: Little Big met Das Adidas.

0: En dat is...
1: Ja,
0: meer vertel. Nieuws?
1: Of meer muziek?
2: Oeh.
0: En het antwoord is natuurlijk meer radio!
3: De Gelderland.
0: Ja! Ja! Jean-Rolet, dankjewel Jaap voor het instarten van de juiste muziek. Ja, maar...
1: Ik zag inderdaad net dat hij even eentje te hoog stond. Hij moest nog eentje lager. We kunnen wel natuurlijk eens kijken of... Ja, de tune is wel iconisch eigenlijk, hè, van de Jean-Rolet.
0: Wat wil je eigenlijk zeggen,
1: doen dan? Nou, misschien ooit een keer een updateje of zo.
0: Ik heb wel een update. Ik moet alleen even zoeken.
1: Oh, oké. Okay. En want deze...
0: Kun jij anders even het intro doen? Want dan ga ik even het andere liedje zoeken. Ik weet hoe die heet.
3: De...
0: Nee, ik bedoel niet dat. Ik bedoel het praatje, ja.
1: Ja, de Jean Roulette, mocht je dit niet kennen, shame on you. We doen het namelijk allemaal.
0: Ik heb hem. Maar...
1: Oh, nou, ik hoef de intro niet. The price is wrong.
0: Ja, ja. Niet the price is right, but the price is wrong.
1: Oh, dat kan ook wel.
0: Geef even een andere vibe eraan.
1: Ja, een andere vibe eraan.
0: Ja, ja, we hebben hier Radma daarop 1500... Sorry, 1656 verschillende nummers. We hebben een lijst van 1656 verschillende... Oh, dit zit erin. 1656 in een genre. We gaan uit het rad draaien. Je kunt een nummer uit het nummer staat gekoppeld aan een genre. Genre gooien we in de zoekbar van Spotify. En op Spotify zoeken we nummers. Zoeken we een playlist met nummers van een genre. En in een playlist zit er op shuffle. Zodat jullie niet alleen niet weten wat we gaan draaien, maar wij ook niet weten wat we gaan draaien.
1: Max, ben je er klaar voor?
0: Nou, dat weet ik nog niet of ik daar graag mee heb.
1: En de vraag is natuurlijk, Max, wil jij het doen? Want we hebben ook nog iemand in de studio zitten die misschien...
0: Ja, dat klopt. Nou, ik weet niet of die vraag dan naar mij is. Wil ik het doen of wil jij het doen?
4: Nou, je bent zo lekker bezig vandaag. Je mag lekker je gang gaan.
0: Ben ik lekker bezig vandaag?
1: Nou, ik weet niet. Jij bent lekker bezig vandaag, Max.
0: Ik ben lekker. Ben ik ook bezig vandaag?
4: De muziek nu zo en zo. Ja, nee, je bent lekker.
0: Ik ben op dreef.
1: Max, applausje voor jou dat jij de muziek vandaag...
0: Dank jullie zeer. Dan ga ik op deze ontzettend hard verpesten met wat we nu gaan draaien.
1: Doet hij het toch? Woehoe! En hij is gevallen op
0: nummer 600 en Le Mau 69.
1: Hey.
0: Nice. En dat is Fast Rap.
1: Fast.
0: Ja, niet je moeder. Als we nu fucking rap god krijgen, dan ga ik
1: feeling like a
0: huilen.
1: Rap god.
0: Nee. Als je, oh mijn god, ik zie het alleen maar.
1: Ja, inderdaad, ja. Maar je hebt toch ook die... Oh ja, dat is trouwens
0: is rap god. Ja, sorry. Dankjewel. Laten we gewoon... I don't know.
1: Ja, er zullen toch wel
0: meer... Er staat niet letterlijk fast rap. Er staat alleen fast rap songs, maar dat is niet wat ik vraag. Hier is een playlist naar fast rap. Maar ik zag er net één... Oh, die is nu weer weg.
1: Dat was een nummer, toch? Of zo?
0: Nee, dat was... Oh, wel een nummer. Never mind. Ik heb niks gezegd.
1: Het is even zoeken, want inderdaad staat heel veel fast rap songs. Fastest rap songs.
0: Ja, maar dat is het dus niet. Fast, wil gewoon fat rap.
1: Fast rap.
0: Deze heeft er twee. Maar 2200 nummers!
1: Zo.
0: Dat vind ik een beetje veel. Oké, Jaap, kies jij iets uit.
1: Ik denk dat die je net had.
0: Degene zonder Fordelos. Ja. Van Thai. Ik herken hier één nummer in, zie ik. Maar het nummer zegt me niks. Wij gaan luisteren naar Loading van Central Sea.
1: Gaan even luisteren.

0: Sorry, maar is het nou echt snel?
1: Ik vind het vooral heel Brits.
0: Ja, dat vooral. Niet per se snel. Kunnen we, Max, kunnen we niet gewoon... Oh. Jumped off the porch and went my own way. No way, I don't owe no orders. Free no way. Rest in peace to all of the fallen soldiers. The world full up of impactive distractions, so we all lose focus. I think out loud what comes out my mouth, I can't control it. Live yours on the
1: ik vind het ook niet heel snel of zo.
0: Zullen we dan niet gaan, anders gewoon voor de memes die van Eminem?
1: Ja, hij staat niet eens bovenaan. Dit vind ik wel een beetje jammer. Nou, laten we dan maar de meme gaan draaien.
0: Want ik weet ook niet hoe we het anders moeten fixen.
1: Ja, ik weet het ook niet. Nou, dan gaan we maar naar Rap God luisteren. Maar laten we dan wel alleen dat stukje luisteren.
0: Ja, dat is waar. Weet jij waar die zit? Oh, jij gaat nu in het Leeuws kijken. Even kijken.
1: Vanaf hier. Oh nee, dus
0: nog niet. Ja, dit hadden we natuurlijk wat kunnen voorbereiden. Maar ja, het is natuurlijk het rad. Dus wij wisten niet dat... Ah, daar komt hij. Oh nee.
1: Wat?
0: Nee, ik zag het. Supersonic, dat is eigenlijk de cue woorden.
1: Er zit heel veel tekst in.
0: Inderdaad.
1: Jezus Christus, sorry. Nou, waar zit... Nee, ik heb geen idee, ja. Oh, hier.
0: Ah, ja, ja.

0: Dat.
1: Fantastisch.
0: Ja.
1: Fast rap.
0: In een genre wat zo bekend staat om hun donkere artiesten, kiezen wij precies twee nummers uit met witte artiesten. Dank jullie wel. Ik ben reeds diep teleurgesteld in onszelf.
1: Ja, volgende keer beter.
0: Volgende keer beter.
1: Wie het ook beter doet, Used to be Fun, Westmail.

0: komen zo. Farah!
1: Zo lekker. Weet je hoe we dat vinden, Jaap?
0: Nou.
1: Dat vinden we heel erg...
0: Oh ja.
2: Lekker. Dankjewel.
0: Zou die nog blij zijn überhaupt dat we dit gebruiken?
1: Ik weet het niet, Jaap.
0: Hij is natuurlijk nu...
1: Hallo, lieve voorzitter van ons prachtige radiostation. Wilt u graag als even laten weten dat u leeft? Stuur even een berichtje naar 0324-4x5900. Of bel ons even naar de studio 0324-4x5900.
2: Lekker.
1: Precies. En wij gaan verder met het lokale nieuws. Het energieloket waarschuwt namelijk voor langere wachttijd voor stroomaansluitingen. Ja, ja.
0: Ja, net als
1: dan
0: de rest
1: zit je
0: van Nederland.
1: Zonder stroom.
0: Ja. Ja.
1: Ja, dat is pech.
0: Maar goed, dat is pech. Gewoon weg.
1: Ja, in de Haarlemmermeer wordt inwoners geadviseerd om voor 1 juli een eventuele verzwaring van hun stroomaansluiting aan te vragen. Door de drukte op het elektriciteitsnet, heel veel files, veranderen vanaf die datum de regels voor het verdelen van netcapaciteit in tegenstelling tot de bruto capaciteit, waardoor wachttijden kunnen oplopen. Vooral huishoudens die meer stroom gaan gebruiken, bijvoorbeeld door elektrisch koken, een warmtepomp of laadpaal, kunnen een zwaardere aansluiting nodig hebben. Volgens het energieloket is de verzwaring niet altijd noodzakelijk, maar is het verstandig om

0: was onderzocht wat nou eigenlijk de meest optimale...
1: Ja, de Britse.
0: Plukken. De Britse?
1: Ja.
0: En waarom de Britse?
1: Wacht even. Ik kan het je laten zien met een voorbeeld.
0: Ik zie het inderdaad nu inderdaad een stuk kleiner.
1: Dus ze hebben ten eerste hebben ze een stukje plastic, wat en dat hebben de Europese ook, die beveiligt voor dat de bovenste, dat is de aarde.
0: Ja.
1: En die verzorgt dat je stekker altijd op de juiste manier in het stopcontact zet. Mm-hmm. Alle, als het goed is, hebben alle stopcontacten in Groot-Brittannië hebben een aan-uitschakelaar op het stopcontact zelf.
0: Oh.
1: En alle stekkers in Groot-Brittannië hebben een zekering in de stekker.
0: Echt joh?
1: Ja.
0: Oh wow.
1: Dus je hebt een dubbele beveiliging. Vroeger was dat omdat koper heel erg duur was na de Tweede Wereldoorlog. Dus dachten de Britten van, ja, maar in plaats van een stoppenkast kunnen we ook gewoon stoppen in de apparaat doen. En dat scheelt koper.
2: Ja,
1: voor mij hebben ze nu tegenwoordig wel gewoon stoppen in de stoppenkast. Maar hebben ze dus extra beveiliging.
0: Okay.
1: Dus als iets doorbrandt, ja, dan is alleen dat apparaat en niet je stop die eruit knalt.
0: Nee, oh, dat was echt wel slim bedacht. En eigenlijk ook zo'n simpel iets als gewoon even een schakelaartje op je stopcontact.
1: Ja, nadeel is wel dat dit wereldwijd wordt bestempeld als de meest pijnlijke stekker om op te staan. Want hij ligt namelijk plat op zijn rug.
0: Ja.
1: Ja, hij steekt dus niet recht uit de muur, maar hij komt
0: grote,
1: naar beneden.
0: Grote
1: ja, dus als je hier op staat, is pijnlijk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, grappig. Dus we moeten allemaal, zeg maar, we hebben het wel altijd over ze van, ja, ze zijn nou ja, een van de weinige landen, maar een van de landen die dan links rijden. Dat zou anders kunnen, maar een stekker is toch wel inderdaad handig.
1: Mensen die erop gaan staan, dat het echt heel erg veel pijn doet. Ja, want dat ding gaat gewoon vol je voet in.
0: Ja.
1: Ja, het is pijnlijk. En mensen in Groot-Brittannië worden ook geleerd om zelf hun stekkers in elkaar te schroeven.
0: Oh, dat is ook wel
1: tegenwoordig
0: goed.
1: Niet meer zoveel hoor, maar...
0: Oké, okay, want ik wil zeggen, want in Nederland weten denk ik heel weinig mensen hoe een...
1: Ja. Over op stekkers gaan staan en daarna het ziekenhuis moeten gesproken. De zorgkosten per inwoner zijn opnieuw gestegen. De inwoners van Haarlemmermeer hebben in 2024 bijna 500 miljoen euro aan zorgkosten gemaakt. Dat blijkt uit cijfers van dataverzamelaar Vectis. Dat is voor het vierde jaar op rij meer dan het jaar ervoor. Omdat het even duurt om alle declaraties te verwerken, zijn nu pas de cijfers van 2024 bekend. In Haarlemmermeer maakte de gemiddelde inwoner €3.080 aan zorgkosten tegen €2.880 in 2023. Nou, als je inflatie meetelt, denk ik dat het wat meevalt.
0: Ja, je bedoelt dat het dan eigenlijk dus niet echt per se gestegen is?
1: Ja, dat weet ik niet, ja.
0: Ja.
1: Ik ben geen
0: statisticus.
1: Statisticus, ja. Ik vind statistician vind ik een lekkerder woord.
0: Statistician.
1: Omdat het dit heb ik al verteld. Daarmee liggen de gemiddelde zorgkosten lager dan in gemeenten die qua gezondheid en welzijn veel op de Haarlemmermeer lijken. Dus wij zijn goedkoop.
0: Nou, zou ook wel zijn.
1: Wat de grotere delen van de gemeente declareerden van... Wacht even. Van de wat grotere delen van de gemeente declareerden de inwoners van Bad Hoeverdorp Noordwest de meeste zorg. €4.480 per persoon.
0: Ja,
1: reken
0: me
1: natuurlijk
0: er?
1: Niet ene Benny J. mee, die 16,5 miljoen aan gebroken botten declareerde. Hij was ook professioneel van de trapvalleraar. Ja, daar moet je het over hebben.
0: Ja, deed mee aan het WK, ja.
1: Ja. Ook het WK kokosnootkoppen.
0: En extreem
1: strijkijzer. Ja, en tegelwippen. En tegelwippen deed hij ook mee.
0: Heb je ook wel eens, regionale competitie over UK-plugs lopen gezien?
1: Ja, ik heb het geprobeerd, maar ik vond het erg pijnlijk.
0: Ja, dat is waar, ja.
1: Ja.
0: Maar goed, de EHBO was altijd raar te praten.
1: Ja. Ik kan niet tippen tegen het NK tegenwindfietsen, denk ik.
0: Nee, dat is ook waar, ja.
1: Werd een tijdje terug afgezegd omdat het hard waaide.
0: Oh ja.
1: Dat vindt namelijk vaak plaats op de deltawerken naast het water. Over water gesproken, auto te water, vrouw met brandweerladder naar de kant. Ja, ja, een auto is woensdagavond.
0: Wacht even. Er was dus een auto te water.
1: Ja.
0: En er was vervolgens een vrouw die met een brandweerladder naar de kant ging.
1: Ik denk dat de vrouw die in de auto zit met een brandweerladder naar de kant is gezwommen.
0: Wauw.
1: Nou, dat gaan we nu horen.
0: Ja,
1: want de auto die van een auto die woensdagavond in het water is beland, langs de A5 ter hoogte van Leinde. De bestuurster wist na het ongeval zelf op de motorkap te klimmen, waarna ze door de brandweer aan de kant werd geholpen met een ladder.
0: Aha.
1: De automobilisten raakten rond 11:45 s'nachts nog door onbekende oorzaak van de weg en in de sloot. De vrouw kon met behulp van de brandweerladder zelf naar de kant lopen. Dat vind ik toch best wel een uitdaging. Lopen over een ladder.
0: Over zo'n ladder, hè?
1: Ja.
0: Terwijl je auto ook zeg maar in het water ligt.
1: Ja, die langzaam zinkt.
0: Ja, precies.
1: Ja, ze raakte slechts lichtgewond en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De auto daarentegen ligt in de stripclub. Over water gesproken. Vismigratiedag bij Boezemgehaal. Dit vind ik heel slordig, nieuwsschrijvers. Dit vind ik heel slordig. In de titel. Gehaal Spaarndam. Ja, ja, Hoogheemraadschap Rijnland organiseert 23 mei een vismigratiedag bij het historische Boezemgemaal in Spaarndam. Dat ligt boven het ventrikel.

0: Het wordt een dag vol activiteit en informatie over de vismigratie in de waterwegen van het waterschap. Voor wie wil weten welke vissen er zoal leven in het boezemwater, hoe vispassage werkt en hoe Rijnland vissen helpt om een weg te vinden. Ik denk met GPS. Zo is er een demonstratie kruisnetvissen. Vrijwilligers van het Ravon laten zien hoe kruisnetvissen werkt. Ik weet niet eens wat het is.
1: Nee.
0: En bezoekers kunnen zien welke verschillende soorten vissen het gemaal voorbij komen. Ik denk vooral gele vissen. Bij het gemaal is een vispassage via de camera's te zien welke soorten die passeren. Ik denk natte vissen.
1: Je hebt wel in niet lokaal gerelateerd, maar in Utrecht heb je dus die visdeurbel. Heb je dat wel eens gehoord?
0: Pardon?
1: De visdeurbel.
0: Als er vis voor de deur staat, kunnen ze aan.
1: Ja, nee, echt waar. Nee, het is dus zo, dan, omdat je het hebt over camera's. Die meten dan dus als er een vis aankomt, want dat is dus een sluis. En daar kun je dan...
0: Oh, op die fiets.
1: Ja.
0: Sorry, en dan kun ik dacht letterlijk bij iemand aan de voordeur.
1: Ja, maar je kunt dus
0: van
1: letterlijk...
0: Van een aparte voordeurbel voor vissen. Er staat een vis voor de deur.
1: Ja.
0: Wat wil die?
1: Je krijgt een melding van je... Ja, je krijgt een melding van je ring. Je krijgt een melding van je ring. Blub, blub.
0: Ik spreek geen vis. Maar je mijn sterrenbeeld is wel vissen, dus ik weet niet wat het over
1: is. Het is wel raar dat jij geen vis spreekt. Nee. Ja. Maar je kan het opzoeken. Maar dan kun je dus de vissen helpen om daar doorheen dus te gaan. Want dan doe jij eigenlijk de deur open voor hun en de sluis. En
0: dat zijn
1: dus
0: er dan ook net zoals honden of katten soms? Omdat ze bij de deur gaan staan en doe je deur open en dan blijven ze een beetje staan.
1: Misschien wel ja. Misschien zijn het wel zulke vissen.
0: Zwem door, kutvis! Over natuur gesproken. De plantenminibie Welgelegen is weer open! De plantenminibie Welgelegen in Nieuw-Vennep is weer geopend. Iedereen is van harte welkom om planten en stekjes te ruilen, mee te nemen of juist een nieuwe plek te geven. Zowel kamerplanten als tuinplanten zijn welkom in de minibie. Ik hoor hier niks over wietplanten. Heb je thuis een stekje over, een plant die te groot wordt of juist ruimte voor iets nieuws? Kom dan eens langs en neem een kijkje. Je kunt één of meerdere planten brengen. Je kunt planten brengen. Eén of meerdere. Dus
1: ja,
0: je kan gewoon. Heel fijn dat ze specificeren dat je er ook één kan brengen.
1: Ja, je kan ook eentje meenemen. Ja.
0: Ruilen met andere plantenliefhebbers. Misschien wel met plantenhaters. Ja. Of een gezellig nieuw plantje mee naar huis nieuwen. De plantenminibiep is te vinden aan de Broekemastraat in Nieuw-Vennep. Broekemastraat 1 in Nieuw-Vennep. Jezus, sorry. Mijn leesvaardigheid is laag vandaag. Wat voor plant is dit?
1: Broekemastraat welk nummer trouwens?
0: 1. Dankjewel.
1: Hij stond er nog in.
0: Nou, laten we dit programma maar sluiten. Net als advies voor de volledige nachtsluiting van Schiphol. De maatschappelijke raad Schiphol heeft minister Vincent Karremans geadviseerd om Amsterdam Schiphol Airport, wat niet in Amsterdam ligt, tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends volledig te sluiten voor nachtvluchten en privévliegtuigen. Volgens de raad is dit nodig om gezondheid en leefbaarheid van omwonenden beter te beschermen. Op Schiphol vinden jaarlijks ongeveer 25.000 nachtvluchten plaats, gemiddeld 70 per nacht. Meer dan 220.000 Nederlanders ervaren hierdoor ernstige slaapverstoring. Uit onderzoek van de GGD blijkt dat langdurige verstoring kan leiden tot vermoeidheid, stress en gezondheidsproblemen. Weet je wat de gemeente dan zegt? Daar luisteren we niet naar. Wij overtreden lekker de regels. De MRS wil voorkomen dat vluchten verschuiven naar de late avond of vroege ochtend en pleit daarom voor aanvullende beperkingen. Alleen maatschappelijk noodzakelijke vluchten zouden volgens de raad nog uitgezonderd mogen worden. Ja, ik heb er niet zo heel veel problemen mee, want dat is ook wel fijn. Want je kan je reis erop aanpassen namelijk, dat is wel fijn. Want als jij namelijk stel je moet ergens ver weg, het is een lange vlucht en er zit een flink tijdsverschil, dan is het soms wel eens lekker om gewoon om 12 uur 's nachts te vertrekken en de volgende dag gewoon ergens een beetje in de ochtend aan te komen.
1: Kijk, ik wil zeggen dat je nog de hele dag hebt eigenlijk.
0: Ja, anders zit je vast aan best wel kutvliegtijden namelijk.
1: Ja,
0: en ook kuttijden waarop je terug moet vliegen.
1: Ja, dat ook
0: gezien de tijdsverschillen.
1: Ja. Nee, dat is
0: pijnlijk. Want in plaats daarvan dat je gewoon om 9 uur 's avonds vanaf je vertreklocatie kan vertrekken en dat je dan 's ochtends in Nederland aankomt. Nee, in plaats daarvan moet je om 3 uur 's nachts daar op de luchthaven zijn.
1: Ja.
0: Ja, nee, ik weet niet wat ik hiervan vind. Ik zit wel in een van de vliegpaden van Schiphol. Ik heb er niet zo heel veel last van.
1: Nou, kijk. En als jij er geen last van hebt, en alleen de GGD...
0: Ja, ik ben wel hooggevoelig.
1: Dan is er dus niet zoveel aan de hand.
0: En wat er ook aan de hand is dat wij een einde moeten breien aan ons programma. Ja, ja.
1: Het was een nieuwsuitzending.
0: Ja, dit was... Ja, nou, hey, lokaliteit, ja, meer dan 50%. 50% norm. Hey! Hey. Ja, horen jullie dat, NLPO? Wij voldoen.
1: Precies. Wij voldoen.
0: Wij voldoen.
1: Dat is heel mooi.
0: Ik ben voldaan en wij voldoen. En wij maken ruimte voor onze lieve buurman.
1: Hey!
0: Ik zeg buurman. Ja, is het buurman of is het buurman vanavond?
2: Ja, Tars zou komen, maar ja, je weet, Tars heeft een
0: volgens
2: andere
0: mij, volgens dan mij wij ging dat artikel, dat ging helemaal niet over een vrouw. Dat ging gewoon over Tars met zijn haar.
2: Er is wel een stukje af. Dus misschien is hij daardoor dat het een soort...
1: Ja,
2: hoe heet het? Samson en dat zijn haar eraf geknipt werd en dat hij zijn kracht kwijt... Ik heb geen idee.
1: Samson en zijn haar
2: Dat is toch zo'n Bijbels verhaal? Toch?
1: Met Samson?
0: Ik dacht, Samson in de Bijbel?
1: Nee, hier moeten we even Studio 500 voor bellen. Want dit is
2: Studio 500.
0: Sorry, Studio 100 trouwens, niet 500.
1: Nou ja, Studio 500 mag ook.
0: Studio 500? Vijf keer zoveel studio's.
1: Maar wij gaan inderdaad ruimte maken, want zo meteen zijn je boys van TNT er dus gewoon...
2: Thuisbasis! Jouw thuisbasis voor iedereen die te lui is om te gaan stappen.
1: Ja, dat is inderdaad helemaal waar. Wij zijn er volgende week weer.
0: Ja, ongelooflijk, hè?
1: Ja, rest van
0: alweer.
1: Alweer.
0: Ik ga je niet meer onderbreken.
1: Rest is alleen nog maar te zeggen.
2: Blijf wakker!
0: Tot volgende week.

Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: DJ's Mixing, zaterdagavond TNT. Goedenavond, Tars.
1: Ja, goedenavond. Daar zijn we weer.
0: Op tijd binnen.
1: Ja, lekker hè?
0: Ja, nee, superleuk. Dat je er weer bent.
1: Ja, leuk dat jij er weer bent. Ja. En ook leuk dat jij weer luistert. We gaan er weer een mooie avond van maken.
0: Ja, leuk dat we eindelijk weer een keer met z'n tweeën zijn, Tars. Ja. Ja, Jaap en Max die zijn hier nog, weet ik veel, met pizzadozen aan het gooien.
1: Ja, precies. Pizza Frisbee.
0: Het is hier toch een beetje naschools opvang als wij hier aanwezig zijn. Maar leuk. Tars, ja, we gaan er weer een leuke show van maken.
1: Ja, zeker. En er komt nog een gast, toch?
0: Ja, er komt nog iemand. Daar gaan we straks meer over vertellen.
1: Nou, helemaal leuk.

0: Radio.
1: Ja, Tars. Je had het natuurlijk net even door. Dat we natuurlijk een liedje voor jouw dochter...
2: Jazeker.
1: Hebben gedaan. Want die heeft vandaag de 12e verjaardag gevierd.
2: Ja, het is dat.
1: Dus hyper de piep. Ik blijf dat ook doen. Vorige week heb ik dat natuurlijk ook al gedaan. Toen was jij er natuurlijk niet door een verjaardag. Door een andere verjaardag.
2: Ja, dat was mijn moeder. Ja, en nu mijn dochter.
1: Ja, drukke bedoeling.
2: We zijn er weer even klaar mee. 13 juni ben ik.
1: We zijn er weer even klaar mee. Dat duurt niet zo heel lang meer.
2: Nee, we hebben elke maand feesten. April mijn vrouw en dan mijn moeder nog tussendoor natuurlijk. En dan in mei mijn dochter. En dan in juni ik en in juli mijn andere dochter. Dus elke maand feest.
1: Ja, nou, nee, hartstikke gezellig.
2: Ja, toch?
1: Dus vandaar dat ik even een plaatje van DJ Bobo heb gedraaid. Ja, hij gaat natuurlijk... Heb jij al dingen gepland voor zometeen?
2: Voor zometeen?
1: Jij zit maar aan te kijken. Oh, laat lekker gaan.
2: Voor zometeen zeggen. Ik weet niet.
1: Heb jij nog een partyagenda?
2: De partyagenda, ja, die komt er zometeen aan. Ja,
1: ja,
2: zeker weten.
1: Okay, ja,
2: ik ben hem even aan het opfrissen. Hij is bijna klaar, de lijst. Maar er zijn wat leuke dingen bijgekomen.
1: Okay,
2: want ik heb zojuist een hele mooie datum bevestigd gekregen. Voor alle kleintjes onder ons.
1: Oh.
2: Maar vooral alle papa's en mama's.
1: Oh, nou, dat wordt superleuk.
2: Ja, dus zometeen.
1: Oké, nou,
2: komt eraan.
1: Gaan wij snel verder. Even lekkere muziek.

0: Tijd voor de partyagenda. Waar jij niet bent, maar wel had willen zijn.
1: Kijk, ja, nou, waar jij niet bent, maar wel had willen zijn, dat is nogal wat vandaag misschien. Misschien luister je veel liever naar ons. Maar vandaag is Nou Blijven in Aalsmeer. En die jongens die zijn toen bij ons geweest, hè. Lekker reven, maar zonder telefoon, hè. Dat was voornamelijk hun ding. Lekker echt opgaan in de sfeer. En nou, superleuke gasten. Vanavond voor de ouderen onder ons, of voor de rustigeren onder ons, is ook de Diepclub in Zeepunt. Dus nou, daar kan je natuurlijk nog naartoe als je nu denkt van hey, dat lijkt me leuk. En ook is vandaag Awakenings. Maar Awakenings is denk ik al bijna afgelopen inmiddels. Dus ja. Maar volgende week en zometeen bij ons, als het goed is, toch?
2: Als het goed is, komt er iemand in de mix?
1: Komt er iemand in de mix?
2: Ja, in de mix. Normaal zou dat vandaag Taco zijn, want die heeft natuurlijk Spring Valley. En daar wil jij naartoe volgende week.
1: Ja, Spring zeker. Valley.
2: Vandaag zou Taco in de mix komen. Maar je weet hoe dat is met de kabouters, weet je. Ja, die zijn snel afgeleid.
1: Dus, ja, zeker. Ja, en die is helemaal dikke mik geworden met onze vriend Dirk Jan, hè?
2: Ja, die zijn...
1: Dus die heeft gisteravond al gedraaid, maar...
2: Is die hier in de mix geweest?
1: Ja, die is hier in de mix geweest, gisteravond.
2: Oh, jongens, dus Dirk Jan gaat onze items...
1: Ja, nee, maar dat is helemaal goed, helemaal leuk.
2: Wij delen, hè? Open.
1: Lokaal.
2: Delen.
1: Ja, wij delen alles.
2: Alles, hè? Jongen, maakt niet uit. Dus, straks, nee, altijd... als het goed is, komt er een van de DJ's van Spring Valley, komt hier in de mix.
1: Nou, helemaal mooi. En het is natuurlijk altijd leuk, hè, als lokale initiatieven gewoon goed de aandacht krijgen op de lokale radio. Maar tegelijkertijd, volgende week, ben jij op Harmonie of Hardcore.
2: Ja.
1: Ja, dat is wat verder weg.
2: Maar
1: voor de echte gabbers,
2: ja,
1: is
2: ja.
1: Er dat er toch wel eentje?
2: Ja, net zo hard als Spring Valley. Oh, nee.
1: Er is vast een tentje net zo hard als Spring Valley, maar er zijn ook tentjes die gaan heel wat tandjes uit er. Ook tandjes die mijn oude lijf niet aankunnen.
2: Oh nee, daar zijn er een boel tentjes van die... Nee. Ja, maar ik zag wel een hele leuke 90s stage op Harmony.
1: Ja?
2: Gehost door onze andere grote vriend.
1: MC Ramsey. Ja, mooi, ja, mooi, mooi.
2: De Fabulous 90s DJ team hosten een eigen stage.
1: Oh kijk, dat is helemaal
2: dus
1: leuk
2: daar,
1: natuurlijk.
2: Daar ben ik denk ik te vinden de hele dag met een biertje in mijn hand.
1: Heerlijk. Ik hoop dat je een beetje lekker zonnetje erbij hebt.
2: Dat hoop ik ook.
1: Hoop ik natuurlijk ook voor de mensen die naar Spring Valley gaan. Want een festivaletje is altijd leuk met een beetje zon. Nou, dan hebben we 5 juni in Paradiso is Triple XXX Hakken. En op 6 juni ga ik naartoe in onze hemkade. Wordt Eva's eerste hemkadefeestje. History of Hardcore. En dan hebben we 12 en 13 juni hebben we het Veerplas Festival. Ja, en de rest dat is nog verder weg natuurlijk. Maar wat ik net vertelde, zojuist aan mij bevestigd, op 5 september is alweer de 10e editie voor Hakken voor Kids.
2: Nou.
1: In Aalsmeer.
2: Ja, ik zeg heen.
1: Ja, ja ik ga er sowieso heen.
2: Ja, maar neem jij dan ook je kids mee? Jij hebt er een heleboel, dus jij moet een boel kaarten kopen. Ik heb er maar 1. Ja. Dus ik hoef maar 1 kaart te
1: kopen. Ik heb er eentje, die is in 18. Dus die mag niet meer. Maar ik heb er ook eentje, die zit daar vaak achter de lichttafel. Dus, en die andere, die zal wel meegaan, ja.
2: Ja?
1: Het wordt weer 1 groot feest. Ja.
2: Ja, ik vond het super gezellig vorige keer.
1: Dat is toch wel echt een heel mooi concept. Het is gewoon standaard 500 kaarten uitverkocht, hè?
2: Ja, maar die van mij heeft dus weinig tot niks met de muziek, maar gaat wel stevast in de early gabbers trein en school. Dat vind ik echt legendarisch. Dat is wel,
1: heel goed.
2: Ja,
1: heel goed.
2: Goeie opvoeding.
1: Alle reclame telt.
2: Ja, nou.
1: Nee, maar echt voor alle ouders, voor alle oude gabbers, ga erheen. Hakken voor Kids. Het is zo super tof. Het is ook snel uitverkocht meestal, dus hou de kaartverkoop in de gaten. Staat nu op de Facebookpagina dat het eraan komt. Dus de kaartverkoop zal binnenkort van start gaan. En dan is het meestal wel met een paar weken uitverkocht.
2: Nou, top.
1: Dus. Tot zover.
2: Gaan wij even snel verder met een leuke knipsel.
3: Even een beetje muziek, mensen. Dan wil ik het hele programma vol.
2: Oké, nou dat gezegd hebben, dan weten jullie een klein beetje wat er gaat gebeuren. Zo hier en daar, ja? Ja, leuk. Ik speel elke avond wat anders, dus geen idee wat eruit komt, maar... Ja, het is mijn show. Ik doe gewoon waar ik zin in heb.

0: Okay. Now when I snap my fingers, you'll all feel an incredible desire to buy this record.
1: Ja, ben je al onder hypnose, Tas?
2: Ja, zeker. Ik heb een peer op en een limoen. En daarna weet ik het allemaal. Ja. Ik ga nu een plaat kopen, hoor ik.
1: Ja. Nee, ja. Maar ja, jij wist natuurlijk al dat ik dit soort idiote dingen zit te doen.
2: Zeker, legendarisch. Tieners Knipsels.
1: Tieners Knipsels.
2: We brengen binnenkort een dubbel CD uit, denk ik.
1: Ja, nee, maar ja, we kunnen er een keer een hele uitzending mee gaan vullen.
2: Oh, dat kunnen... is een goed idee.
1: Ja?
2: Ja, we laten kunnen... we dat doen.
1: We kunnen ook kijken of volgend jaar...
2: Laten we gewoon voor volgende week. Ja?
1: Voor volgende week.
2: Want heel eerlijk, ja, volgende week. Ik ga natuurlijk even kijken bij Spring Valley. Jij staat op Harmony. Dan gaan we voor iedereen die niet naar Spring Valley kent... en niet naar Harmony kan... gaan we gewoon een hele mooie Tieners Knipsel-uitzending opnemen van tevoren. Is dat leuk?
1: Ja, nee, ik vind het hartstikke leuk. Zullen we het dan ook meteen volgend jaar gewoon met Koningsdag een TNT... Knipsel. Een soort knutsel. Grabbelton.
2: Dan mag je nog even doorgaan als ze de hele Koningsdag moeten vullen.
1: Nou, ik kom er toch al een eind, denk ik.
2: Ja?
1: Ja, ik heb er een boel.
2: Weet jij een mooie locatie waar wij met TNT een stage kunnen opbouwen voor volgend jaar Koningsdag? Mail dan eventjes naar tarsfans@meerradio.nl. Nou. Want dan, we hebben al wat dingen op het oog. We hebben wat leuke dingen gezien op het dorp. Dat speelt al langer. En het wordt nu tijd dat we het gewoon gaan doen.
1: Ja, nee, ik zeg helemaal tof.
2: Ja, gewoon lekker early. Gewoon oude rave, old school. Ja, misschien aan het eind van de avond een klein beetje richting de millennium. Gewoon lekker relaxed. Ja.
1: Beetje 90's en dan opbouwen. Leuk.
2: Nee. Nou, gaan we doen.
1: Ja, super zin in.
2: Gaan we doen.
1: Yes.

Kennen mensen de Jostie Band? Gaan mensen lachen, hè? De Jostie Band is geestelijk gehandicapten die spelen in een band. En toen kreeg ik ooit een cd van iemand en die zei, moet je eens luisteren. Dus het is vrolijke muziek. Dus ik wil jullie een heel klein stukje laten horen van wat ik heb gehoord. Luister.

0: Bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig.

0: En dan moeten wij zelf het nieuws maar doen, Tars. Ik heb echt geen idee waar het steeds eruit ploft. Want dit is geen... Het is gewoon het journaal. Ja. Ik zou ervoor zorgen dat het gewoon moet werken. Ik heb voor jou een lampje.
1: Ja, wat leuk. Dat kan ik meelullen. Ja. Ja, dit is erg vervelend. Ik weet niet wat hier aan de hand is. Een soort technische storing.
0: Ja.
1: Maar ja, het nieuws is er niet.
0: Nee.
1: Nu, dus ik heb nog wel een leuk nieuwtje. Want ik was afgelopen donderdag, dat liet ik net aan mijn tijd te vertellen. Stond ik bij Legmeervogels. Dat is bedrijvenvoetbaltoernooi was er. En ik deed mee met de Sinterklaasactie. En daar stond toen in één keer, werd er gewoon een... Nou, eerst wat oldschool en een beetje happy. En toen kwam er gewoon echt snoeiharde hardcore kwam er gewoon voorbij. Want Erased, die stond daar opeens te draaien. Dus dat was superleuk. Nou, dat was mijn nieuwtje. Maar nu hoop ik toch wel dat we weer geluid krijgen. Want dit is helemaal kut.
0: Ja.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
2: TNT are going to bomb your party this Saturday night.

0: Tweede uur, TNT. En ze is in de huis. Ja, ja. Gaat het goed? Ik ga je microfoon gewoon openzetten. Gaat het goed, mevrouw?
1: Ja, het gaat zeker goed.
0: Licht zenuwachtig. Niet in paniek raken. Niemand kan je zien. Er luisteren maar 16.500 mensen op dit moment. Dus iedereen die tv zat te kijken naar het Eurovisie Songfestival heeft nu de tv op het kanaal van Meer Radio gezet. Om straks jouw set hier te gaan.
1: Om Ginny DeBiase te zien draaien.
0: Ja, precies.
1: Zeker. Dus horen draaien.
0: Ja, dus dat is eigenlijk wat gaat gebeuren.
2: Ja, mooi.
0: Maar
2: kan je vertellen? Jij staat volgende week op Spring Valley, toch?
1: Ja, ik sta volgende week op Spring Valley. Ik ben nu een halfjaartje of zo aan het draaien.
2: Ja.
1: Ik vind het echt superleuk. Ik heb deze kans gekregen ook om hier dus vanavond te draaien. En dat soort kansen moet je gewoon aannemen. En je moet het gewoon eigenlijk gaan doen. Dus
2: Tof.
0: Ja, jij staat hier op voorspraak van Taco.
1: Ja, van Taco, ja. Taco is een goede vriend van mij. En ik had hem tegen hem gezegd... ik wil eigenlijk al leren DJ'en sinds dat ik een jaar of 13 ben. Maar ja, weet je doet het maar niet. En toen had ik met hem een keertje een gesprek erover. En toen dacht ik van, weet je wat, ik wil het gewoon leren. En toen zei hij, ja, maar dan kom je toch gewoon lekker bij mij op les. Toen dacht ik, ja, waarom ook niet? Nou,
0: zelfs dat doet hij.
1: En nu zijn we hier.
0: Die man die doet zoveel. Het
1: de
0: is
1: volgende
0: niet...
1: generatie, weet je wel.
0: Oh ja. Het is wel fijn dat we voor jou geen opstapje hoeven te regelen. Zoals bij Taco.
2: Taco staat normaal op een podium hier te draaien. Anders kun je er niet bij.
0: Taco moet wel een podium maken.
1: Dat meen je niet. Ik ben bijna 1,80. Dus ik kom erbij.
0: Nou, helemaal tof.
2: Helemaal mooi.
0: Ga je lekker voorbereiden. We komen zo nog even terug. En dan ga jij lekker daarna in de mix.

sunrise, sunrise, sunrise, until the dark.

And say

Ja, en je luistert nog steeds naar de TNT. Volgende week dus Spring Valley, Landgoed de Kleine Verp. Met onder andere Erik I, DJ Sean, Raimundo, Maren Hill, Mila Moore, Double D, Nick Simon, Baltics en Leon.

Ja, je luistert nog steeds naar TNT. En er zou iemand in de mix gaan, alleen we hebben een kleine technische storing. Dus we hopen dat het nog lukt. Dus blijf eventjes lekker hangen. Tot die tijd draai ik andere lekkere oude house. Die natuurlijk pas wat is voor Spring Valley van volgende week.

0: Ja. Het gaat dus eventjes niet helemaal zoals gewenst. En dat is natuurlijk heel erg balen. Zeker als je gewoon hier zo net voor het eerst de radio komt.
1: Ja.
0: Hè, Ginny. Je kan er niks aan doen.
1: Nee.
0: Het is een technisch mankementje met bestanden in een bepaalde vorm. En Tinus heeft zweetdruppels op zijn voorhoofd staan.
2: Ja, ja. Zeker. Nee, maar dit is jammer.
1: Ja, dit is ontzettend balen.
2: Dit is Taco's schuld.
0: Ja.
2: Taco, als je luistert en ik weet je luistert, flapdrol. Jij had er beter moeten voorbereiden. Jij hebt hier al 20 keer gestaan. En normaal sta je hier altijd huilend. Mijn eigen setje. Nou, dan had je die nu mee moeten geven. Dus dit is gewoon 100% jouw fout. En dat gaat je een heleboel bier kosten volgende week. Dus,
0: nee, maar
2: ben ik nou de enige die Taco loopt te straffen? Kom op, even wel.
0: Ja, maar jij doet het altijd, maar dat maakt niet uit. Ik ben niet zo. Hè? Dat weten we allemaal inmiddels. Hè?
2: Oh,
0: nee, maar het is heel erg jammer. Maar Ginny, we spreken af in ieder geval. Je komt een keertje terug.
1: Zeker. Ik kom zeker een keertje terug.
0: Dus
1: en dan
0: jullie
1: ga ik laten
0: het
1: horen wat ik kan.
0: Zeker. Dus het wordt een afterparty, wordt het?
1: Ja.
0: En
1: ja,
0: misschien dan wel een pre-party voor een nieuw feestje.
1: Dat hoop ik.
0: Ja, toch?
1: Dat hoop ik. Ja,
0: nou, goed.
2: Oh, ja, bij Ginny thuis. Daar zijn altijd feestjes, heb ik gehoord. Of bij Petra thuis. Daar schijnt het ook tot 4 uur.
1: Bij Petra thuis vaker. Bij Petra thuis vaker.
2: Daar schijnt het tot 4 uur 's nachts door te gaan. Dus
1: nou,
2: dan
1: dat
2: kunnen
1: is nog
2: we
1: vroeg.
2: Dat... Oh, dat is nog vroeg. Dus als jij.
0: Nou,
2: nee.
0: Goed.
2: Nou ja.
0: Maar,
2: Volgende keer.

0: twee.
1: Oké, kijk. Kan je er dus twee keer? We mogen niet zeggen wat kaarten kosten. Dat mogen wij.
2: We mogen
1: dus
2: niet zeggen dat het 25 euro kost. Maar je kan de kaartjes nu kopen op springvalley.nl. Spring en een streepje valley.
1: Dus ze kosten geen 26 euro. Dus voor nog geen 26 euro heb jij een kaartje. Hebben we niet de prijs genoemd.
0: Het wordt ook echt heel erg mooi weer. Dus ik zou zeggen...
2: Ja, 27 graden, hè?
0: Ja, 27 graden.
2: Dus het is goedkoper dan het warm wordt. Moet je nagaan.
0: Ja, biertje, goede muziek, leuke artiesten.
1: Kijk.
2: Nou, mooi.
1: Nou, Tash, jij staat in ieder geval op de gastenlijst, heb ik al gehoord.
2: Ik kom er niet meer op. Vooraan.
1: Helemaal goed. Ja, maar goed. Van 1 tot 3.
2: Helemaal goed. Ja, dan ga ik naar huis. Nee, helemaal goed. Hey, wij sluiten hiermee gelijk af. En we draaien nog een paar lekkere plaatjes voor je. En volgende keer beter, helaas.
0: Ja.

0: afgelopen. Oh, gelukkig.
1: Altijd zulke mooie, subtiele muziek, man.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig. Een vrouw die werd klemgereden tegen een winkelpui moet haar beide...

België volgend jaar niet mee. Vlak voor het begin van de finale in Wenen kwam de VRT met een statement. Aanleiding is de omstreden deelname van

0: ontslag, maar hij kiest ervoor om komend seizoen niet terug te keren. De Oud International zegt in een verklaring dat hij meer een stempel had willen drukken. Afellay zegt ook dat hij en PSV in goede harmonie uit elkaar zijn gegaan. PSV gaat op zoek naar een nieuwe assistenttrainer voor Peter Bos. Het weer vanuit het westen trekt vannacht af en toe regen af tot tussen 3 en 9 graden. Morgen is het bewolkt en eerst wat regen. Later stevige buien met ook kans op onweer. En het wordt 12 tot 15.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer Radio.
1: Wij nemen je mee naar de clubs met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno, gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is The Deep Department. Met nu een uur lang The Deep Club. Blijf wakker.

0: Vera Maxi in de mix.
1: The mind expands, the body fades.

0: Mira Maxi in de mix.
1: Where are they? That's basic.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de stad Modena in het noorden van Italië is een auto ingereden op publiek. 8 mensen raakten gewond, 4 van hen ernstig.

0: is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
1: Meer nieuws, meer muziek. Haarlemmermeer in de lente. Meer radio.
0: Wij nemen je mee naar de clubs met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno, gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is The Deep Department. Met nu een uur lang The Deep Club. Blijf wakker.

pipa vai.

Sigma repeat.